0: Hallo.
1: Dag Laura, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Dag Vincent.
1: Hey Laura, jij was erbij zondagavond bij het allerlaatste concert van de K3 Originals.
0: Jawel.
1: Oh, wauw. Hoe komt dat dat je al heel lang geleden tickets gekocht?
0: Ja, ik ben eigenlijk 2 keer geweest.
1: Ah ja, oké. Zoals ik ben ook 2 keer geweest. Ik was erbij de allereerste keer. Dus het allereerste concert was ik erbij, vond ik heel cool. En dan het voorlaatste was ik er ook bij.
0: Ah ja, ik ben in oktober geweest en dan nu afgelopen zondag.
1: Fantastisch. Hoe was het voor jou?
0: Ja, heel veel sfeer, hè. Het was een beetje dubbel. Het was heel veel sfeer, maar het was ook emotioneel, omdat we dan wisten dat het de laatste keer was. Dus het was met dubbele gevoelens.
1: Beste moment van de show?
0: Ja, misschien raar om te zeggen, maar toch het afscheid. Je voelde dat iedereen daarop aan het wachten was en daar naar had uitgekeken. Uh-huh. En ja, dat pakte toch wel heel hard.
1: Ik vond sowieso het laatste moment van de hele show vond ik het beste, omdat Hea Mama is mijn favoriete K3-nummer.
0: Dus
1: ik krijg zo'n geweldig gevoel van Hea Mama en dat... Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een fantastisch nummer.
0: En dat
1: brengt mij bij de volgende vraag. In juni start ik mijn uitzending elke ochtend met een foute hit. Dus wat mag dat zijn voor jou?
0: Ja, van mij mag dat dan ook Hea Mama zijn.
1: Oh, jij maakt mij zo gelukkig. Yes! Hea Mama van K3, speciaal voor jou en ook een beetje voor mezelf. En ik hoop nog voor heel veel andere mensen. Dankjewel, Laura.
0: Nee.

K3, de favoriete foute hit van Laura uit de Senderlo. En stiekem ook mijn favoriete K3-nummer. Ik zat in het zesde leerjaar, dus ik was 11 jaar toen ze meededen aan de preselectie van het Songfestival. Dus ja, ik was helemaal mee toen. Nu bij Q, Dasha en...

0: dan begin ik de dinsdag graag met Goedemorgen België, Goedemiddag Japan en Goedenavond Amerika.
1: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
0: Gisteren had ik je verteld over ons verjaardagsfeest. Dus in november bestaat Q-Music 25 jaar. En dat gaan we vieren met een groot verjaardagsfeest. En dat mag je tegen niemand zeggen, dat is ons geheim. En ik had gistermiddag een vergadering, een meeting, over dat feestje. En ik had je gezegd dat ik je dan vandaag nog iets meer zou kunnen zeggen. Maar helaas, ik mag echt niks zeggen. Het is super verboden om er iets over te zeggen. Maar goed, tussen ons. Een van de woorden die tijdens de meeting is gevallen was bollen. B-O-L-L-E-N, bollen. Voilà. Daar heb je misschien niks aan, maar het zou je ook op weg kunnen helpen. Bollen. Kleine tip tussen ons, omdat er nog niet zoveel mensen wakker zijn. Ons geheim. Maar november is het nog lang niet. Eerst nog de vroege ochtend van 9 juni. Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: elke ochtend zijn er meer mensen wakker dan je denkt. Magnetic van de Bauza in de vroege ochtend van Q-Music.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Ja, bijvoorbeeld Cindy uit Aarschot die zegt goedemorgen Vinnie, goedemorgen Cindy. Patrick uit Sint-Truiden is wakker, Jelle uit Sint-Truiden ook. Kennen jullie elkaar, Patrick en Jelle? Huh? Jelle zegt goedemorgen Vinnie, fijne ochtend gewenst. Wim zegt, dag Vinnie, ik ga er zo meteen terug aan beginnen. Hè. Dat is de bedoeling, uiteraard, Wim, er meteen aan beginnen. Dan ben je ook vroeger klaar, hè, vandaag. Berichtje ook nog van Gert uit Bilze.
2: Goedemorgen, morgen.

0: Pom Pom Girl.
1: Het Parool, dat is een krant in Nederland. En op de achterkant van die krant had Harry Styles een advertentie laten plaatsen. Amsterdam, dank je, ik hou van jou. Dat stond er. Collectors item voor echte fans.

0: music.
1: Q sounds better with you. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ons bomma die de sandwichjes heeft gesmeerd. Oh my.

week toen we het over koffie hadden, hoeveel mensen chocomelk drinken. Echt opvallend, ik drink dat zelf nooit. Gisteren in het nieuws, CCML verandert van naam en wordt nu chocomel. Ik heb me altijd al afgevraagd waar die naam vandaan komt, CCML, waarom we dat in Vlaanderen zo noemen. Want het heette oorspronkelijk chocomel in Nederland waar het vandaan komt, maar in België mocht dat niet. Het mocht geen chocomel heten en dus hadden de Nederlanders het in België afgekort. Omdat er in het woord choco twee C's zitten, kwam chocomel hier bij ons op de markt als C.C.mel. Twee keer C van choco, maar iedereen noemde het CCmel. En zo zijn wij chocomelk CCmel beginnen noemen. En nu eindelijk, na bijna 80 jaar, verandert het van naam naar chocomel zoals in alle andere Europese landen. In ieder geval kijk ik vandaag naar de niet-koffiedrinkers. Dus vorige week hadden we het over koffie, maar als je geen koffie drinkt, zo zijn er ook heel veel mensen, bleek vorige week, wat drink je dan wel als je opstaat? Mag je nu laten weten in de Q-app. En bij mij is het heel simpel, ik drink water. Veel water. In de eerste 3 uren heb ik meestal al 1 liter water gedronken. Wat drink jij om wakker te worden als dat geen koffie is? Mag je nu doorsturen in de Q-app.

0: 3:30. Else uit Zonnebeke zegt in de Q-app: ik ga stoppen met koffie drinken, want het werkt op mijn spijsvertering. Dus ik ben benieuwd. Ja, we hebben het vandaag over wat jij drinkt als je geen koffie drinkt. Wat drink je om wakker te worden? Andy uit Mol, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat is Golden Power, Andy?
1: Golden Power, dat is een soort van Red Bull, maar van de Aldi.
0: Ah, ja, ja, oké, dus een energiedrankje van een Aldi.
1: Ja, ja.
0: En hoeveel drink je er dan zo per dag?
1: Kof 3-4.
0: Oh, veel. Is dat niet veel?
1: Ja, voor wakker te blijven toch niet echt?
0: Nee, ja, ik snap het wel. Maar de laatste keer dat ik een energiedrankje heb gedronken, ik weet niet meer, ik denk Nalu, toen begon mijn hand te bibberen. Ik drink dus nooit koffie, dus mijn lichaam kent ook geen cafeïne. Dus mijn hand begon te bibberen en ik kon mijn cola niet meer vasthouden nadien. Fuck heel. Ja, ik heb daar een schrik van gepakt, moet ik zeggen. Dus dat doe ik nu niet meer. Ja. Kenneth heeft ook een berichtje gestuurd, zullen we even naar luisteren?
2: Ik drink oftewel iced tea, oftewel energiedrank voor wakker te worden. Maar meestal is dat iced tea.
0: Iced tea is geen energiedrank, maar ook leuk om te drinken. Dankjewel, Andy, en een fijne ochtend.
1: Ja, fijne ochtend.
0: Yeah.

0: Ja, dat is waar, Frederik, maar niet zoveel cafeïne als in een energiedrank, hè. Dat is echt een groot verschil, hoor. Michael zegt, als het geen koffie is, dan drink ik sinaasappelsap. Ah ja. We hebben het over wat je drinkt als je geen koffie drinkt. Er zijn heel veel niet-koffiedrinkers, dus wat drinken die mensen dan? Stefanie uit Lievegem, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, Stefanie. Zou je kunnen zeggen dat je verslaafd bent?
1: Dat is toch zacht uitgedrukt, dat.
0: Oei, oké. Want wat doe je elke morgen als je de vrachtwagen instapt?
1: Ja, elke morgen als ik met een vrachtwagen kom, dan is het eerste wat ik doe, naar het belopen doen. En de rest is verslaafd, dan. Dat is niet normaal.
0: Oké, dus dat is echt het eerste. Dus nog voor je de motor aanzet, drink je een Red Bull?
1: Ja, dan doe ik mijn Red Bull open en dan ben ik te rijden. Want dan geniet ik lekker van mijn Red Bull.
0: Ja, ik snap het niet helemaal, want ik lust het niet. Maar hoeveel drink je er per dag dan?
1: Momenteel drink ik er maar, allee, probeer ik het te houden op 1 per dag, maar ik heb periodes gehad dat ik er 6-7 dronk op een dag.
0: Wow, Stefanie. Maar ja, je bent dus een soort van afgekikt ondertussen. Je hebt kunnen minderen.
1: Ja, ik moest wel, want allee, het is ook niet veel gezond, hè. Maar,
0: nee. Veel suiker, veel cafeïne. Ja, wow. Goed. Ja. Dankjewel, Stefanie. Fijne ochtend. Salut.
1: Sorry, ook zijn
0: Frank. Yo.

0: Jordi uit Scholten zegt, ik drink Monster. Meestal drink ik zo'n 8 tot 12 blikjes op één dag. Oh man, dat is veel.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Bas is de winnaar van The Voice van Vlaanderen en dit is zijn allereerste

Bart zegt, die jongen was 19 jaar. What a voice, daar gaan we nog van horen, topwinnaar. Ja. Exact, een heel erg goedemorgen. Het is 9 juni vandaag en dat is een dinsdag. Vanavond spelen de Red Flames een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De heenwedstrijd, die hadden ze gewonnen vorige week met 6-0. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow een nieuwe kans op een weekend in Disneyland Parijs. En om 19:15 hoor je Lieve Scheire met het Nerdland weekoverzicht. Als je jarig bent vandaag, proficiat. 3 dikke kussen uiteraard. Je bent samenjarig met ex-Rode Duivel Gilles de Bilde. Gilles wordt 55 jaar. Johnny Depp, de acteur, wordt 63. En als je ooit naar het Huis Anubis hebt gekeken, van één mysterie, 1000 vragen. Dan vertel ik ook nog dat het de verjaardag is van Vincent Banic. Vincent Banic wordt 38 vandaag. Maar natuurlijk, hij heeft ook nog meegespeeld in hun familie. Guido van den Bossen, kan dat? En ook nog in Like Me was hij een leerkracht. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: En de belevenissen van Bjorn, het lieve heersbeestje, bereiken bijna hun einde. Op dit moment is Bjorn een stripper in een nachtclub en heeft hij net een ijsje gekocht met het geld dat hij gekregen had van de grote boze wolf.
1: Het was heet in de club en het ijsje was heel verfrissend.
2: Het was zo warm in de stripclub dat het ijsje van Bjorn smolt.
3: Hij barstte in tranen uit, maar werd getroost door de grote boze wolf.
4: De wolf en Bjorn gingen samen naar de wellness om even te ontspannen.
5: Ze gingen samen naar de sauna, maar de wolf kon niet tegen de hitte.
0: En zo meteen het vervolg. Eerst nog Bruno.

0: We vrienden samen schrijven aan een verhaaltje. Het verhaaltje over Bjorn, het lieve heersbeestje. Bjorn en de grote boze wolf zijn samen naar de sauna gegaan. Maar de wolf hield het niet uit door de hitte. Eline uit Borgloon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Eline, vandaag mag jij het, de volgende zin verzinnen. Hè? Maar het is een hond of een papegaai op de achtergrond, Eline?
1: Een hond.
0: Ah ja, oké. Hoe heet de hond?
1: Spikkie.
0: Wie?
1: Spikkie.
0: Spikkie. Oké, okay, zo. Spikkie. Maar is die heel erg gevlekt dan?
1: Nee, Spikkie. Met een T. S-T.
0: Ah, Spikkie. Oh, en waar is die nu? Want nu hoor ik hem niet meer.
1: Nee, ik heb die buiten gelaten.
0: Oké, okay, tof. Dus, jij mag de volgende zin verzinnen. Doe maar.
1: En dus namen Bjorn en de wolf het vliegtuig naar de Noordpool.
0: Oh ja, heel erg goed. Het gaat plots een heel andere richting uit. Dus Bjorn, het lieve heersbeestje, is samen met de grote boze wolf onderweg naar de Noordpool. Dank je wel, Eline, en de groeten aan Stekkie. Dag, hè.
1: Ja, twee keer.
0: Joe.

0: over vijf. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Céline.
1: Goedemorgen. Relschoppers moeten de schade betalen die ze aanrichten. Dat vindt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. De aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden gisteren nog 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden, zegt de federale politie.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. Ze moeten nu vooral de jetlag verwerken, want het is daar 9 uur vroeger. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maxima rond 17 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, de eerste schijf na 5 wordt Save My Love. Kygo en Khalid, nu bij Q Music.

de Fate of Ophelia van Taylor Swift. En Taylor Swift heeft de soundtrack gemaakt voor Toy Story 5. Disney nieuws op Disney Dinsdag. Welke Disney classic wil jij horen? Mag je nu laten weten in de Q-app. Want straks om 20 voor 6 doen we Disney Dinsdag.

0: daar is ze, Dorothee Douwe. Goedemorgen.
1: Hallo, dag vrienden van de vroege ochtend.
0: Goed geslapen?
1: Ja, top. Ik kan me niet herinneren dat ik wakker ben geworden vannacht.
0: Maar toen ik wakker werd en ik daarna dan ging douchen en jij nog in bed lag,
1: ja?
0: Heb je je neus echt heel vaak gesnoten en ik had zoveel medelijden met jou.
1: Nee, je was waarschijnlijk aan het denken, heel de buurt wordt wakker. Ja, misschien een olifant.
0: Ik had echt medelijden met de buurman, die ook wakker wordt dan.
1: Ik heb wel heel vaak de lift gehoord. Dus ik denk dat misschien gewoon veel mensen in het gebouw vroeg aan hun dag zijn begonnen, dankzij mijn gesnut.
0: Ik heb maar één keer de lift. Ik ben alleen maar naar beneden gegaan met de lift.
1: Nee, daarna. In de loop van de ochtend dat ik me aan het klaarmaken
0: alle
1: was.
0: Alle andere buren zijn gewoon die dachten, we zijn nu toch wakker, we zullen gaan werken.
1: We gaan dan naar een bureau en naar het magazijn. Let's go.
0: Straks in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee uiteraard ook.
1: Ja,
0: een nieuwe kans om op weekend te gaan met jullie naar Disneyland Parijs.
1: Komend weekend gaan wij naar Disneyland. Dat is een nieuw Frozen deel dat we samen gaan ontdekken. Dus er komt opnieuw een mysterieuze gast zijn of haar favoriete Disneyliedje zingen. En het is simpel. Raad wie er zingt en dan gaat je misschien mee met ons.
0: Ik denk eraan om ook nog tickets weg te geven om dan op weekend te gaan met mij, want ik blijf alleen thuis. Dus...
1: Ja, de vrienden van de vroege fanclub, vogels of zoiets.
0: Ik weet nog niet wat ik ga doen dit weekend. Ik ben helemaal alleen thuis.
1: Maar ga je inderdaad op weekend? Of naar Scherpenheuvel of zo? Een bedevaart? Te voet? Een fietstocht? Waddeneilanden? Nederland? Heel mooi. De vroege vogels van Cruise. Dat is een idee.
0: Allemaal goede ideeën.
1: Naar de Costa del Sol.
0: Gaan we niet doen. Dankjewel, Dorothee. Tot straks.

redenen om Disney Dinsdag te vieren vandaag. De tv-serie Loki wordt vandaag 5 jaar. Dat is een Marvel-serie op Disney Plus over de god Loki, die in een alternatief universum terechtkomt. Goeie serie. Vandaag 5 jaar geleden begonnen met Tom Hiddleston, die Loki speelt. En de tweede reden is Johnny Depp, die is jarig vandaag. En die speelde natuurlijk mee in Pirates of the Caribbean films. En dat zijn ook Disney-films natuurlijk. Maar echt een reden hebben we niet nodig natuurlijk, hè, want dat het dinsdag is, is al reden genoeg. Disney Dinsdag, straks om 20 voor 6.

elke dinsdagochtend heel vroeg, wanneer de wereld nog slaapt, rijdt Petra uit Roeselare naar de krantenwinkel. En ze heeft geluk, want haar krantenwinkel gaat al open om 5 uur. En dan koopt ze de dag allemaal. En zometeen vertelt ze de heetste showbiz-roddels. Na Meteor en Babette. En dit is Olivia Dean. So

0: Hey, ik ben Meteor en hier ben ik samen met Babette met 1 op een miljoen.
1: Q-Music.
2: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Voor half zes, Petra uit Roeselare. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evenie.
0: Jij bent, zoals ik daarnet heb gezegd, al naar de krantenwinkel gegaan om de dag allemaal te kopen. De heetste showbiz-roddels, wat staat er op de voorpagina?
1: Housewives Onan en Natasja slaan keihard terug naar de minister van Werk. Zo Haldemir beschuldigt ons van slavernij.
0: Wacht, het gaat over de Antwerp Housewives, de Real Housewives. Daar gaan we het niet over hebben. Ik ben beu. Real Antwerp.
1: Ook een beetje, maar het gaat over de au pair. Ja, die zorgen voor een kindje.
0: Het maakt me niet uit. Wat staat er nog op de voorpagina?
1: Vincent Kompany.
0: Vincent Kompany? Oké.
1: Okay. Ja, veel meer dan een voetbalicoon. Het fenomeen Vincent Kompany is bondscoach dan premier van België.
0: Heb ik je goed verstaan dat iemand zegt eerst bondscoach en daarna premier van België?
1: Inderdaad.
0: Goed, ja. Nee. Ik kijk er heel erg naar uit. Vincent Kompany als bondscoach van de Rode Duivels zou top zijn.
1: Ja,
0: als premier van België ook.
1: Ja.
0: Zou het ook top vinden.
1: Inderdaad.
0: Nog iets?
1: Willy Sommers trok een wijzelaars na zijn hartoperatie. Ik moet meer tijd maken voor mijn gezin.
0: Hoeveel tijd maak jij voor je gezin, Petra?
1: Elke dag.
0: Elke dag? Ja, maar zo hoort het ook, hè.
1: Ja, inderdaad. Maar ik begrijp dat wel van mensen die dus optreden, gelijk Willy Sommers en al, dat ze inderdaad veel minder tijd hebben.
0: Ja, het is vaak weg zijn, s'avonds en in het weekend.
1: Ja, maar
0: Willy
1: Sommers is ook al 73, je moet toch inderdaad wel, zijn kinderen zijn al groot. De belangrijkste tijden heeft hij wel gemist toen ze klein waren.
0: Maar dan kan hij kan er nog altijd tijd voor maken, hè, nu? Het is belangrijk.
1: Dat moet hij dringend doen.
0: Dankjewel, Petra, en een heel fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, Vincent. Dag.

meen het, over The Real Housewives of Antwerp, daar wil ik het niet meer over hebben. Ik heb er genoeg van. Het verheerlijken van drama en het egoïsme dat daarmee gepaard gaat, ik heb er genoeg van. Zometeen een classic uit het jaar 2000 van Craig David, Walking Away. Maar eerst gaan we nog eens naar buiten kijken om te zien of we de zon kunnen zien. Want die zou op dit moment aan het opkomen moeten zijn. Een magisch moment. Beste vrienden, de zon komt.

0: is de nummer 1 van de Q-top 40, de populairste hit van het moment in Vlaanderen. Somber en Homewrecker, een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag vandaag, 9 juni, de 160ste dag van het jaar. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met de bekendste eend ter wereld. Mooi ook voor Disney Dinsdag. Donald Duck wordt vandaag 92 jaar. Morgen is er de begrafenis van Margriet Hermans, maar vandaag brengt VRT Max al een ode, een terugblik op haar rijke carrière met fragmenten uit haar meest memorabele televisie- en muziekoptredens. Vandaag dus op VRT Max. Vrijdag hebben de Red Flames Luxemburg ingemaakt op die WK-kwalificatiematch. Het is toen 6-0 geëindigd. Vandaag wordt de terugwedstrijd gespeeld in Luxemburg. En gaat het ook vandaag weer regenen? Dit is wat Céline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer.

0: Cindy uit Aarschot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat zou je graag willen horen in Disney Dinsdag?
1: Ah, wel, de dingen van de Lion King, Hakuna Matata.
0: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet? Hakuna Matata, het is maar hoe je het ziet. He, zo gaat het, hè?
1: Ah, ja. Ja, zo gaat het inderdaad.
0: Maar zullen we het de echte stemmen laten doen? Misschien beter.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, goed, daar gaan we. Dag, Cindy.
1: Dag.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
2: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
2: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: scheen. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
3: Oh, pardon.

ha, ha, Hakuna Matata uit de Leeuwenkoning. Dat kan iedereen meezingen, hè. Zo van, toen hij nog een zwijntje was. De tekst kent iedereen toch? Overmorgen start het WK voetbal. Dit is het officiële WK-anthem. De

Shakira en Burna Boy en Die Die. Het is het officiële WK-anthem van dit jaar. En het WK begint natuurlijk komende donderdag. Het gaat door in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En alle landen hebben hun eigen openingsshow. In Mexico is er een optreden van Shakira. In de Verenigde Staten van Katy Perry. En in Canada van Alanis Morissette. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus stuur jouw goeiemorgen en alles wat je ook absoluut op de radio wil zeggen nu door in de Q-app. Ondertussen Runaway Train, Soul Asylum. Call you.

Ik ga 14 oktober trouwen met de vrouw van mijn leven. Ik ben wel zenuwachtig en we zijn nu al alles aan het voorbereiden. Sven uit Ieper zegt berichtje aan Lin. Lieve schat, je bent supergoed bezig tijdens je zwangerschap. Nog 6 weken en we zijn er. Gwenny uit Tongeren zegt...

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, nieuws van 6 uur krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Onze regering moet relschoppers de schadekosten laten betalen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goedgekeurd te krijgen. Het is een reactie op de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken in Brussel onder meer steps in brand en bekogelde politieagenten. Gisteravond werden daarbij nog 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het was een samenwerking met de buurlanden, vertelt de politie.
5: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
4: En onze rode duivels zijn rond middernacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en ze gingen meteen na de vlucht trainen om te wennen aan de uren in de VS. De eerste wedstrijd van de duivels op het WK is volgende maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 17 graden. En morgen en vrijdag hetzelfde weer.
6: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
7: Music. Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen. De dinsdag is mooier met een klein vluchtje Whitney Houston. It's not right, but it's okay.

0: zongen.
1: Alex Warren en Fever Dream, 6 over 6.
2: Goedemorgen.
3: Het is dinsdag 9 juni.
4: Vanaf zondag dan schakelt de zomer opnieuw een versnelling hoger. Daar wordt vanochtend in de kranten al volop naar uitgekeken. Temperaturen die vlot 25, 27 graden halen. Tot en met deze vrijdag blijft het wel nog somber en fris weer. Dus daar kan ik nog even van genieten dat het nog een beetje herfst is.
0: Ja.
4: Maar dus de zon komt ook wel net op tijd voor de start van het WK en de matchen en zo op groot scherm. Maandag de eerste van de duivels tegen Egypte.
1: Goed insmeren, want je weet, als in Amerika het begint te stormen, kunnen ze de matchen soms 2 uur stilleggen.
4: Ja.
1: Dus als je daar dan met bier in de zon zit, aan zo'n groot scherm.
4: Ja, maar sowieso, als je een gewone match uitkijkt, moet je al smeren. Hè? Dat is ook al wel even.
1: Ja. Overmorgen begint het dan, hè? Dat grootste WK-voetbal ooit. 48 landen, dat zijn veel matchen. Hè? 104 in totaal en 16 speelsteden. Dus dat is enorm. De Rode Duivels zijn intussen aangekomen in Amerika voor dat WK-voetbal. De Red Flames spelen vandaag een kwalificatiematch voor hun WK. Om 7 uur dan voetballen zij tegen Luxemburg.
4: Vanochtend in de krant ook, het viel mij wel op, verhuurders van woningen die voeren meer renovaties uit aan hun panden dan eigenaars die zelf in het huis wonen.
1: Is dat niet logisch? Nee.
4: Ja, ik weet het niet. Ja, jij woont in je eigen huis en ik huur een huis. Dus is mijn huis dan beter in orde dan dat van jou?
1: Dat denk ik zeker. Ik heb bijvoorbeeld zo wat vocht gehad toen het eens een keer heel hard geregend heeft.
4: En hoe
1: een paar
4: is het
1: jaar
4: met je
1: geleden.
4: Huis?
1: Nee, maar dat is dus... Dat vocht is weg, maar die muren zijn allemaal zo beschadigd onderaan in de gang en zo. Ja, eigenlijk is dat het huis van een marginaal. Als je daar binnenkomt, denk je... Nee, maar dan denk je, wat is dat hier? Allee, bedoel, die verf bladdert eraf en zo in de gang, dat trekt op niks. Maar ik zie dat niet meer. Maar mocht ik nu huren, dan zou ik wel zeggen... Kunnen we dat oplossen?
4: En ook als je dan verhuurt, ga je inderdaad niet mensen daarin laten wonen.
1: Ja, dan denk je gewoon, dat moet gebeuren.
4: Wat ook opvalt, verhuurders zijn ook veel beter op de hoogte van de wetgeving. Wat eigenlijk allemaal in orde moet zijn. En ze zijn ook verplicht natuurlijk om al die info, zoals EPC en zo, om dat allemaal heel duidelijk mee te geven als ze een woning willen verhuren.
1: Ja.
4: Minister Zowel de Mier die wil wurgcontracten bij dienstencheckbedrijven aanpakken. Sommige bedrijven die laten klanten een contract tekenen met hele bizarre boeteclausules erin. Bijvoorbeeld, neem je hun poetshulp zelf in dienst, dan kost je dat 1700 euro.
1: Zoals in voetbal. Een transfersom.
4: Ja, eigenlijk wel. Maar en van die regels zijn er ook voor de poetshulp zelf. Als die van werkgever verandert, dan moet die per klant die mee verhuist naar die nieuwe werkgever 1000 euro betalen aan de vorige baas. En dat is blijkbaar ook compleet onwettelijk. Maar het wordt wel gebruikt om dus mensen schrik aan te jagen. En vanaf nu kunnen zo'n bedrijven boetes krijgen tot 150.000 euro of zelfs hun erkenning kwijtraken. En er komen ook meer inspecteurs om die contracten allemaal extra te controleren. En de Mier wil ook nog de hoge administratiekosten aanpakken.
1: Ja.
4: Dat is voor na de zomer.
1: Oké, daar kijk ik ook naar uit.
4: Ja, je kan niet alles tegelijk doen natuurlijk, maar...
1: Ja, dat zou inderdaad ook wel fijn zijn. En nu bij Q. Een liedje dat begint met... Het hart is een plant die omhoog schiet in de stenige grond. Maar denk daar maar eens over na. Het is eigenlijk U2's doordenker. Het hart is een plant die omhoog schiet in de stenige grond. Alsjeblieft. Dit is Beautiful Day. 9 over 6.

altijd wel ergens schoonheid te vinden. Dat is de boodschap van deze beautiful day, U2, 13 over 6. Rond 8 uur verwachten wij opnieuw een nieuwe onbekende bekende gast. Die persoon gaat zijn of haar favoriete Disney-lied zingen. Als jij kan raden wie zingt, ga je misschien komend weekend mee met ons naar Disneyland Parijs. Kevin Janssens bracht al Can You Feel

0: waren heel erg onder de indruk van Lies van den Bergen en Maarten Brex. Die waren hier gisterochtend. Prachtig gezongen. Lies was in een ander leven een goede Disney-prinses geweest.
1: Ja, for real, hè? Is gewoon een Disney-prinses, ook in dit leven, denk ik.
0: Echt, het was een intense ervaring om daar naar te luisteren. Een Disney-prinses wel met een reutelende Disney-prins. Ze was na het zingen ook bijzonder eerlijk over Maarten
1: Brex. Ja, maar Lies heeft mij gisteren nog gestuurd dat iedereen en daarover aan het aanspreken was aan de schoolpoort.
0: Ai, ai.
1: Dus ik dacht toen wel, misschien moet het er ook nu niet meer over blijven hebben, want voor Maarten zijn...
0: Nee, dat is waar.
1: Voor Brex zijn street creds is het wel niet zo top.
0: Nee, laten we dat niet meer doen. Maar ja, het is nog vroeg, hè.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis.

0: Ζες.
1: Χασάμε με Μάρτιν και Ντόρωτι. Ναρ Disneyland Parijs.
2: Oh, het wordt een magisch weekend. Oh.
3: We hebben van alles geregeld en jij kan mee.
4: Het is simpel en moeilijk tegelijkertijd. Raden welke bekende gast je hoort zingen. Ja, want je moet ook een beetje breed kunnen denken. Het zijn dus niet alleen artiesten. We hadden bijvoorbeeld al acteur Kevin Janssens. We wisten wel dat hij goed kon zingen. Heeft hij in het eerste seizoen van The Masked Singer bijvoorbeeld gedaan.
3: Absoluut.
4: Maar ja, je moet er maar op komen als je plots die stem hoort. En gisteren Lies van den Bergen en Maarten Breks. Allebei VTM-sporttankers en ook man en vrouw.

0: Love's an Open Door uit Frozen. Heel schattig,
1: ja,
0: prachtig koppel.
1: Ja, ik vond het cute hoe ze dat samen deden. Hadden ook speciaal zangles en zo genomen om dat liedje te komen doen.
0: Ja, dat is echt wel heel
1: tof,
0: cool,
1: hè?
0: Die dedication. Dus dachten wij, ja, die zijn wel sterk genoeg om onze gevreesde irritatie-challenge aan te gaan.
2: In de auto, dat is wel echt heel zot. Dus als er 4 kilometer voor mij een wagen remt, dan kruipt Lies zo naar achter in haar stoel. Pas op, pas op, pas op! Voor ik Lies kende, reek ik constant in de bumper van een auto voor mij. Dus ik kan naar de garage.
1: Lies, het is aan jou.
3: Eigenlijk, zo mannen die vanaf dat die 40 worden,
1: oei,
3: maken die geluiden. In de douche is dat...
2: Ja, zo.
3: Geluiden die ik vroeger niet hoorde. Ja.
2: Ik betrap mijn eigen er zelf ook al zo. Zo. Als je zo de shampoo opraapt in de douche, dan is het...
1: Dat het moeilijk wordt. Het is echt wel gewoon onder de bus gegooid, hè?
0: Echt onder de bus.
1: Ja.
0: Hij ging er ook zelf in mee, want wel slim is natuurlijk. Maar ja, het moet ook, hè? De irritatie-challenge. Je mag niet zeggen, man, nee.
1: Nee, dat is waar. Maar dus aan de schoolpoort is het daar blijkbaar nog over gegaan met andere mensen die het allemaal hadden gehoord op de radio dat Maarten Brex rare geluiden maakt.
0: Ja, ik hoor nu al aan komen kreunen. Ik dacht wel dat jij het waard achternoep.
1: Ja. Maar ja, Maarten, jij als
0: wat?
1: Ja,
0: man, wat ga je nu zeggen?
1: Achteraan de 30, je gaat ook richting de 40, begin je te merken dat het,
0: 40.
1: Dat het ook
0: dat
1: soms wat moeilijker
0: dan 2
1: gaat.
0: Jaar, hè? Meer dan 2 jaar.
1: Dan begin je het soms te voelen als je moet bukken in de douche bijvoorbeeld.
0: Nee, ça va wel, maar ik begin wel te voelen dat ik terug moet sporten. Ik heb een lange tijd gesport, ben er nu even mee gezet. En nu gewoon, terwijl... Als ik het nu niet doe, dan ga ik linksaf in plaats van rechtsaf. En dat wil ik niet. Snap je wat ik bedoel?
1: En wat is linksaf?
0: Dat is dan uitzakken tot de dood. En rechtsaf is actief blijven tot de dood, denk ik. En ik heb ook actieve ouders bijvoorbeeld, die gaan heel veel sporten en fitnessen en wat is het allemaal.
1: Dus, een goed voorbeeld dus.
0: Ja, en die springen gezwind rond mijn ouders, midden 60. Dus,
1: dus bijvoorbeeld, jouw vader is niet zo'n kreuner in de douche dan?
0: Denk het niet. Mijn vader, die kan echt zo een uur spinnen en al.
1: Die kan flux bukken in de douche.
0: Zeker
1: geen
0: wel.
1: Probleem.
0: Nee, ik zal het hem eens vragen, maar... Ik heb die nog niet veel over.
1: Ik vind dat een goede ijsbreker als je nog eens op bezoek bent bij je ouders. Zeg, papa.
0: Wie verrast ons vanochtend met zijn of haar versie van een Disney-nummer? Je ontdekt het om 8 uur en in de loop van de ochtend krijg je al sowieso een tip.

0: Stefanie uit Merelbeke stuurt in de Q-app Sebelies van den Bergen en Maarten Brex ook laten zien in VTM Nieuws. Ja, Stef Wouters heeft het er uitgebreid over gehad. Er was natuurlijk veel muzieknieuws, hè. Het ging ook al over K3.
1: Ik ga niet zeggen dat ze niet kunnen zingen, de K3'tjes. Maar wat een verschil met echte klasbakken zoals onze Maarten en Lies. Dat is vanmorgen nog maar eens bewezen. Het is Disneyweek op Q Music. Je kan daar tickets voor Disneyland winnen. Als je kan raden wie de BV Disneyzanger van de dag is.
2: Okay, can I just say something crazy?
3: I love crazy.
1: Maarten en Lies dus in een prachtig duet. Ze kunnen tegenwoordig met hun computers heel veel naar het schijnt, maar dit is in elk geval recht uit het hart. En dames en heren, hier staat hij. Maarten, fantastisch. Ja. Er wacht jou een nieuwe carrière als masked singer, denk ik.
4: Dat van die computer zal ik maar als een compliment nemen.
1: Lies heeft in elk geval geen computer nodig. Daar ben ik wel heel zeker
4: waar,
1: van.
4: Ja.
0: Oh, zo stof, ja. Misschien volgend jaar Stef Wouters eens vragen. Hè? Die zou het ook goed doen, denk ik.
2: Zou hij een computer nodig hebben?
0: Nee. Met zijn mooie basstem. Denk het niet. Goed, kort nieuws, want het is 6:30. Ik was gisteren even aan het twijfelen. Ik dacht, is dat nu oud nieuws? Maar het is gewoon opnieuw uit de hand gelopen in Brussel tijdens een betoging.
5: Ja, inderdaad. Het begon met nieuw protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs in Brussel en Wallonië. Maar dat resulteerde inderdaad net als vorige week in rellen daar. Betogers gooiden stenen, vuurwerk, eieren, verkeersborden naar de politie, waarop die het waterkanon gebruikte. Er zijn 8 mensen opgepakt. En minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, wil dat relschoppers verplicht worden om de schade te betalen. Hij hoopt daar zo snel mogelijk een wet voor goed te keuren. En onze Rode Duivels dan, die zijn geland in Seattle. In de VS voor het WK voetbal rond middernacht stapten ze daar uit het vliegtuig, allemaal in een zwarte trainingsbroek en een rode jas. Ze hebben meteen een mini-training gedaan, een activatieoefening noemen ze het zelf, wat nodig was na zo lang stilzitten en ook om te wennen aan de jetlag. Ze gaan daar nu slapen en dan om 7:00 vanavond Belgische tijd staat de eerste echte training gepland. Allemaal dus ter voorbereiding voor hun WK dat maandag start met de eerste match tegen Egypte.
0: Maar wat zouden ze gekeken hebben op het vliegtuig? Dat vraag ik me af.
5: Ik weet niet wat ze gekeken hebben, ik weet wel dat ze veel gekaart hebben in het vliegtuig.
0: Want ik ben zo ooit eens, hè, we kennen het verhaal, 12 jaar geleden zat ik ook op dat vliegtuig en dan zag ik Jan Vertonghen de kampioenen kijken. Dus, wat? Dat is toch tof?
5: Ja. Ik zou dan denken, op zo'n vliegtuig kan je vaak zo films kijken die je bij ons nog niet kan zien. Zo'n nieuwste dingen. De kampioenen kan je toch ook gewoon
2: misschien
5: thuis kijken?
2: Wilde hij nog even zien hoe het zeker niet moet. Ja. Kan toch?
0: Of wilde hij gewoon nog eens iemand Vertonghen kieken horen noemen. Hè? Dat kan ook natuurlijk. Kijk. Goed, het weer nog.
5: Ja, het is eerst nog zonnig vanochtend, maar geleidelijk wel wolken en een bui bij 17 graden.
6: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 10 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. 7 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Beveren en Machelen. 6 minuten extra.
7: Dorothee's Doordenker.
6: Dinsdag is gewoon maandag met betere marketing.

0: Smit. En Niall Horan. Vincent Virus heeft Niall Horan geïnterviewd. Zijn vierde album is klaar. Het heet Dinner Party. En daar gaat hij mee op tour. Hij komt ook naar Antwerpen.
1: Yeah, I love Antwerp. I have a couple of friends from Antwerp, actually. So it was nice to see them. And we walked around. It reminds me a tiny little bit of Dublin. And the show in Antwerp. Myself and the band, we still say it's in the top three of the whole of 2024. Cool. It was...
0: Ja, top kerel ook, hè, Niall.
2: En zo leuk dat hij dan zegt, ja, ik heb wat vrienden in Antwerpen.
0: Leuk, hè?
2: Zo zot toch eigenlijk, hè?
0: Ja, ja. Ja, Dublin moet ik trouwens ook nog eens dringend naartoe.
2: Nog eens, ben je er al geweest?
0: Ben er al eens geweest en dat is een trauma. Ja, dat zit diep in mijn hart eigenlijk, dat trauma. Dat snijdt echt. We waren de Guinness-brouwerij gaan bezoeken. En ik was 17 jaar en 48 weken. En mijn vader zei, nee, hij mag drinken. En die mens keek naar mij en zei, hij is nog geen 18. En hij pakte mijn Guinness af en hij goot hem helemaal in de pombak. Heel de Guinness.
2: Ja.
0: Ik zie dat bier nog zo verdwijnen in die pombak.
2: Dat is triest.
0: Ik moet dat herbeleven. Ik moet daar opnieuw naartoe en ik moet dat opnieuw...
2: Ja. Gisteren was Francesco Plankaert hier. Die heeft veel bijgeleerd. Hij doet binnenkort mee aan de slimste mens ter wereld. Dus we hebben zijn kennis al even getest.
0: Ja, ik heb gewoon thuiswerk van mijn kinderen genomen. En ja... Dan gebeurde dit.
3: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
0: Ik geef een provincie en jij geeft de hoofdstad. Hou je klaar? Antwerpen.
4: De hoofdstad?
0: Ja.
2: Van de provincie Antwerpen. Ja.
4: De hoofdstad van provincie Antwerpen?
2: Is
4: Antwerpen?
2: Ja, goed.
0: Ja. Oké, okay, goed. Ja. Vlaams-Brabant.
4: Brussel?
0: Nee, Leuven.
4: Leuven.
2: Dat is...
4: Ja, tuurlijk, ja. Brussel, ja, ja. Brussel.
2: Dat wist je eigenlijk.
0: Hoofdstad van Limburg? Provincie Limburg? Provincie hoofdstad?
4: Ik weet niet.
0: Zocht Hasselt. Hebben we hem nu schrik aangejaagd of niet? Met welk gevoel is hij naar huis gereden?
2: Ik zag wel paniek in zijn ogen.
0: En wat zegt dit over zijn uiteindelijke score? Want ja, misschien fietst hij wel door de eerste aflevering alsof het niks is.
2: Het kan ook goed geweest zijn dat we hem even schrik hebben aangejaagd. Ja. Zodat hij beseft, oh wacht. Ik ga toch even een beetje studeren. Misschien hebben wij wel Francesco Plankaert richting de overwinning van de slimste mens ter wereld gebracht.
0: Het zou kunnen. Het zou zomaar eens kunnen.
2: Ja.
0: Wat wist jij 24 uur geleden niet en nu wel? Dat mag je doorsturen in de Q-app.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech.
9: Wat?
10: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoopman!
16: 3, 2, 1...
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
18: Sorteren kan je zo meteen.
3: Q.
19: Music.
3: Maarten

0: echt over een uurtje. En ook de nieuwe YouTube-schijf van ons Frequencies. Live it all, hoor je zo. Justin Bieber en dat heerlijke Sorry. En daarmee werd het 6:42 op deze dinsdagochtend.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Je hebt het misschien al zien passeren. CC Mel wordt na 77 jaar Choco Mel. Het bedrijf wil dezelfde naam over de hele wereld gebruiken. En enkel in België heette ja, de chocomelk nog CC Mel. En het is blijkbaar toch wat wennen voor de fans. Omdat ja, die nostalgische oude logo's en reclameadvertenties die worden er dan weer bijgehaald. Het was altijd CCML natuurlijk. Het doet ook een beetje denken aan toen Lotus speculoos Biscoff werd. Omdat
0: dat hebben we ook verteerd, hè?
2: Ja. En de speculaas ook.
0: Alleen jammer voor de VRT, nu zijn de kampioenen nog gedateerder. Hè?
2: Nee, toch net niet.
0: Jawel, want Mark Vertongen dronk toch altijd zo'n CCML?
2: Ja, maar die zegt wel een chocomel.
0: Dat is wel waar.
2: Dus eigenlijk zijn ze meer dan ooit mee met de trends van vandaag. Maar ik zeg daar nooit CCML tegen. Ik zeg altijd chocomelk gewoon, of chocomel, niet?
0: Ja, dat wordt nu wel gezegd, een CCMelkje. Ja, een CCMelk.
2: Misschien is dat ook een beetje regio...
0: Of een warme CCML. Zoiets.
2: Een chocomelk toch gewoon.
0: Ah wel, vanaf nu dus zeker, hè.
2: Ja, ik vind het gemakkelijk dat het veranderd is.
0: Okay.
2: Maar bon. En allee. Biscoff, iedereen zegt toch gewoon Lotus. Heb je ooit al iemand in de winkel horen zeggen, nou, schat, kan je nog wat Biscoff meenemen? Nee, toch?
0: Snoop Dogg zegt Biscoff.
2: Wat? Ik ben niet mee. Sorry.
0: Ja, Snoop Dogg is een fan van speculage. Ik heb er eens een filmpje van gezien. Dat is zo de Biscoff. Ja, de Amerikanen zeggen Biscoff.
2: Ah, maar ja, hij was misschien betaald om het te zeggen.
0: Dat kan. Dan
2: dat is
0: weet
2: het wel
0: niet.
2: Raar.
0: Hij is ook wel fan, want dat was een strategie van Jan Bonen en zijn vrienden van Lotus om de Biscoff-speculages om die op de vliegtuigen van Delta Airlines te zetten en zo. En zo zijn de Amerikanen ook verliefd geworden op het speculage. Dus, maar ik zal het eens nakijken van Snoop Dogg, hoe dat komt.
2: Het is goed, hoor.
0: Is het goed?
2: Allee, ja.
0: Okay. Joris uit Heus de Zolder wil ook graag iets delen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten, Dorothee.
2: Ja, Joris, je hebt een leuk weetje voor ons.
3: Ja, van waar komt het woord shot of whisky? Op de uitspraak, shot of whisky.
2: Ah,
0: zoals... Dat is eerder iets wat Dorothee vaak zal zeggen natuurlijk als zij op café gaat.
2: Nee, maar geen, ik zou niet een... Want bij een shotje moet ik wel denken aan in één keer uitdrinken. Zoals bij tequila, een shot, dat zou ik nooit doen met whisky. Maar je bedoelt de uitdrukking, een shot van waar het komt.
0: Ja, een shotje, is dat ook van... Een shotje, dat bedoel je, hè? Dus een shotje,
3: een klein glaasje, een shot of whisky, maar ook de andere kleine glaasjes, komt eigenlijk dus ook afgeleid vandaar.
2: En van waar dan? Want je zegt vandaar, jij hebt het dus ontdekt. Vertel ons meer.
3: Dat is eigenlijk afkomstig vanuit de tijd van de cowboys en de indianen. Dat was dus in de tijd, als de cowboys in de saloons kwamen, werd er vaak whisky gedronken. En cowboys waren meestal ook niet de braafste mensen en hadden ook niet altijd al het geld, die stalen heel veel.
0: Ja.
3: En dan kwamen die bijvoorbeeld binnen om iets te drinken en konden die dat niet betalen. En dan zeiden ze, dan betaalden ze met een kogel uit de kogelriem en legden ze die op de tafel en dan op de toog. En dan zeiden ze, voor mij een shot of whisky. En vandaar komt het eigenlijk. Dus ze betaalden eigenlijk met een kogel, want dat was dezelfde waarde als een glas whisky.
2: Oh. Ah, hey. Okay, ja, want ik dacht nu heel even, toen je over de cowboys begon, dan dacht ik even, je bedoelt een soort van gun to the head, geef mij een gratis whisky. Maar dat was het niet.
3: Nee, ze betaalden met een kogel omdat ze geen geld hadden. Om niet altijd geld te hebben.
2: En gebruikte dan de barman die kogels dan in zijn eigen pistool? Of die verkocht hij dan?
3: Ja, die verkocht hij. Of ja, dat weet ik niet hoe dat zat. Hè. Ik was er niet bij, nog niet.
0: Je was er niet bij, nee. Een soort munteenheid.
2: Kan het jou ook smaken, zo'n shotje, Joris?
3: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben zelf wel whiskyliefhebber, dus mijn shotjes zijn dan iets groter als de kleine borreltjes.
2: Ja. Nee. Maar en kan je iets aanraden voor andere whiskyliefhebbers? Iets dat ze iets moeten proberen of een andere tip?
3: Zoals je begint met whisky drinken, zou ik de rustige whisky, de single malt, beginnen te drinken. Niet de al te sterke whisky. Als je gaat naar de getoerde whisky, als je geen liefhebber bent, dan gaat je dat nooit meer drinken. Dus je gaat een beetje moeten opbouwen, je gaat het moeten leren drinken.
2: Want geturfde whisky, leg eens uit, wat is dat?
3: Geturfde whisky is eigenlijk whisky, granen die gebrand zijn met turf die ze uit de grond halen. En dan geeft een heel branderige en rokerige smaak. Dat is eigenlijk, hoe bij ons zeggen ze dat, dat is eigenlijk een assenbak in hun mond kappen. Die smaak.
0: Ja, dat kun je ons niet bij voorstellen.
2: Dat geen beginnerswhisky is.
3: Ja.
2: We hebben dus veel meer bijgeleerd dan enkel die shot of whisky. Dus ja. Joris, merci daarvoor en nog een fijne ochtend. Salut, hè.
3: Alsjeblieft. Ja, voor jullie ook. Salut.
0: Ja, Joris.
1: Dit is deze

frequencies. Hij is recordhouder, denk ik, wat de Q-topschijven betreft. Onlangs nog deze. So much beauty around us. En wat had je dan nog? Die sweet disposition, weet je nog wel?

0: duidelijk,
1: stoppen,
0: hè?
1: Want het is te veel. Er zijn er nog, hoor, maar het is te veel om op te noemen. Ja, Lost Frequencies, we zijn fan van hem. Wat kunnen we zeggen? Ja, kijk. CCML wordt na 77 jaar Chocomel.
0: Gaan we het daar wel nog over door?
1: Heel kort.
0: Ah, ja.
1: Het is even wennen voor de fans, zoals toen Lotus speculoos Biscoff werd. En ik was daar net over Snoop Dogg bezig. Ja. Ik vond hier nu een artikel terug van midden 2024. En daarin staat dat dus, ja, Snoop Dogg eigenlijk onverwacht daar reclame voor maakte. Dat was gewoon een filmpje waarin hij dus zijn favoriete snacks besprak. En dan begon hij dus opeens over de Lotus Biscoff koekjes.
2: Een Biscoff. This motherfucker right here is bomb. I go to the airport and I steal about 50 of them. And I make them bring me more. Whatever this flavor is, y'all got this down to a science. Biscoff. I never come to Europe without getting these.
1: Je krijgt ook zin in zo'n...
0: Wat zegt hij dat hij dus op de luchthaven altijd er zoveel mogelijk steelt en dan
1: 50.
0: Zegt, ik wil er nog...
1: Ja, en dan laat hij dus zijn crew er nog meer brengen.
0: Heel goed met reclame, hè. Ik zag zo onlangs ook die ene van... zo een briquet eigenlijk, maar meer een zo met zo'n lange stok aan, hè, waarmee je zo'n barbecue kan aansteken. Echt zo'n... Maakt niet zoveel uit.
1: Ja, ja.
0: En hij doet reclame samen met Martha Stewart. Dat is al ouder, hoor. En dus Martha Stewart, heel bekend van zo, ja, koken en interieur en huiselijkheid en zo. En die zegt, perfect for lighting candles. En dan staat Snoop Dogg op de achtergrond en dan zegt hij, and more. Goed mee lachen.
1: Snoop Dogg is een legend. Heeft ook hele goede kinderboeken trouwens en kinderliedjes. Ja, echt waar.
0: Willen we dat van Snoop Dogg?
1: Ik zal dat even opzoeken anders.

0: weekend nog gehoord op een optreden. Rolling in the Deep van Adele. Het was iedereen die drumles volgde, samen met Leon. Die deed een optreden eigenlijk. En iemand had gedrumd op Adele en Rolling in the Deep.
1: En waarop heeft Leon gedrumd?
0: Hij had een solo.
1: Ook op

0: deze week bij Lievenscheire in het Nerdland Weekoverzicht.
1: Heb ik verteld over een start-up die een muts maakt die je gedachten kan lezen.
0: Hoe dat precies zit, hoor je in de podcast Nerdland Weekoverzicht. Op qmusic.be en in de Q-app. En om 7:15 ben ik er weer met wonderbaarlijke wetenswaardigheden uit de wereld van de wetenschap.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
8: Goedemorgen. Railschoppers moeten zelf hun schade betalen. Dat vindt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin. Hij wil de regering daar zo snel mogelijk een wet over laten goedkeuren. Het is een reactie op de rellen van de voorbije dagen in Brussel. Protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs liepen al meermaals uit de hand. Gisteravond nog werden 8 mensen opgepakt. Railschoppers staken onder meer steps in brand en bekogelden agenten met stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie reageerde met het waterkanon. De KU Leuven kreeg 2 klachten over viroloog Mark van Ranst en niet 1, dat heeft HLN ontdekt. Eerder sprak een medeprof al over een toxische sfeer aan het Rega-instituut en nu blijkt dat een labomedewerker ook een klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
9: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik, maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Ranst zijn gegaan en die bedoeld zijn voor aidsonderzoek. Maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
8: De KU Leuven gaat de klacht nu onderzoeken. Mark van Ranst zelf zegt dat hij niets weet over een tweede klacht en ook niets te verbergen heeft.

0: politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan onze grens met Nederland en Duitsland. Het was in samenwerking met de buurlanden.
1: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken, waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
0: De resultaten en de cijfers die volgen in de loop van de voormiddag. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen, dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat dat betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zou aanvallen, maar alleen als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En dat lijkt de Israëlische premier Netanyahu dus niet van plan te zijn. En onze Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem en collega Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
2: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten, dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad, wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining, ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
0: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
3: Dus de training is nu begonnen?
0: Nee, 7 uur vanavond.
3: Ah, oké. Okay,
0: dus ze zijn
3: tuurlijk
0: nu aan het slapen.
3: Ja, ja.
0: En dan 7 uur onze tijd vanavond is hun training.
3: Maar ja, goh man.
0: Ja, het is net, gaat het hele WK lang ja, ja, die tijd een beetje verwarmd.
3: Ja, het is net 12 uur geworden. Of net nog geen 12 uur. Wacht, het is -9 zeker, hè, de Duivels? Dus ze gaan nu slapen.
0: Ja, bijna. Ongeveer. Ja, voilà.
3: Ik ben mee.
4: Okay. Niet naar mij kijken als het over wiskunde en tijdzones gaat.
3: Ja.
0: Ze hebben de nacht nog te gaan daar, inderdaad. Bij ons begint de dag droog met veel zon. Straks geleidelijk wel meer wolken en ook buien. Maximaal rond 17 graden. En morgen en donderdag blijft het ook wisselvallig bij 17 graden.
4: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Een kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 14 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen. 10 minuten extra. E40 tussen Aalst en Ternat. 10 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde ook 10 minuten extra.
5: Music. Maarten en Dorothee.
3: Wakker worden met een goede classic van Clouseau. Daar gaan we werk van maken.

0: Taylor Swift en Opa Light.
1: Goedemorgen.
2: Het is dinsdag 9 juni.
0: Een tijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vandaag. De vroegere Dauphiné. Ik heb eens opgezocht waarom de naam nu zoveel moeilijker is geworden. Dauphiné verwijst naar een historische regio in het zuiden van Frankrijk. Maar doorheen de jaren wilden ze meer de bergen opzoeken. In de Alpen bijvoorbeeld. En is de koers dus eigenlijk verplaatst naar de regio Auvergne-Rhône-Alpes. En die mensen zo gezegd hebben allemaal mannen. Allee, nu leggen wij hier al dat geld, zitten wij hier al die straten op te kuisen. En krijgen wij geen reclame. Het is vermoedelijk...
3: Maar het bekt niet zo goed, hè. Maar ja. Meestal heeft een koers toch een beetje een makkelijke naam die je makkelijk kan onthouden. Ik zou dit op een quiz niet kunnen herhalen.
0: Ja, en waar begint de Tour dit jaar, de Tour de France?
4: Ja.
0: Barcelona?
3: Ah ja, want ik wist het even niet. Barcelona, ja.
0: De vraag is natuurlijk ook, gaat die naam blijven? Want Gent-Wevelgem is eigenlijk op dit moment in Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem.
3: Ja, maar ook
0: dat is eigenlijk de naam
3: van... ook een keer op mijn spandoek.
0: Ja. Ja. Ja, maar ja, dat is de officiële naam. Dus ja. De vraag is natuurlijk, gaan we niet gewoon Dauphiné blijven zeggen?
3: Ja, ik denk het eigenlijk wel.
0: Ja,
3: er zijn vorig jaar meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat is een record. 8 op de 10 boetes waren voor te snel rijden. En de record flitspaal die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Monteurne. Goed voor zo'n 8 miljoen euro aan boetes.
0: Oké, voorzichtig zijn. Antwerps ring, 100 per uur. Hè?
3: Ja, en sowieso, voorzichtig zijn. Het blijkt ook wel te helpen voor het aantal verkeersongevallen. Het is niet alleen maar dat het geld oplevert, maar het zet gewoon mensen ook wel aan om de snelheidsbeperking te volgen, waardoor het dus ook veiliger wordt op de weg.
0: We staan aan de Europese top als het gaat over het sorteren van plastic, sinds wij ook de zachte plastics, de yoghurtpotjes, de chipszakken, de botervlootjes, in de PMD-zak mogen steken, wordt er elk jaar meer ingezameld en blijft dat plastic ook vaker in eigen land om het te recycleren. Dus dat is allemaal mooi nieuws, goed gedaan allemaal. Vorig jaar ging het in totaal om 145 miljoen kilo, zo'n 26 kilo per persoon of 15 blauwe zakken per jaar. Dus goed gedaan, maar het is ook wel veel plastic, hè?
3: Ja, als je zo thuis komt van de supermarkt, ik word soms ook wel mottig van hoeveel dingen in plastic zitten.
0: Ja.
3: Maar bon, als we het dan recycleren en het kan ook hergebruikt worden, dat is dan toch al een troost.
0: Ja, een troost, dat vind ik toch ook. En Delphine is iets kwijt en ze heeft ook dingen teruggevonden. Het was al een bewogen ochtend.
5: Ja, dat is waar.
0: Wat is er gebeurd?
5: Ik wilde vanochtend mijn oorbellen, die nog in de auto lagen, aandoen in de auto. Ja. Gevaarlijk, want ik was ook aan het rijden. Dus die oorbel valt tussen eigenlijk dat middenstukje van de auto en de zetel. Dus ik denk, als ik aankom op het werk, mag ik vooral niet vergeten dat ik maar één oorbel aan heb. En ja, dat ziet er belachelijk uit.
3: Je wil je
5: echt wel vinden.
3: Voilà, je wil je niet belachelijk maken.
5: Nee, ik heb ze niet gevonden.
0: Oh, nee.
5: Nee.
3: Ja, en dat is, je weet dat het op een dag fout gaat. Dat is zoals ik elke ochtend in de badkamer mijn oorbellen boven het putteke aandoe.
5: Oh ja.
3: En ik weet, het gaat ooit gebeuren. Onlangs slotje kwijtgeraakt, nooit meer teruggevonden. Ja, maar je hebt wel andere dingen teruggevonden.
5: Ja, dus ik ben met de lamp van mijn gsm gaan zoeken. Onder mijn zetel en zo tussen die reling van de autostoel.
3: Ja, zo,
5: ik
3: heb, in het midden zo'n beetje. Of, ja.
5: Ja, eigenlijk de zijkant van mijn stoel onderaan.
3: Ah ja, oké. Okay.
5: Dus dat is allemaal zwart en donker. Dus ik heb een zwarte minimascara teruggevonden, een zwart speldje en ook een paasei.
3: En was paasei al gesmolten geweest? Of?
5: Nee, het zag er nog goed uit, dus ik denk dat ik het straks wel ga proberen.
0: Delphine Tracteur!
5: Jullie mogen allemaal proeven van mijn paasei.
0: Dat is een rare
3: zo groot paasei?

0: het laatst ook eens zo'n deep clean gehad van mijn auto. En wat die hebben we teruggevonden ook allemaal. Echte volle pakjes koeken die al een half jaar over datum waren en zo. Ja, dat zit dan zo onder die zetels gestashed. Ja, het is een ding. 17:15, Clouseau, vonken en vuur.
1: Ja, en Nono Wouters die staat groot in de krant vanochtend, de zoon van Koen. Het is een groot interview omdat Koen en Nono dit weekend die race konden winnen. Daar hadden we het gisteren ook over. En ja, Nono vertelt van, al heel vaak hebben journalisten mij gevraagd, wil je hetzelfde doen als je papa?
0: Ja.
1: En hij zei, ik heb altijd nee gezegd, omdat journalisten vroegen naar, wil je voor tv werken, wil je zanger worden?
0: Ja, ja.
1: Hij zei dus altijd nee. En nu zegt hij, ja, ze hebben gewoon nooit gevraagd of ik ooit professioneel racer wilde worden. Want dat is mijn kinderdroom. Ik heb dat altijd al geweten.
0: Waarschijnlijk ook meegeweest met zijn papa.
1: Ja, al van toen hij klein was. En dus hij heeft nooit iets gehad met zingen of op tv komen. Maar dus professioneel racepiloot worden, dat is zijn grootste droom. En ja, wel bijzonder, hij gaat eerst nog wel studeren voor hij van die droom verder werk gaat maken. Hij gaat 5 maanden studeren in Den Haag, in Nederland.
0: Oh, leuk.
1: En dan gaat hij eigenlijk voor de eerste keer, vertelt hij, echt alleen wonen, voor zichzelf koken en zo. En dan is er misschien wel een primeur weggelegd voor het gezin Wouters, want hij zou de enige in de familie dan kunnen worden met een hoger diploma. En dat vindt hij wel cool, want hij zegt, Zita, zijn zus, heeft niet verder gestudeerd. Papa is destijds gestopt met vertaler-tolk omdat Clouseau ontploft is. En ook mijn mama deed geen hogere studies. Dus dat vindt hij wel tof dat hij dan de eerste zou zijn om thuis te komen met een diploma.
0: Allee, we wensen het hem toe.
1: Ja. Wat zit er in de show vandaag?
0: Dat is het jaar. Om te beginnen word je wakker met Rumours van Thomas Gray. Dus dat is iets om naar uit te kijken zometeen. We hebben ook het Nerdland Weekoverzicht met de oppernerd, Lieven Scheire. Zit op dit moment in Amsterdam om een podcast op te nemen. Daar zag ik nog reclame voor in de National Geographic Junior van mijn zoontje.
1: Voor die podcast?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Je hoort sowieso nog een Disney-lied in de show. Maar wie zingt het? Het antwoord kan jou een weekend Disneyland Parijs opleveren. Nu, wij gaan wel mee, dus daar moet je rekening mee houden. Dat devalueert de prijs misschien een beetje. Iets voor acht, dan krijg je sowieso van ons al een tip.
0: De zomer komt terug. Mijn zwemmatje staat nog in de tuin, dus ik ben er klaar voor. Maar wanneer? En hoe stevig? En hoe lang? De details krijg je van Weerman Frank.
1: En ben jij degene die 1000 euro wint bij 4 op een rij? Misschien wel. Laat ons iets weten als je wil meedoen.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
8: Is vanavond bij VTM het libido van 65-plussers nog wakker? In Ze Zeggen Dat. En bij VTM 2 moet je klaar wakker zijn voor te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Thomas Gray, goedemorgen.
1: Vier op een rij.
0: Anna uit Balen, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, je hebt één zoon die in de examens zit. Hoe loopt het?
2: Jij moet nog beginnen, dus de examens zijn nog niet begonnen, maar hij is al bezig voor de voorbereiding, dus spannend.
0: Ik vraag me af of je nu echt traag praat of dat de verbinding nu niet goed is. Het is zo één van de twee, zo. Weet het niet. Maar maakt niet uit.
2: Ik denk de verbinding.
0: Ja. Ik denk het ook. Misschien moeten we ze gewoon even... We gaan je gewoon even terugbellen op de gewone lijn. Het gaat iets vlotter gaan.
3: Ja, want waren we nu met WhatsApp aan het bellen? Of,
0: ja, waren we met WhatsApp aan
3: bellen. Oké. Met het internet en al. Internetconnectie in Balen is misschien niet top. Nu gaan we het verschil misschien horen, of niet?
2: Net anders.
0: Ja, voilà. Hallo.
2: Zeg, hallo, goedemorgen.
0: Dus één zoon nog in de examens is nog niet begonnen en de andere zoon heb je net afgezet bij de onthaalmoeder. Hij volgt nu alles op de televisie.
2: Ja, klopt. Toevallig had ik ze allebei vandaag in de auto, dus ze zitten allebei bij de onthaalmoeder te kijken.
0: Nu klink je ineens wel heel vlot. Maar wacht, dus één zoon in de examens en de andere onthaalmoeder, dat is wel een serieuze spreid, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus eentje van 9 en eentje van 13.
0: Ah, oké. Ik dacht dat je nog zo'n 2-jarige had of zo.
2: Nee.
3: Okay. Deze de voorschoolse opvangen.
0: Ja, ik ben mee.
3: Ja.
2: Goed.
3: Ja, wil je nog iets tegen hem zeggen als hij nu aan het kijken is?
0: Ah ja.
2: Ja, ze zitten vol spanning te wachten. Dus ik denk niet dat ik het ga langer maken voor hun ook niet.
0: Nee, oké. Okay, dus we zullen wel gewoon spelen. Ja. Oké, geen enkel probleem.
3: Tot zo.
0: Goed, Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Jij luistert naar mij. Let goed op, concentreren. Hier komen de vier woorden. Ik hoop dat je vier dezelfde associaties als Dorothee kan vinden. Dat is het spel. We beginnen met schakelaar.
2: Licht.
0: Netjes.
2: Proper.
0: Saus.
2: Eten.
0: Hotel.
2: Vakantie.
0: Oké. Ik zwaai even naar Dorothee.
3: Yes. Oké, ik hoor jullie weer.
0: Vier dezelfde woorden. En hopelijk ook vier dezelfde antwoorden. Schakelaar.
2: Spannend.
3: Licht.
0: Netjes.
3: Rommelig.
0: Proper.
3: Ik was ook nog, aan ordelijk aan het denken. Maar ik dacht, misschien moet ik voor een tegenstelling toch gaan.
0: Ja.
2: Dat had je kunnen, zeker.
0: Saus.
3: Eten.
0: Hotel.
3: Slapen.
0: Vakantie. Het heeft er nooit echt in gezeten, als we eerlijk zijn. Maar ik vond je wel een heel fijn persoon om te leren kennen in trage en snelle versie. Dus enfin, we hebben genoten.
2: Dat is goed.
0: Dankjewel. Okay, maak er een hele fijne ochtend van.
3: Dag Anna.
2: Dat is goed.
1: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beterbed. Beter slapen, beter

0: Risk It All, Bruno Mars. De ochtend van Q-Music. Het is 7:30. Delphine, er is een verdacht pakket gevonden in Antwerpen.
1: Ja, vlak aan het Centraal Station in Antwerpen is een rugzak gevonden die daar in verdachte omstandigheden is achtergelaten. Verschillende perrons zijn daardoor afgesloten in het station. Er vertrekken daar geen treinen, er komen er ook geen aan. En het is voorlopig niet duidelijk voor hoe lang dat nog zo is. En ook de omliggende straat is afgesloten. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Die kan die rugzak onschadelijk maken als die gevaarlijk blijft. Maar dat wordt nu dus nog verder onderzocht. En onze rode duivels die zijn vannacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Rond middernacht waren ze daar. En om aan de jetlag te wennen deden ze meteen een mini-training, want daar was het toen avond. Die training was blijkbaar ook welkom na zo lang stilzitten op het vliegtuig. Nu zijn ze dus aan het slapen en dan om 7:00 vanavond Belgische tijd staat de eerste echte training gepland. Allemaal ter voorbereiding dus voor een WK dat maandag start met hun eerste match tegen Egypte.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, over het WK gesproken. Hier in Vilvoorde zie ik de zon al goed schijnen. Is dat al een voorsmaakje voor het zomerse weer vanaf dit weekend en al die grote schermen waar wij bier gaan drinken en voetbal gaan kijken?
2: Ja, dat ziet er eigenlijk goed uit voor die eerste match van de Rode Duivels, hè, sowieso. Maar voorsmaak, goh, het is nog even wachten voor het effectief ook zomers gaat worden. Hè. Vandaag bijvoorbeeld temperaturen van maximaal 16, 17 graden. Het klopt wel dat op sommige plaatsen de zon van de partij is en dan lijkt het allemaal een mooie dag te worden. Maar helaas, hè, dus de atmosfeer is onstabiel, dus dan krijg je toch voor de middag al wat buien in het westen van het land. En na de middag vooral kunnen die buien ook in het oosten toeslaan met eventueel ook een onderslag ertussen. Dus de felle buien zijn vooral voor de namiddag. Dat is overigens ook voor morgen. Idem dito. Hè. Dus hetzelfde scenario. Eerst wat buien in de voormiddag, voornamelijk in het oosten dan. En later ook in het westen bij amper 16, 17 graden. Ook donderdag fris. Vrijdag 19, misschien lokaal 20 graden. Maar dan is het grijs met af en toe wat regen. Dus je ziet dat het nog niet direct de voorbode is van het mooie weer dat eraan komt. Maar in het weekend wordt het wel beter. Hè. Zaterdag toch al 22 graden. En dan zondag en maandag. Ja, dat zijn zomersdagen.
0: Ah ja, wel. En maandag is de eerste match van de Duivels, voilà. Frank. Dus dan kunnen we toch kijken. Ga je kijken?
2: Ik ga zeker kijken. Ah, ja. En ik ga ook op locatie kijken, sowieso. Ja.
0: Oh, oké. Dus niet vergeten insmeren, natuurlijk. Oké, tot over een uur, Frank.
2: Ja, tot straks.
3: Jo. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra richting Brussel. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier extra. E314 tussen Aarschot en Heeren. 13 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 20 minuten extra richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem. Een kwartier erbij tellen. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 12 minuten extra.
4: Als ik luister naar
5: Maarten en Dorothee.

0: Vijf over half acht, goedemorgen.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheiren.
0: Dag Lieven, goedemorgen.
2: Een goedemorgen.
3: Je hebt een nieuwe show aangekondigd onlangs, Robots. In januari 2027 gaat die in première. Maar in hoeverre gaan ook robots helpen om de show over de robots te maken?
2: Hopelijk niet. Ik doe dat nog liefst zelf. Dat is toch deel van het beroep. Ik hoop wel van een humanoid robot mee op het podium te krijgen. Dat wel. Maar ja, daar gaat het over gaan. Hè. Over die robots in mensenvorm met armen en benen die nu zo ongelooflijk goed geworden zijn dat ze kunnen voetballen en springen en salto's maken enzovoort.
0: Of zo'n spot mini, hè, zo een hondje.
2: Ah ja, inderdaad. Ja, ja. Wat je tegenwoordig vaak ziet zijn robot parades. En dat zijn dan op grote robotica-conferenties. Heeft elke onderzoeksgroep zijn eigen robot mee. En die doen dan op het einde van de conferentie een parade. Dus die wandelen dan samen door de conferentieruimte. En die filmpjes zijn echt waanzinnig. Al die verschillende vormen.
3: Zoals de Disneyland-parade aan het einde van de dag in het park. Maar dan met robots. Zo wat dat.
2: Effectief. Ja, ja. Maar dan voor nerds, hè, inderdaad.
3: Ja. Ja. En je zit op dit moment in Amsterdam, Lieven.
2: Ja, inderdaad. Ik ben hier de Feit of Fabel podcast aan het opnemen. Een wetenschapspodcast voor kinderen die ik met Sterrin Smalbrugge maak hier in Amsterdam.
3: Ja. Fijn. En dus ja, dan gewoon even een paar dagen in Amsterdam lijkt mij ook wel gezellig.
2: Ja, zeker. Twee dagen in Amsterdam. Goed, ik zie voornamelijk de opnamestudio. Het is niet dat ik hier gezellig kan gaan toeristen. Gisteravond vertrokken op de trein en ik sta op het perron in Antwerpen. En wie kom ik daar tegen? Jelle de Beulen, zeg. Compleet toevallig dezelfde trein naar Amsterdam. Dus hebben wij gezellig samengezeten. Hè?
3: Ja. Ah, oké. Okay. En je had niks gepland om op de trein te doen?
2: Ja, ik ging normaal de podcast researchen.
3: Ah.
2: Dus dat heb ik dan gisteravond op mijn hotelkamer moeten doen tot 2:30 s'nachts.
0: Oh.
2: Ja, maar voor de rest is dat heel rock'n'roll, hoor, zo het medialeven en zo.
0: Ja, ja.
3: Ja, zeker, zeker. En dan tussendoor ook nog het Nerdland Weekoverzicht. Waar gaan we het over hebben, Lieven?
2: We gaan het hebben over een belangrijke studie die concludeert dat geologen in films heel vaak doodgaan.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
4: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, okay, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Vanaf 10 juni.
17: The human race cannot accept what we know.
16: Steven Spielberg.
18: If you do this, there's no one doing it.
19: This is Disclosure Day.
16: Disclosure Day. In de bioscoop.
20: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
21: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
22: Q Music.
23: Maarten.

0: Een hele goede morgen, 7 uur 43.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Nog eens goedemorgen, Lieven.
3: Goedemorgen.
2: Je zei daarnet een belangrijke studie die concludeert dat geologen in films meestal doodgaan. Konden wij daar al een lichte vorm van ironie
0: spotten? Ik wou net zeggen, dat werkt niet op de radio, hè? Ironie. Ik wil het gewoon even meegeven.
3: Is echt? Nee. Oké, heb je dan zo geen aparte ironie-jingle die zo perling, dat iedereen weet, dit was ironisch.
2: Maar voorlopig hebben wij nog geen ironie-detector, dus belangrijk onderzoek moeten we als, ik weet niet, is het nutteloos onderzoek, is het onnozel onderzoek, we zijn benieuwd.
3: Het is een grappig onderzoek, ja. Dus het is gepubliceerd in het tijdschrift Geology Today, dus echt een wetenschappelijk tijdschrift. Het begint allemaal met een paar geologen aan de Universiteit van Göteborg die babbelen over geologen in films. En die zeggen, ik heb nu een geoloog gezien in een film en dat was toch niet allemaal juist wat hij daar aan het zeggen en doen was. En toen dachten ze, maar wij zijn wetenschappers. Wij moeten gewoon zoveel mogelijk data verzamelen over geologen in films. Ze hebben 141 films gevonden waar geologen in voorkomen. De regels waren, ze moeten in de cinema geweest zijn en de geograaf moet in beeld gekomen zijn. Hun discussies zijn de volgende. De geologen zijn meestal de goeie.
4: Oké.
3: 1 op 3 gaat dood. De doodsoorzaken zijn, in volgorde van voorkomen, 1. Moord. 2. Natuurrampen. Logisch, het zijn geologen. 3. Aliens.
2: Ja.
3: En ook een keiharde conclusie uit het onderzoek. Geologen in films dragen meestal een geruit hemd.
4: Wow.
2: Ja, maar wat hebben we daaraan, aan dit soort... Ja.
3: Ik vind dat heerlijk. In de eerste plaats is dit lol natuurlijk. Hè. Wat je daaraan kan hebben is dat je zou kunnen zeggen van je kijkt wel hoe een beroepsgroep in de populaire cultuur voorgesteld wordt. En dat heeft gevolgen naar wie wil dat gaan studeren, hoe zien mensen geologen, hoe gaan we om met geologen.
0: En hoeveel vrouwen waren geoloog? Hebben ze dat ook onderzocht?
3: Daar kom je op een goed punt.
0: Aha.
3: Meer dan 90% was man en blank.
0: Oké.
3: Dat is goed. De films gaan terug tot 1919. Hè. Dus ze hebben echt bij de allereerste films ook gekeken. En ze zeggen wel van als je die trend bekijkt, diversiteit, dan verbetert dat wel enorm doorheen de tijd. Maar ik denk, bijna alle films voor 1980 was dat gewoon een blanke man, een geoloog. Ja. Dus dat is gelukkig wel aan het verbeteren. Wat doen geologen in films? Die onderzoeken vulkanen en aardbevingen. Er moet olie gezocht worden. Ze zijn in de mijnbouw bezig. Maar het is bijna altijd een nevenpersonage. De geoloog speelt bijna nooit een hoofdrol. Dus hij is belangrijk voor de plot, want hij moet zoeken waar het goud ligt, bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: En dan gaat hij dood door een alien. Hè.
0: Maar ik vind het op zich niet bizar. Bizar dat je op café zit met een hoop geologen en dat je zegt van, zou dat niet lachen zijn als we daar eens onderzoek naar doen? Maar dat je dat dan 15 jaar volhoudt, die grap. Dat is toch eigenlijk indrukwekkend.
3: Maar je onderschat de power of nerd, Maarten. Eigenlijk de kracht van als me nu is. Hey, dus een zin die begint met als me nu is.
0: Ja.
3: En u daar dan in vastbijten en dat 15 jaar lang doen. Trouwens, de volledige lijst van 141 films met geologen zit als Excel-bestand bij hun studie. Dus die kan je gewoon downloaden. Ik ben er eens doorgegaan. Quantum of Solace, de Bondfilm, heeft er één.
0: Ja, ja.
3: Godzilla versus King Kong. Ocean's 13, waar ze binnenbreken in een casino door gebruik te maken van een geoloog die zogezegd seismologisch onderzoek aan het doen is.
0: Okay.
3: South Park, Bigger, Longer and Uncut zit blijkbaar ook een geoloog in. En natuurlijk de bekendste, Armageddon. Hè, waar ze een geoloog naar de meteorieten sturen die op de aarde afkomt samen
2: met... Ja, omdat daar wordt dan een gat in geboord en dan wordt die tot een ploffing gebracht. Hè?
3: Ja.
2: En zeg, voor vrouwen die nu luisteren of meisjes die graag geoloog zouden worden, die misschien nog een beetje een duwtje in de rug nodig hebben, wat is er leuk aan geoloog zijn?
3: Wel, om te beginnen, je hebt een geograaf en je hebt een geoloog. Hè? Dus een geograaf is bezig met kaarten en het aardoppervlak en hoe interageert de mens met de omgeving. En een geoloog duikt onder de grond. En geoloog is echt wel een heel gevarieerd en ik vind enorm boeiend beroep. Je gaat echt kijken naar al die aardlagen die onder ons zitten. Je kan daar dinosaurussen in vinden. Je kan vulkaanonderzoek gaan doen. Je kan gaan zien van al die aardlagen onder ons, hoe zijn die ontstaan. Dus ik vind het enorm boeiend beroep. Het is wetenschap, het is een beetje geschiedenis van de aarde. En je kan veel buiten doen en je kan met je handen in de klei zitten.
2: Lieve Scheire, nog veel plezier in Amsterdam en heel graag tot volgende week.
3: Yep, tot volgende week.

0: Michaels in de ochtend, 8 voor 8. You get what you give. En gisteravond laat rond middernacht Belgische tijd zijn de Rode Duivels geland in de VS. 9 uur tijdsverschil en dus is de eerste opdracht voor de Duivels de jetlag verwerken.
1: Overmorgen dan begint het WK voetbal officieel. En morgen maak je hier bij Q de hele dag kans op tv's en frigo's, zodat je de matchen goed kan volgen en zodat ondertussen de drank ook altijd goed koud staat.
0: Terwijl de eerste wedstrijden worden gespeeld, zitten wij dit weekend in Disneyland Parijs. Nog tot donderdag komt er elke ochtend een bekende gast zijn of haar favoriete Disney-lied zingen. Als jij kan raden wie zingt, ga je misschien met ons mee.
1: Gisteren waren het Lies van den Bergen en Maarten Brex, allebei VTM-sportankers en ook man en vrouw.

0: extra schattig dat ze dan zo'n romantisch liedje samen zingen.
1: Oh,
0: goed prachtig, gedaan. Ja. Ik wist wel dat Lies goed kon zingen. Ik had het nog nooit echt gehoord, maar ik was echt onder de indruk van Maarten ook.
1: Echt een Disney-prinses. En Maarten, inderdaad, ja. Maar Maarten had mij verteld. Ik weet, heeft hij dat op de radio gezegd of stiekem tegen mij? Dat ben ik nu vergeten. Maar in ieder geval, ze hadden samen zangles gevolgd.
0: Ja.
1: En eigenlijk waren er bijna geen opmerkingen voor Maarten. Dus die was meegesleurd naar de zangles. En dan zei je, oh, bij mij...
0: Maar ja, zo geen opmerkingen tijdens de zangles, ja. Dat kan twee dingen betekenen. Bij de Masked Singer dacht ik dat heel vaak. Ofwel is het echt goed, ofwel denk je, beter wordt het niet.
1: Ja.
0: Zo, dat een beetje.
1: Ja,
0: okay, dat weet je eigenlijk nooit echt helemaal zeker.
1: Dat zullen we nooit weten, inderdaad. Het vervoer is ook geregeld. We gaan met de trein, dankzij TGV Inouï en NMBS Internationaal. Daar kan je sowieso terecht voor treinreizen in Europa.
0: Ja, ik vind dat ook heel tof. Ik zie heel vaak in mijn algoritme op Instagram, heel vaak zo treinreizen.
1: Okay.
0: Ik zag nu gisteravond nog iemand die volledig met de trein vanuit Londen richting Griekenland was gegaan. Dus eerst allemaal treinen, maar ondertussen ook tussenstops.
1: Ja.
0: Ik geloof dat het Londen-Parijs was en dan Parijs ergens een andere stad in het zuiden en dan ergens daar een boot genomen.
1: Maar je kan ook een boekje lezen, je kan iets eten.
0: Ja,
1: het is
0: dus
1: ook wel chill, hè?
0: Ik doe dat veel liever dan... Oh, het vliegtuig vind ik niet leuk. Ik ga liever met de trein op reis. Echt?
1: Ja?
0: Ja. Veel gezelliger. Minder gedoe.
1: Daar heb je weinig ervaring mee internationaal rijden met de trein. Reizen. Is dat... Ja, oké. Goed. Ik neem het mee.
0: Ja. Hey, je kan er dus ook mee naar Disneyland Parijs bijvoorbeeld, hè.
1: Zometeen zetten we jou alvast in de goede richting, want onze bekende zanger of zangeres geeft al een tip. Nu Milk Inc. Dit is Medicine.

0: En wat een heerlijk medicijn, hè? De muziek Milk Inc. bijna 8 uur.
1: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, Born en Arne hier.
3: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
1: En straks...
4: Kevin Janssens kan je al schrappen. VTM Sportankers Lies van den Bergen en Maarten Breks ook.
0: Wie, oh wie, is de volgende? Wie zingt straks zijn of haar favoriete Disney-lied?
5: Hallo iedereen. Hier. Ik heb gekozen voor het Disney-nummer When You Wish Upon a Star. Omdat het een prachtig nummer is, maar nog belangrijker, het was het muziekdoosje dat in mijn favoriete toetelbeer zat mijn hele kindertijd lang. En ik kon zingen bij Maarten en Dorothee.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dinsdag bijna 8 uur, Delphine heeft het nieuws.
8: Goedemorgen. In Antwerpen is een verdacht pakket gevonden, vlak aan het station Antwerpen Centraal. En dat heeft meteen gevolgen voor het trein- en autoverkeer, daar zegt de politie.
9: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de straat naast het Centraal Station afgesloten. Zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
8: Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. In Anderlecht in Brussel is er vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er daar geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er wordt nog onderzocht wat erachter zit. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen in Anderlecht was er vaak een link met het drugsmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat de railschoppers hun schade moeten betalen. De regering moet daar, zegt hij, snel een wet over goedkeuren. Want gisteravond was er in Brussel weer veel schade door rellen tijdens een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Betogers staken bijvoorbeeld steps in brand en gooiden met stenen vuurwerk en verkeersborden. 8 mensen zijn daar uiteindelijk opgepakt. In Zuid-Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen, dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten, want Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zou aanvallen als Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. En dat lijkt de Israëlische premier Netanyahu dus niet van plan. Amerikaans president Trump is dan weer uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor de fans lang moeten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En onze Rode Duivels die zijn vannacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal daar. En ze hebben er al een drukke ochtend op zitten. Collega Jarno Berto die reisde voor ons mee met het vliegtuig van de Duivels.
10: Van zijn gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten, dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad, wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
8: Vanavond dus. Nu is het daar nacht en zijn ze aan het slapen. En tegen maandag moeten ze fit zijn voor een eerste match op het WK tegen Egypte. De dag begint droog, veel zon, straks wel geleidelijk wolken en meer buien, maximaal rond 17 graden. En ook morgen en donderdag blijft het wisselvallig bij 17 graden.
4: Het is best druk op onze snelwegen. 7 files waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. En de langste file staat richting Brussel, E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Daar moet je een half uur extra rekenen. Tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 25 minuten erbij tellen. Enige 10.

0: Tussen Semst en Machelen 23 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 25 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 20 minuten extra. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een kwartier erbij tellen.
1: Music. Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen. De ene slechte gewoonte leidt naar een andere slechte gewoonte. Laat ons de dag dus goed beginnen met Ed Sheeran.

0: Het is dinsdag 9 juni.
1: Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je deelt je verjaardag met acteur Johnny Depp. Hij wordt 63 jaar. Actrice Natalie Portman viert haar 45ste verjaardag. En Vincent Banic wordt 38.
2: Vanochtend in de krant. 80% van alle Belgische volwassenen kwam vorig jaar in contact met phishing of een andere vorm van online oplichting. En wie één keer slachtoffer wordt, loopt blijkbaar hele grote kans op herhaling. Bijna de helft werd meerdere keren opgelicht in één jaar tijd.
1: Als het raar is, zouden we denken dat je extra voorzichtig bent of zo.
2: Ja, blijkbaar dus niet. Ja. Gemiddeld verliezen Belgische slachtoffers bijna 4000 euro per oplichting.
1: Dat kan dus veel meer zijn, hè? Dus
2: ja, want als 4000 al het gemiddelde is, dat is al wel een stevig gemiddelde.
1: Verhuurders van woningen voeren meer renovaties uit aan hun panden dan eigenaars die zelf in het huis wonen. Verhuurders zijn ook beter op de hoogte van de wetgeving, wat allemaal in orde moet zijn. Ze zijn ook verplicht om al die info, zoals EPC en zo, om dat duidelijk mee te geven als ze een woning verhuren. Dus ja, dat gaat vlotter.
2: Je woont eigenlijk chiquer als je huurt dan als je zelf.
1: Daar komt het op neer. Ja, toch meer geüpdate. Ja. Alles is meer onderhouden.
2: Minister Zoal de Mier wil wurgcontracten bij dienstencheckbedrijven aanpakken. Want sommige bedrijven die laten klanten een contract tekenen met hele bizarre boeteclausules erin. Bijvoorbeeld, neem je hun poetshulp zelf in dienst, dan kost je dat 1700 euro. Ja, dat is allemaal compleet onwettelijk. Dus vanaf nu kunnen zo'n bedrijven boetes krijgen tot 150.000 euro. En er komen ook meer inspecteurs om die contracten extra te controleren.
1: Stefanie uit Merelbeke stuurt in de Q-app. Ze hebben Lies van den Bergen en Maarten Brex ook laten zien in VTM Nieuws. Ja, Stef Wouters heeft het er uitgebreid over gehad. Er was natuurlijk al veel muzieknieuws. Hè. Het ging bijvoorbeeld ook al over K3.
3: Ik ga niet zeggen dat ze niet kunnen zingen, de K3'tjes. Maar wat een verschil met echte klasbakken zoals onze Maarten en Lies. Dat is vanmorgen nog maar eens bewezen. Het is Disney Week op Q-Music. Je kan daar tickets voor Disneyland winnen. Als je kan raden wie de BV Disney-zanger van de dag is.
4: Okay, can I just say something crazy?
5: I love crazy.
3: Maarten en Lies dus, in een prachtig duet. Ze kunnen tegenwoordig met hun computers heel veel naar het schijnt, maar dit is in elk geval recht uit het hart. En dames en heren, hier staat hij. Maarten, fantastisch. Ja. Er wacht jou een nieuwe carrière als masked singer, denk ik.
6: Dat van die computers zal ik maar als een compliment nemen.
3: Lies heeft in elk geval geen computer nodig. Daar ben ik wel heel zeker van. Ja.
1: Je hoort Stef ook echt genieten. Hè. Ik snap het wel. Elke Disney-film die je bekijkt, begint normaal gezien zo. Daar word je toch meteen blij van, hè. Het is wat je hoort als het Disney-kasteel in beeld komt. Het komt uit Pinocchio. When you wish upon a star. En er staat een hele fijne gast klaar om die klassieker live te zingen. Herken jij de magische stem? Misschien ga je dit weekend dan met ons naar Disneyland Parijs.

0: When You Wish Upon a Star uit Pinocchio.
1: Zo magisch.
0: Wauw.
1: Ja, een wens doen mag, maar om je Disney-dromen echt te laten uitkomen, stuur je nu wie je herkend hebt. En wie weet, ga je dus dit weekend met ons mee naar Disneyland Parijs. Nu, wie ook aan het kijken was naar Q, er is wel iets vestimentair,
2: ja,
1: dat veel verklapt over de identiteit van onze geheime...
2: Ja, ik denk dat dat veel mensen op de goede weg heeft geleid.
1: Maar ja, goed, we hadden bijvoorbeeld ook... Kevin Janssen zijn hoed kunnen aandoen, hè? En dan was het misleiding geweest. Het kan, hè?
2: Alles kan.

0: ruiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

0: Kiddyboy. Het is 8:20. Goedemorgen.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Nog tot en met donderdag elke ochtend live muziek in de show dankzij onze bekende Disney-fans. En dit weekend zijn we weg. We gaan onder andere het spiksplinternieuwe Frozen-deel verkennen in Disney Adventure World. Daarvoor is zeker genoeg tijd, want we blijven nog slapen. Lunch, diner, ontbijt, het is dus allemaal geregeld. En een high five of knuffel van Mickey, dat ook. Het enige wat jij moet doen om mee te kunnen zingen is raden wie zijn of haar favoriete Disney-lied zingt. Mee te kunnen zingen, ja, het is nu niet dat we daar met z'n allen gaan zingen.
2: Om mee te kunnen gaan.
0: Je moet dus niet meezingen daar, maar vermoedelijk gaan wij wel wat mee neurien, want er staat ook heel veel muziek op natuurlijk. Wie was dit?
2: Aranka uit Weinigem denkt dat het Toby Alderweireld is.
0: Nee.
2: Die zong toch wat lager in de Maaszinger bijvoorbeeld. Hè. Christine uit Ledegem die denkt aan Helmut Lotti.
0: Zou kunnen.
2: Maar er is een kledingstuk dat veel heeft verklapt.
0: Jelsie uit Ekeren, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
0: Wie heb je horen zingen?
3: Wij denken Gustav te horen te hebben.
0: Dat is helemaal goed.
3: Ja. Oh, wauw. Wow. Hey. Oh, wauw, dankjewel. Dankjewel. Oh, my.
0: En daar is hij.
3: Oh,
0: wow.
2: Hallo.
3: Oh, hallo. Hey. Goedemorgen.
2: Blauwe hoed. Gustav, welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Zo mooi gezongen. Het was prachtig.
4: Allee, merci,
2: het was
4: merci.
2: Echt dat magisch. Het was toch mooi, hè, Jelsie?
3: Goedemorgen, het was heel mooi. Het was prachtig.
4: Allee, merci. Echt waar.
2: Waarom wil je heel graag mee op weekend met ons, Jelsie?
3: Vooral voor onze dochter. Die is nu 4 jaar. En dat is de allergrootste Elsa-fan. Die staat 's morgens op. Die wil daar Elsa-jurk aan. Die heeft ook mooie blonde krulletjes. Dus ze zit al heel lang te zeggen dat dat haar allergrootste droom is. Om de Elsa iets op te ontmoeten. En om naar Disneyland te gaan. Dus het is vooral daarom eigenlijk dat we heel graag eens naar Disneyland zouden gaan.
2: Ja, en het gaat dus gebeuren dit weekend. En gaat de prinsessenjurk dan mee? Ik vermoed van wel, hè?
3: Zeker wel, en meer dan één.
2: Oh, oké, okay. Elke dag gewoon, elk moment van de dag een prinsessenjurk.
4: Costume changes.
3: Voilà, ja.
2: Heel graag tot dan, we zien je zaterdag, Jelsie. Salut, hè.
3: Zeker en vast, dankjewel, hè. Tot zaterdag, dank je.
0: Zeg, we weten natuurlijk dat je een fantastische zanger bent, maar hoe moeilijk zijn Disney-liedjes over het algemeen om te zingen?
4: Het is anders dan een popnummer zingen. Zeker wat ik heb gezongen is een oud nummer uit de jaren 30, denk ik, van de Pinocchio-film. En ik merkte ook dat ik gewoon anders aan het zingen was. Een beetje klassieker. Misschien vandaar de Helmut Lotti toch wel bizarre raad. Ja. Dat toch wel daar een link mee kan zijn.
0: Met straks eens door de lijst gaan. Wat er allemaal binnenkomt.
4: Ik had gedacht, van gaat er iemand mij niet raden? Maar blijkbaar dat het toch nog komt. Want de hoed was zo'n weg.
2: Wat heb je specifiek met dat lied? Met die, ja, want Pinocchio, het is inderdaad zo... Het is prachtig. Iedereen kent het van de intro van films. Ja. Maar het zit wel wat verder als lied op zich. Hè?
4: Klopt, klopt. Bij mij is dat vooral omdat mijn teddybeertje dat in mijn kinderbedje lag. Dat was in mijn muziekdoosje en dat liedje was When You Wish Upon a Star.
0: Oh,
4: dus ik heb ook ik heb vandaar ook op het einde een kleine muziekdoosje erin gestoken als referentie naar mijn babytijd. Dus dat is meer babytijd.
2: Ah, okay.
4: Maar ik heb nog altijd, mijn mama heeft de beer opnieuw gemaakt zelf en het muziekdoosje erin gestopt en heeft nog altijd een plaats bij mij.
2: Is dat zo eentje dat je zo kan opnemen,
4: echt,
2: zo'n
4: vroeger,
2: beertje?
4: Like, dan
0: tring, tring, tring, tring. Oh.
2: En hoe heet het beertje?
4: Ah, ik heb nooit een naam gegeven eigenlijk.
0: Beertje.
4: Sorry.
0: Oh, zo fijn. Het was echt wondermooi. Blijf gezellig bij ons. Het is even geleden dat we je gezien hebben.
2: Ja.
0: Dus we hebben toch wel wat om bij te praten. Hè?
4: Zeker.
0: Tranen.

0: Miles on it. Marshmallow samen met Kane Brown. Half negen, tijd voor het korte nieuws. Nog nooit zoveel boetes uitgeschreven, Delphine.
1: Nee, vorig jaar een record, meer dan 10 miljoen. Dat is een verdubbeling zelfs in 5 jaar tijd. Het gaat in 8 op de 10 gevallen om snelheidsovertredingen. De trajectcontroles zijn natuurlijk uitgebreid. En het is drukker geworden op de weg, zoals in Deurne langs de Antwerpse ring. De flitser daar die bracht het meeste op die flits. Minstens 13 bestuurders elk uur. En die vele boetes die lijken ook meteen effect te hebben, want er kwamen vorig jaar minder mensen dan ooit om bij verkeersongevallen in ons land. En dan naar Antwerpen. De straten langs het Centraal Station is vanmorgen vroeg afgesloten door een verdacht pakket dat daar is gevonden. Een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten, zegt de politie mij. De perrons 1, 2 en 3 van het station zijn daardoor tijdelijk afgesloten. Dus de treinen worden omgeleid en rijden ook met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zelf zijn niet bruikbaar. En dus die straat waar die rugzak ligt is ook afgesloten. Ontmijningsdienst Dovo is daar ter plaatse om die rugzak te onderzoeken.
0: Gustaaf, hou je eerder van fris weer, herfst, of tel jij af naar de heropleving van de zomer?
2: Heropleving van de zomer, maar niet overdrijven, alsjeblieft. Zo, onder de 30 graden is top, maar daarboven is het al meer tof voor mij. Dus,
0: oké, okay. Ja. Gaan we regelen. En Frank?
3: Dat gaan we regelen. Hè?
2: Ja, dank u wel, bedankt alvast.
0: Nee, maar zeker vandaag is het nog op het gemak, hè, Frank. Is het nog niet de zomers. Hè? Ja?
3: Ik wou net zeggen, je hebt nog wat geduld nodig natuurlijk. Ja. Hè, want vandaag gaat temperaturen maximaal 16, 17 graden. Dit moment valt het mee, want het is overal droog. Veel plaatsen schijnt zelfs de zon. Maar al snel gaan de stapelwolken tot ontwikkeling komen. Die gaan dan uitgroeien tot buien. Hè. Dat is een beetje klassiek. Dus in het westen waarschijnlijk voor de middag. Na de middag ook in het oosten. En dat kan dan eventueel ook een felle bui tussen zitten. Al dan niet met onweer. Nu vanavond gaan die dan uitsterven. Morgen beginnen we dan opnieuw, gelijk vandaag. Dus overal droog met af en toe wat zon. Maar alweer gaan er dus buien tot ontwikkeling komen. En dat bij 16, 17 graden. Ook donderdag nog altijd fris, 17 graden. Met eerst wat buien, later gaat het betrokken geraken. Gaat het zelfs wat regen. Ook vrijdag staat er nog wat regen op het programma. Het weekend wordt het stilaan wel beter. Hè. Dus zaterdag in de loop van de dag meer en meer zon. Zondag wordt een zonovergoten dag. Ja, heerlijke temperaturen dan. Hè. 24 graden, zowat gemiddeld.
0: Perfect. Ik zie Gustaf, glinsteren.
2: Glunderen.
0: Bedankt.
4: En Maarten kan weer in zijn zwembad springen dan, hè?
0: Mijn zwembad?
4: Ja, Maarten heeft een zwembad sinds kort.
2: Ah, ja, zo ene.
4: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Nee, jong.
4: Echt zo.
2: Is dat nodig voor een poolparty?
0: Er zit wel een filter in. Er zit wel, maar het is voor de rest gewoon een badje. Tuinbadje.
2: Ik snap niet wat de filteropmerking, wat wil dat dan zeggen? Dat dat geen zwembad is zonder
0: dat het
2: filter,
0: niet, filter? Dat het niet zoiets is van €19,99 dat je opblaast en dan snel weer uit kan.
4: Ah, het is ook niet van €80,000.
0: Nee, nee.
4: Daar ergens in het midden.
2: Ah, oké.
0: Ergens 80.000.
2: Alleen.
0: Het is al eerder 70, 80
4: maar euro. Maar dat is toch zoals het mensen wel die een aquarium kopen, die dan zo 2 goudvissen hebben en dan zeggen, het is wel met een filter.
0: Ja.
4: Zo, eigenlijk, zo, dat is een beetje de juiste vergelijking.
0: Ja, maar ja.
4: Heb jij een zwembad?
2: Nee. En ook geen filter. Nee. Zeker niet wat ik zeg, duidelijk.
4: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel, E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Daar moet je 3 kwartier extra rekenen. Tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 23 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen ook 23 minuten erbij tellen. Brusselse bindering tussen Expo en Machelen een half uur extra. Op de buitenring vanaf Waterloo 25 minuten erbij tellen. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten extra. Richting Antwerpen A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten erbij tellen. En op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem ook 20 minuten extra.
5: Dorothee's Doordenker.
4: Dinsdag is gewoon maandag met betere marketing.
5: Je dag is goed.

0: Zoo. Shakira, 7 over half 9.
1: Maarten en Dorothee.
0: Gustav zong daarnet zijn favoriete Disney-lied en hij blijft nog even gezellig plakken. Je bent artiest, maar ook acteur. Dat doe je steeds vaker, hè?
2: Ja, maar het woord acteur vind ik toch een thespian. Vind ik toch al een zwaar woord voor mezelf te beschrijven.
0: In Like Me, bijvoorbeeld?
2: Maar dat is een soort van musical-sfeer. Ja, zal ik het zo dan benaderen.
0: Maar, wordt je rol dan kleiner als je geen acteur bent? Of wordt die groter?
2: ik denk dat dit jaar een beetje meer werk is.
0: Ah, voilà.
3: Dus je rol wordt uitgebreid bij Like Me.
2: Ja. Ik mag nog niet te veel zeggen, maar ik denk dat er misschien ietsjes meer te doen is.
3: Ietsjes meer. Ja. Maar ik heb even op jouw Instagram gekeken, dat staat niet eens in jouw bio. Actor.
2: Nee. Ja, nee.
3: Dat is gewoon artist.
2: Maar dat vind ik ook heel raar, moest dat ook zeggen, in alle eerlijkheid. Zeker mensen die hebben gestudeerd. En ik ga niet voor het volgende week in een Shakespeare-stuk meedoen. Ik ga het ook iedereen besparen.
0: Maar ja, acteurs zijn ook artiesten, hè?
2: Ja, absoluut.
3: Dat is
2: absoluut,
3: wel waar,
2: absoluut.
3: Ja. Maar bijvoorbeeld vanaf vanavond ook 2 afleveringen te zien in de VTM telenovelle Florentina.
2: Dat klopt. Maar even al verduidelijken als mezelf.
3: Ja,
2: dat is geen heel zware stretch.
3: Nee, maar ja, je moet je toch aan een script houden en aan tekst.
2: Ja, en dan, dan moet ik zien dat ik dat... Eigenlijk moet ik gewoon op mijn cue gaan staan en niet zinnen vergeten. Dat is voorlopig hoe ik het probeer te benaderen.
3: Maar was dat acteren altijd al iets wat je graag wilde doen? Of ben je dat nu zo toevallig aan het ontdekken?
2: Toevallig aan het ontdekken. Maar ik moet wel zeggen, want ik weet het altijd, dat is typisch mij dan proberen te downplayen. Maar ik doe het wel zeker graag. Maar de eerste reeks dat ik zit van, wat heb ik eigenlijk beslist? Waar ben ik aan begonnen? Omdat ik met andere mensen op de set stond. Ook bij Florentine was dat ook zo, met Manu. Ja, dat is een waanzinnig straf van acteur. Ja, dan zijn er echt wel...
0: Manu Kersing bedoel je?
2: Ja. Fantastisch ook wat hij daar doet met dat personage. Ik was even wel echt intimidated. En dan... Even stilgevallen zelfs. De eerste keer ik moest zeggen was... Sorry, we gaan opnieuw doen. Dat was echt, dus ik heb er toch last van als je met echte acteurs werkt. Dan.
0: Ja. Okay.
2: Maar ik leer er ook wel heel veel van. Dat moet ik wel direct toegeven.
3: Cool.
0: Wij waren dit seizoen coaches in The Voice van Vlaanderen.
2: Yes.
0: En we hebben daar... Achter de schermen... hebben wij het over jou gehad.
2: Oh.
0: We hebben daar een gerucht...
2: Oei.
0: Opgevangen.
3: Ja.
2: Ah, ja,
0: over jou.
2: Oei.
0: En natuurlijk, je kent ons. Ik met mijn professionele bachelor journalistiek aan de Artevelde Hogeschool.
2: Bedankt voor die toelichting.
0: Diepgravende journalistiek, bronnenonderzoek.
2: Right.
0: En daarom zouden we dat gerucht even bij jou willen afchecken.
2: Oké.
0: Laten we dat doen. Zometeen.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Lig het op, laat het op, met de topstroom. Lig het op, laat het op, met de topstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Lig het op, laat het op, werkt het op stroom. Woe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Sigma en Nobody to Love. Het is een magische ochtend dankzij Gustave. Hij zong daarnet live zijn favoriete Disney-lied.
1: Like a ball town of the blue.
0: Yes. Prachtig, hè? Vind je ook niet van jezelf, Gustave?
2: Dat ik van mezelf vind.
0: Dat is prachtig.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oh, wow.
2: Zeker niet live op de radio.
3: Straks tegen ons. Amai, ja, ik was goed.
2: Ik was mooi. Ik zit toch goed, hè?
0: Ja, ik kwam hier binnen. Ik ben zo'n legend.
2: I'm here.
3: Toen wij een tijdje geleden coaches waren bij The Voice van Vlaanderen, dan waren wij heel vaak met de andere coaches zo aan het nerden over goede muziek en over andere artiesten en zo.
0: Ja.
3: En toen kwam er een gerucht over jou ter sprake, Gustave.
0: Okay.
3: Iets wat daar gezegd werd van, ja, die Gustave, dat is toch... Dus we willen dat even dubbelchecken.
0: Okay.
3: Naar het schijnt heb jij echt een crazy goed gehoor. En kan jij echt stemmetjes doen zonder nadenken. Dus je hoeft zo meteen harmonietjes doen in een liedje. En zo bijvoorbeeld Aaron Blommaert en Zoe Levi, we hebben ze daarnet ook nog gehoord met Tranen van Goud.
0: Ja.
3: Die waren hier onlangs ook nog live, die doen dat bijvoorbeeld ook. Klopt toch, hè?
2: Ja, in de twee harmonie aan het zingen en duetvorm. Ja.
3: Maar
0: dus
3: het was
0: je zingt
3: toch...
0: iets anders, maar het blendt samen.
3: Ja. Dan werd dat dus aan tafel gezegd. Ben je Gustave, dat is ongelooflijk. Je zegt, doe dit, doe dat. En zonder nadenken zing jij gewoon boeng er direct op.
2: Boeng direct op is misschien wat ver, maar ik heb het ook mijn beroep geweest jarenlang om backings te zingen. Dus dan automatisch is harmonie zingen en stemmetjes zoeken. Iets dat automatisch dan ontwikkelt.
3: Want dat is wat de backings inderdaad meestal doen. Of in een duet samen natuurlijk. Maar, werkt het ook omgekeerd als je iets hoort bijvoorbeeld, dat je het heel makkelijk meteen op een piano kan spelen?
2: Ja, ik ben zo beginnen piano spelen eigenlijk wel. Dus ik had zo'n pianotje thuis en het was altijd iets kunnen naspelen. Was de eerste vorm van leren.
3: Ik vind dat
0: cool.
3: Ik vind dat heel cool. Dat is een zotte gave, vind ik, als mensen dat hebben.
2: Allee, merci. Ja, dat was puur omdat ik het graag wilde leren. En als kind zette een spons, hè, dan kun je heel snel zo'n dingen ontwikkelen.
3: Maar die aanleg zit dan toch in jou?
2: Ja, ik denk aanleg, maar ook echt ambitie. Voor mij was alles stond in functie van muziek, van kleins af aan al. Ja.
3: Maar Maarten, jij wilde nog journalistieke checks doen, was het, hè?
0: Dus wij vroegen ons af of we dat hier eens zouden kunnen doen, live. Gewoon op de radio hier een beetje nerden op muziek. Okay. Met jouw grote hit, Because of You.
1: And when the world got me going crazy, I'll carry on.
0: Oké?
2: Okay. Yes.
0: En dan zal ik een kliktrack geven.
2: Dat is goed,
0: Zoals hij tikt.
2: Dat is goed, doe maar.
0: En dan zullen we het opnemen.
2: Dat is goed,
0: oké? Okay.
3: En dus nu ga je gewoon zo uit blote hoofd, gewoon zo bam. Ding.
2: Ja, probeer.
3: Want je hebt hier niks van noten of niks.
2: We gaan zien wat er gebeurt.
3: Ah ja, oké,
2: Oké, gaan we.
1: Yeah, when the world got me going crazy, I carry on.
2: Tweede stem.
1: World got me going crazy, I carry on.
2: Hogere stem.
1: World got me going crazy, I carry on.
2: Nog een hogere.
1: World got me going crazy, I carry on.
2: En dan.
1: World got me going crazy, I carry on.
2: Dan hebben we 5 stemmen normaal
0: gezien.
3: Wow. Oh Michael, dat ook kunnen.
0: Ja, dat is wel indrukwekkend.
3: En ga je dat nu even over elkaar dan leggen, Maarten?
0: Ja, hebben jullie tijd dat ik hier een beetje sukkel? Of,
3: maar of draai je plaatje, hè?
0: Oh ja, ik zal een plaatje draaien en dan zal ik ze...
2: Dan gaan we de test doen wat op iets trekt.
0: Ja, en dan alles wat we nu hebben opgenomen, zitten we dan onder elkaar.
2: Goed.
0: Ah, leuk. Cameron Whitcomb voorlopig eerst nog. Kingdom of...

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb in de ochtend van Q-Music. Een hele goede morgen. Het is 9 voor 9. Bij The Voice van Vlaanderen waren we heel vaak met de andere coaches aan het nerden over goede muziek en artiesten en zo. En toen kwam jij ter sprake, Gustav, dat jij perfect op commando allemaal stemmetjes en harmonietjes kan doen. Je hebt net uit het blote hoofd 5-stemmig Because of You gezongen. Ik heb ze over elkaar gelegd. Ik was even vergeten dat ik maar 4 sporen had.
1: Dus welke missen we dan? De laagste?
0: De laagste missen we.
1: Ah, oh.
2: Ik zal ze bijzingen als je dat gewild.
0: Allee, ja, dat is goed. Oké. Dus ik zal het nu laten horen. Ik zal proberen een beetje galm bij te steken en dan...
2: Hola.
0: Pro's. Dus die 4 stemmetjes... die 4 stemmen, tezamen, die klinken dus zo.
3: Yeah, when the world got me going crazy, I'll carry on.
0: Oh.
1: Mai. Ja, ik vind dat zot. Wil je die lagen er eens overdoen?
0: Oh ja.
1: Nog?
0: Oké.
1: Kan dat?
0: Ja, dat kan. Ja. Ik zal jou ook dan
2: World,
0: ja, omgeven. Ja, oké. Ja, 3, 2, 1. Let's go.
3: Yeah, when the world got me going crazy, I carry on.
1: Kijk,
0: zo cool. Ja, dat is mega cool.
1: Dat is,
0: ja, dat is toch een talent, hè.
1: Kan je mee flexen, hè.
0: Ja.
1: Ja. Toch?
2: Dat dankzij jullie trouwens. Ik heb nog nooit live op radio dit gedaan. Dus
1: Dank. Ah, tof.
0: Dit was het meest eenvoudige montageprogrammaatje. Er is niks. Allee, dit is puur Gustav, hè.
2: Allee, cool.
0: Echt enkel de zuivere stem van mij, Gustav. Supercool.
1: Vanochtend in de krant het aantal vacatures in mei vorige maand lag een kwart lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Maar nochtans, wij hebben er wel eentje uitgeschreven.
4: De foutste stem... op de werkvloer.
0: Ja, wij zoeken dus iemand die het foute anthem brengt op de foute party. Vrijdagavond 26 juni. Hou er misschien rekening mee dat een vol Flanders Expo heel luid gaat meezingen.
1: Ja, en als je wint, als jij de foutste stem op de werkvloer bent, dan mag je ook sowieso met 50 collega's naar de foute party komen. Wij regelen een bus, dus dat wordt sowieso ook al een goede teambuilding.
0: Ja.
1: Qmusic.be, daar kan je inschrijven. Gustav, we zijn eigenlijk benieuwd wat jij van een aantal inschrijvingen vindt.
2: Oké.
1: Ja.
2: Ik zal met mijn professionele oor luisteren.
0: Ja. Ah, wel. Dus we beginnen met juf Valerie, die heeft haar klas mee ingeschakeld.
5: Wij hebben met de communie heel hoog gezongen. Dan was het halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
1: Dat is ook al meer stemmig,
5: maar,
1: wel, hè?
5: Ja. Anderzijds zullen we ook zo van die momenten hebben. Mana.
1: Vind ik wel een foute stem.
0: Veel sfeer. Hè? De collega's...
1: Gustav ging toch zeggen wat hij ervan vindt?
0: Oh, mijn excuses, Gustav. Ja, inderdaad. Sorry. De evaluatie.
1: Of durf je het niet te vragen?
0: Nee.
2: Ja, ik denk wel. Zeker. Dus als ik heb, is mijn kindercoach erbij ook.
1: Ja, dat is
2: wel
1: in de klas, ja.
2: Dat gaat heel leuk zijn voor zo'n soort van setting, denk ik. Sowieso. Ja, toch wel. En dan zo de juffrouw die misschien het mee leidt, ook op een podium, nog wel tof voor het visueel oog, toch wel, denk
0: absoluut.
2: Ik.
0: Absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ja. Dan gaan we naar de collega's van Lina bij Fiber Klaar. Die hebben een beetje geholpen.
6: Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, you look at me as can be.
2: Het is gewoon een stemkleur.
6: Just like me.
2: Beetje vibrato erbij, ja.
1: Het zijn ongeoefende stemmen, hè. Echt gewoon mensen op het werk, dat is toch...
2: Ja, tof. Dit is echt al een toffe vibrato, al redelijk afgewerkt. Dat kan nog goed komen, absoluut.
0: Misschien nog eentje, Jolini, zorgkundige aan huis, kent het foute anthem duidelijk al heel goed.
7: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout. Ja, volg je hart en zing het luid. Want wij zijn proud to be fout. Proud. To be
1: found. Enkel bij het laatste zag ik u even zo wat denken.
2: Ja, maar dat is met het vergeving gezien de oor. Maar dat moet toch een beetje dan ietsjes horen. Zo moet het. Maar wel een heel mooi stemmetje en ietsjes meer overtuiging nog, denk ik. Gewoon.
1: Dat
2: kan een podium misschien wel de perfecte manier zijn om meer overtuiging te krijgen.
0: Ik vond het zo fijn om jou hier te hebben in onze studio, Gustav. Dank je wel.
1: Ja,
2: dat ik hier mocht zijn.
0: Ja. Om zo mooi te zingen.
1: Sowieso, aan het begin van het foutuur kan je zo meteen nog eens oefenen. Hè? Dan hoor je ook het foute anthem. Dus wij gaan er stilaan aan beginnen aan het foutuur. Wat brengt jouw dag nog?
2: Ik ga een meetingsje doen.
1: Amai, zo officieel.
2: Noemen, we gaan een koffie drinken, maar ik ga dat meeting noemen.
0: Meeting noemen.
1: Maar dan kan je het inbrengen in de
2: voilà, inderdaad. Ik kan juist zeggen, ik moet toch iets inbrengen. Ja. En daarna ga ik terug in de studio wat aan muziek werken, want ik ben al een plaat bezig.
1: Allee, tof.
0: Echte artiest kijken we naar uit, naar die nieuwe plaat.
1: Misschien moeten wij ook een keer een meeting plannen.
0: Ah, wel ja.
2: Ik kom.
1: Zo, met stek friet en een fles wijn.
2: Maar wie gaat dat dan inbrengen?
0: Ja, Dorothee is dat
1: wel. Ja, ik zal het wel inbrengen.
2: Oké, is goed.

0: kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Goedemorgen, nieuws van 9 met Delphine.
3: Goedemorgen. Nog nooit zoveel verkeersboetes. Vorig jaar in ons land waren het er iets meer dan 10 miljoen en dat is een verdubbeling in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie.
4: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
3: Op de Antwerpse ring in Deurne wordt het vaakst geflitst, gemiddeld 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket dat vanmorgen is gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen. En dat heeft meteen gevolgen voor het trein- en autoverkeer, daar zegt de politie.
5: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de straat naast het Centraal Station afgesloten. Zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
3: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. En 6 Belgische topatletes krijgen een eigen straat of plein in Brussel om hen te eren voor hun prestaties en om vrouwen zichtbaarder te maken in het straatbeeld. Het gaat om tienkamster Nafi Tiam, Paralympisch atlete Lea Bayekula en de vrouwen van het Olympisch goud op de 4x100 meter in 2008, Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée, Hanna Marien en Kim Gevaert. Het is nu nog droog, maar al snel meer wolken en buien bij 17 graden en morgen en donderdag opnieuw eerst droog en daarna wisselvallig bij 17 graden.
6: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel, E40, tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Daar moet je 50 minuten erbij tellen. Tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra. Op de buitenring gaat het traag tussen Mont-Saint-Jean en Welriekende-Dreef ook 20 minuten erbij tellen. Binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette een kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier erbij tellen.
2: First thing on my mind, om 9 uur is het foute uur. Goed luid opzetten op het werk. En the last thing on my mind is steps.
7: Je hoeft

0: Abby aan de Boogie aan de Woody DP. Moeilijk is het eigenlijk niet, hè?
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Mag ik zeggen, Dorothee, dat wij hoge verwachtingen hebben van zwembadmanager Stijn Meerschaert uit Hasselt. De kandidaat van vandaag.
2: En hoe bedoel je hoge verwachtingen?
0: Hij heeft op het werk een rubriek. Slimmer met Stijn.
2: Ah, ja, ja, inderdaad, ja.
0: Hij is een freak wat nutteloze weetjes betreft.
2: Ja.
0: En hij heeft al meegedaan aan Switch en Blokken.
2: Dan mogen de verwachtingen toch hoog liggen, denk ik.
0: Dan toch wel. Maar goed, het spel moet en zal gespeeld worden. Straks om 9:30. Ondertussen nog foute muziek van John Paul Young, Bewitched, The Village People en Volumia. Dit is Afscheid.
3: De allerlaatste.

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Kanku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days, kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Goedemorgen, het is 9:30 en er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe, daar moet je een kwartier extra rekenen. Tussen Aalst en Ternat 10 minuten en op de enige 10 tussen Zemst en Machelen 11 minuten extra.
7: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
8: Stijn uit Hasselt. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
8: Hallo. Ja, Dorothee is er ook bij. Dat gebeurt soms.
9: Ja, ja, uiteraard.
8: Zeg, wat doe je van werk?
9: Zwembadmanager bij Lago Sint-Truiden-Bloesembad.
8: Oh.
9: Dus ik ben... Ja, dat klinkt heel veel. Ik ben verantwoordelijk voor redders, spoed, algemene veiligheid, hygiëne, scholen, clubs. Dus een beetje zorgen dat ze kunnen zwemmen.
8: Ik heb jullie onlangs nog gegoogeld. Want ja, ik ben tegenwoordig iemand die wel eens gaat zwemmen met zijn kinderen. En die Lago-zwembaden, dat is zo extra, hè? Zo met glijbanen en zo.
9: Ja.
8: Hè?
9: Ja, een subtropische zwemparadijs en wij staan eigenlijk voor een halve dag vakantie dicht bij huis.
6: Dat is, amai, dat is mooi.
8: Ja,
6: wat
8: is
6: een goede pitch.
9: Ja,
6: ja. En het is de eerste keer dat je meedoet aan een quiz, hè? Stijn, welke ervaring heb je al allemaal?
9: Ja, mijn allereerste quizervaring was bij Blokken. Heb ik meegedaan en dan 2 jaar later bij Switch. En dan nu hier.
6: Maar je snapt toch dat de verwachtingen dan best hoog liggen, hè?
9: Ja, ik had al spijt dat ik het gezegd had.
8: Ik vraag mij af of wij nog moeten spelen, hè? Of we niet gewoon het bedrag moeten uitkeren.
9: Dat mag, maar dat zou niet eerlijk zijn, denk ik.
8: Alright.
6: Voor welk bedrag gaan we spelen? Hoeveel verdien je elke maand netto?
9: 2695,88.
6: Stijn, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde. Een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord is het afgelopen. Je kent de spelregels. Okay. Ben je er klaar voor?
9: Helemaal.
8: Oké, dan gaan we spelen. Heel veel succes. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
6: Wie was naast Kelly Rowland en Michelle Williams het derde lid van Destiny's Child? Wat is de nationaliteit van ex-tennisspeler Björn Borg?
9: Pas.
6: Welk vruchtensap voeg je toe aan vodka voor de cocktail Bloody Mary?
9: Tomatensap.
6: Uit hoeveel leden bestond de bemanning van de Apollo 11-missie die als eerste mensen op de maan zette?
9: Die ga ik ook passen.
6: In welke stad speelt de serie Sex and the City zich af?
9: Die ga ik ook passen.
6: Hoeveel is 33-11?
9: 22.
6: Welk koffiebedrijf werd opgericht door de Nederlander Egbert Douwes?
9: Door Egbert.
6: Ligt Californië aan de west- of oostkust van de Verenigde Staten?
9: De westkust.
6: Van welke The Fast and the Furious acteur is The Rock de bijnaam?
9: Dwayne Johnson.
6: In welke religie wordt het achtdaagse feest Chanukka gevierd?
9: Pas.
6: Wie was naast Kelly Rowland en Michelle Williams het derde lid van Destiny's Child?
9: Beyoncé.
8: Ja, die geven nog, want die was binnen de tijd.
9: Ja.
8: Dus
9: dat
8: blijven er nog 4 over, hè?
9: Ja, ik weet ze wel.
6: Ah, je weet ze. Doe me, ja.
9: Ja, te lang gedacht, te lang getwijfeld.
6: Wil jij dan anders de juiste antwoorden overlopen?
9: Ja, dat mag.
6: Ah ja, het is niet dat je ze op een papiertje daar al voor je hebt of zo.
9: Ja, Björn Borg is Zweeds.
6: Ja?
9: Apollo 11 was 3, dacht ik.
6: Ja.
9: En dan de laatste, die weet het niet meer van buiten, de Sex and the City was New York.
6: Ja,
9: en
6: klopt.
9: En Hanukkah is het Joods. Het
10: Joods. Ah, sorry. Ja.
6: Doe maar,
9: ik weet dit, maar te lang aan twijfelen.
10: Ja, en ook, je kan ook gewoon pas zeggen, hè. Maar ja, in die 60 seconden zeg jij, ja, ik dacht misschien toch eens een keer te passen. Ja,
6: dat was
9: inderdaad.
10: Nee, ik ben het overdrijven.
9: Inderdaad.
6: Maar kijk, deelnemen is belangrijker dan winnen. En
9: dat
6: je
9: is
6: wint,
9: waar, dat is waar.
6: Je wint sowieso iets. 6 juiste antwoorden binnen de tijd, dus een troostprijs van 60 euro. Dat is mooi, hè?
9: Dat is heel fijn. Heel fijn.
10: Absoluut. Je was goed, hoor. Maar het heeft niet mogen zijn. Dankjewel om mee te spelen.
9: Nee,
10: en,
9: geen probleem.
10: Blijven zwemmen.
8: Salut, hè.
9: Ja, ik doe mijn best. Het is hier bedrijven nu, man.

0: Jessie Matador in het foute uur. Allee, hola, olé.
1: Vanochtend was het Gustav. Nog twee bekende gasten te gaan, dus die hun favoriete Disney-liedje zingen. Als jij kan raden wie het is, dan ga je misschien dit weekend met ons mee naar Disneyland Parijs.
0: Yay.
1: Ja, en wie het morgenochtend is, daar kan je eigenlijk vanavond al over beginnen nadenken, want je krijgt al sowieso een exclusieve tip bij Vincent Live tussen 4 en 7.
0: Ben jij op de hoogte van de vrouwen Paulina Rubio en Deborah Blando?
1: Dat zijn. Nee, is het gênant? Als je het niet weet?
0: Nee, dat is niet echt gênant. Dat zijn gewoon vrouwen die samen met Ronan Keating een versie hebben gemaakt van When You Say Nothing At All. Dus, dit is Paulina Rubio. En dan zie je de Ronan zo van achter mee wandelen. In de videoclip. Ik denk dat is makkelijk verdiend. Ik zing mijn liedje nog eens. Ondertussen zingt er een Spaanse vrouw een andere tekst.
1: En dat zijn dan Spaanse bekende artiesten die opnieuw een hit scoren daarmee? Of...
0: Ja, ah ja, okay. Inderdaad. Ja, gewoon dezelfde hit opnieuw. En de Ronan staan mee in de videoclip. Zo goed. Ja, en dit is ook, het is dus ook in het Portugees. Heeft hij gewoon hetzelfde trucje gedaan. En dan zingen ze samen de grote refrein. Dat vind ik legendarisch, dat je een grote hit hebt en dat je denkt van ja, ik ga hem gewoon in Portugal en in Spanje nog eens uitbrengen met het Spaans en het Portugees erbij, score ik daar ook een hit. Wij houden het bij het origineel in dit foute uur.

0: Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
3: Goedemorgen.
2: 8 op de 10 Belgen kregen vorig jaar te maken met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
4: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@zeevanweb.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
2: Opvallend. De helft van de Belgen die slachtoffer werden in 1 jaar tijd werd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor €4.000 per keer. Dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. Er komen strengere regels voor dienstencheckbedrijven. Wie werkt met wurgcontracten en dus dreigt met boetes voor klanten of poetshulpen die weg willen, die kan zijn erkenning verliezen. Dat heeft bevoegd minister Zoaltemir beslist.
5: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregels natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
2: En we zijn goede plastic sorteerders. Met 74% recyclage staan we aan de Europese top. Vorig jaar recycleerden we zo'n 26 kilo plastic per persoon. En voor het eerst wordt er meer dan de helft van dat afval in ons eigen land verwerkt tot nieuwe grondstoffen. De rest gaat dan vooral naar Nederland en dus niet naar Afrika of Azië, zoals vaak gedacht wordt. Stilaan meer wolken en buien ook bij 17 graden en ook morgen en donderdag wisselvallig en 17 graden.
6: Op dit moment 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Gent op de E40 tussen Drongen en Sint-Nijs-Westrem verlies je nog 9 minuten. En richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan, daar is het 7 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Ulrike Douwer.
6: Het ga je goed, maar ik ga mijn tijd en liefde niet meer steken in jou. Dat is de boodschap van deze Save My Love.

0: van Amy Winehouse. Het is 9 minuten over 11. Een hele goede morgen, bijna middag op deze dinsdag. Meteor heeft een nieuwe single. Qua sfeer doet het mij een beetje denken aan zo de intro-song van een telenovelle, zoals Familie bijvoorbeeld.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Qua sfeer, hè, je moet er eens op letten. Dit is een nooduitgang van Meteor. Q Music.
2: Niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

nu somber bovenaan staat. In de Q-top 40 moet Olivia Dean tevreden zijn met plekje nummer 2. Voor deze gaan we bijna terug in de tijd, zo'n 30 jaar. Ja, bijna 30 jaar terug in de tijd. In Amerika was de titel van dit nummer zeer problematisch, want vuile woorden worden daar gecensureerd. Maar ondanks de censuur werd het toch een grote hit.

Ik heb daarnet al de nummer 1 gedraaid uit de Q-top 40, ook de nummer 2, dus dan zal ik de nummer 3 ook maar draaien. Komt eraan, zometeen eerst eventjes kijken of er files zijn op dit moment. Nee, geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer, dat valt mee.

nu heb ik de volledige top 3 van de Q-top 40 gedraaid. Dit is nummer 3, Fever Dream van Alex Warren. Ondertussen een vraag in de Q-app van Stefanie uit Boom. Onze Matthias is er niet, hoor ik. Dat klopt. Hoe komt het? Die geniet van een weekje vakantie, voilà. Helemaal opladen, zodat hij jou binnenkort in het Q-Beach House kan ontvangen elke voormiddag. Tussen 10 en 1.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
13: Medi-market.
14: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
15: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Q Music.
17: Q sounds better with you.

0: Zeg, zoek jij nog werk? Want hier staat nog altijd een heel plezante vacature open, hè?
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Het is een vacature voor één avond. Zoek de foutste stem op de werkvloer. Wat zijn de belangrijkste competenties? Je moet YOLO zijn, je moet goed fout kunnen zingen en je moet geen schrik hebben om op een groot podium te staan voor duizenden mensen. Als dat kwaliteiten zijn die bij jou passen, dan ben je misschien wel de kandidaat die we zoeken. Je kan ook bijvoorbeeld een collega hebben, hè, waarvan je zegt van ja, dat is echt onze foutste sfeermaker. Ga dan even naar qmusic.be en schrijf je collega nog snel in via de Q-app, maar je mag ook natuurlijk jezelf inschrijven. Vanaf volgende week zijn het de audities bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. De winnaar, of ja, degene die de vacature het best kan invullen, die mag dus het foute anthem live brengen op het podium van de foute party. Maar dat is nog niet alles. Je mag ook 50 collega's meepakken. Dat is toch een zotte prijs. Eerlijk, jij die daar staat het beste van jezelf te geven op dat podium en dan nog eens 50 collega's, vrienden, familie die mee mogen met jou met een bus richting Gent, richting Flanders Expo voor het optreden van het jaar van jou. Dus als je je nog wil opgeven voor die leuke, foute vacature, doe dat dan nu.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: En hoe dan ook.
1: Ja, we zijn dus op zoek naar iemand die op de Foute Party binnenkort, dat is op vrijdag 26 juni, dat is niet zo lang meer, het Foute Anthem live wilt komen zingen op dat grote podium. De foutste stem op de werkvloer, misschien ben jij dat wel. Of een van je zotte collega's. Je moet dus wel goed zijn in het op gang brengen van een feestje. Je mag geen schaamte kennen. Er vraagt hier ook nog iemand, ik denk dat het Brian is. Mag dat ook licht beschonken zijn dat je daar op het podium gaat performen? Brian, natuurlijk niet. Het blijft een job hè, waar je voor moet solliciteren. En performen, dat liever nuchter. Ja. Ik snap wel van waar de vraag komt.

Lipa, ja, ze heeft haar droomhuwelijk achter de rug. Hè. Ze heeft een feest van meerdere dagen gedaan op Sicilië afgelopen weekend. In de buurt van Palermo. Met Elton John, die Your Song heeft gezongen tijdens de ceremonie. Hallo. Dat is wel redelijk next level. De DJ's voor het avondfeest waren Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta en Peggy Gou. Het is ook wel half Tomorrowland eigenlijk dat daar heeft gedraaid. Het kostenplaatje 1,5 miljoen euro ongeveer. En dan waren er 200 genodigden. Klinkt als een feest om nooit te vergeten, inderdaad. Natuurlijk ook als het je 1,5 miljoen euro kost, dan zou het ook zonde zijn natuurlijk dat je het snel vergeet.

0: op jouw maat. Lees vooraf de infovisie en uitsluitingen op europassistance.be.
1: En goedemiddag, het is 12 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
2: Een goedemiddag.
1: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen, onder meer in de VS. Dat laat de deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren. Zoals over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. De zorgcoördinator legt uit wat zij precies doen.
3: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
1: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. En de trainer van voetbalclub Beveren stapt op na twee seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marink Reedijk. Het zag er al naar uit en de club heeft het nu zelf ook bekendgemaakt. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd in 1B, de vroegere tweede klasse, en promoveert na vijf jaar weer naar 1A. Het is op de meeste plaatsen nog droog, maar stilaan meer wolken en buien. 17 graden en ook morgen en donderdag eerst droog en daarna wisselvallig en 17 graden.
4: Op dit moment twee files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard verlies je 9 minuten. En op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar is het 5 minuten langer. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Ulrike Douwer.
4: Ja, de zomer is bezig, maar ze zijn dat hierboven in de wolken precies toch even vergeten, denk ik. Maar beterschap in zicht.

namelijk Nerk van de Bouwsa. Die zou toch beter klinken bij 25 graden, hè, toch? Dat is ook wat we gaan krijgen, hoor, die 25 graden. Nog niet nu, nog niet morgen, nog niet overmorgen. Wacht, overmorgen is donderdag. Nee, nog niet donderdag, nog niet vrijdag, maar wel zaterdag. Zaterdag gaat het de goede richting beginnen uitgaan en dan zijn we vertrokken. Het gaat echt beginnen keren dit weekend. Ha, dat de Summer of 26 maar officieel mag beginnen en dat die even goed mag zijn als de Summer of 69, waar Bryan Adams nog altijd over spreekt.

0: Jenna Spyro. Oh. Dat zij een potje kan zingen. Amai, ik ben er nog altijd van onder de indruk elke keer wanneer ik het hoor. Maar ook van Gustav deze ochtend.
1: Hey, ik ben Gustav en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen, When You Wish Upon a Star

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken.
6: Gelijk dat paalje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
14: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
15: Imoscoop!
16: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
15: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
13: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
14: Och, jongens.
13: Dat is wel een meld, hè.
17: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Imoscoop, man!
19: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
20: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
19: Tot 10 jaar?
20: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
19: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
21: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
22: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
24: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
25: Q Music.

0: start het WK voetbal officieel. Maar wij gaan toch wel morgen een beetje beginnen, hoor.
1: WK woensdag.
0: Morgen maak je hier bij Q heel de dag kans op tv's en koelkasten, zodat je de matchen goed kan volgen. Dat is belangrijk natuurlijk, maar ook dat de drankjes heel fris blijven, dat is ook belangrijk. Hoe maak je kans? Ja, door morgen heel de dag naar WK Woensdag te luisteren. Zo simpel is het. En Shakira die zorgt voor de juiste sfeer samen met Burna Boy. Want zij zorgen voor het WK-anthem dit jaar.

0: gaan nog veel vieren deze maand. De winst van de Rode Duivels bijvoorbeeld en de Foute Party. Komt er allemaal nog aan. Gewoon nog heel even volhouden. Er staan 4 files op dit moment op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de A12 richting Antwerpen moet je aanschuiven tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuur-Vierarmen 5 minuten. Buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 5 minuten. En dan nog de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Daar is het ook 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.

0: in The Crow.
1: Guess the song.
0: Ik zat zo even in de vibe van zo lekker achteruit. Lekker banga. Maar nu even een andere vibe, want we gaan Guess the Song spelen, hè. Zoals elke dag. Ik ga jou een kort stukje laten horen van een heel bekende hit van Q. En jij mag mij zeggen in de Q-app uit welk nummer het komt. Je mag dat verder zingen, je mag dat roepen met een audioberichtje in de Q-app. Dat is altijd fijn. Het level vandaag is redelijk haalbaar, maar het fragmentje is wel niet zo lang. Dus hou je even klaar of zet het nu al even luider, dat je zeker het goed hoort.
2: Yeah.
0: Dat is haalbaar, hè, toch? Welke hit is dat? Als je het raadt, dan speel ik hem straks volledig voor jou.
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister morgen naar Q en scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
4: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
4: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
6: De ketelaren voor de Bruinen!
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: 3, 2, 1.
16: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Meer van dit op Tomorrowland deze zomer. Thomas Gray en Rumours. Het is superduidelijk geworden. Jij herkent de hits van Q heel goed, heel snel. Proficiat. Bijna iedereen die in de Q-app heeft gestuurd, had het ook juist. Het nummer dat we zochten staat klaar. En Petra uit Roeselare mag de intro pakken, hè?
1: Dat zijn de Backstreet Boys natuurlijk. Met I want it that way.
0: Prachtig.

Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Daar is het partyseizoen al volop begonnen hè, op Ibiza. Dus eind april, begin mei, beginnen ze dan zo doorgaan tot oktober. Dus eigenlijk duurt het partyseizoen daar een half jaar. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik wil er misschien ooit wel eens naartoe. Voor de natuur, niet voor de clubs. Zometeen hier op Q, Jolien Roets met de beste muziek voor jou voor deze werkdag tussen 1 en 4. En dan is deze dinsdag toch ook alweer over de helft. Het gaat goed, toch? Ik heb nog Messi van Lola Young net voor het nieuws van 1.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
3: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
4: If you do this, there's no undoing it.
0: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day in de bioscoop.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Ja, goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphi. Goedemiddag. Geen Iraanse voetbalsupporters op het WK. Dat start overmorgen onder meer in de VS. En dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan haar supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar daar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran, dat is in L.A. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en laat een onderzoeksrechter de doodsoorzaak onderzoeken.

0: 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise met elkaar te delen. Geleidelijk meer wolken en buien vanmiddag bij 17 graden. En morgen en donderdag opnieuw eerst droog en daarna wisselvalliger en 17 graden.
1: Er staan twee files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Lekrellelaan tot Deurne, 9 minuten extra. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Borgerhout, 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Music. Jolien Roets.
1: De komende minuten zijn de muzikale variant van een gelukspil. What a beautiful day met beautiful people.

0: Dat hoorde je in I'm Good.
1: Dorothy's Doordenker.
0: Dinsdag is gewoon maandag met betere marketing. Ja, dat was de doordenker van Dorothee vanochtend en ik ben er al de hele dag over aan het doordenken en ik snap hem niet. Ik snap hem niet. Is een dinsdag dan ook niet leuk zoals een maandag, maar beter verpakt? Of is de marketing zodanig goed gedaan dat de dinsdag wel awesome is? Ik weet het niet. Dus als er iemand is die het mij kan uitleggen, graag. Wat ik wel weet, is dat de dinsdag doorgaans niet de leukste dag van de week is. Omdat het weekend nog best ver weg is. En dan is het essentieel om vooral goede muziek te horen. Dat weet ik wel. We gaan er werk van maken. En nu met de King of Goedemiddag.

0: halverwege op deze dinsdag. En die heeft voor iedereen een ander gevoel. Hugo uit Schoten die stuurt, Jolien, als het een troost mag zijn, ik snap hem ook niet, de doordenker. Pascal uit Halle-Zoersel stuurt gewoon een nieuwe doordenker als antwoord. Dinsdag is één dag dichterbij het nieuwe weekend dan maandag. Die snap ik wel. En die vind ik ook positiever of zo, ik weet het niet. Nele uit Genk stuurt, ik ben bezig aan mijn laatste middagpost. Ik heb dag 9 gewerkt en dan heb ik eindelijk een weekend. Dus die staat er goed voor. En Cindy uit Gent, die stuurt, geef er nog maar een extra lap op Jolien, want de moeite slaat toe. We moeten nog gaan tot 4:30 vandaag. Wel, als je in het schuitje van Cindy zit, dan gaan we vooral dat doen vanmiddag. Er een extra lap op geven. En ook de zon is terug doen schijnen, hè, want hier in Villywood is ze niet langer te zien.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
10: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
9: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
10: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
9: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
10: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
9: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
11: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
12: En ook uw budget vakantiepech?
11: Wat?
12: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
11: Oh nee?
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
21: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
20: Hoe praat jij nu?
21: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
20: En vind je vrouw dat niet lastig?
21: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
22: Mobile Vikings.
20: Play it smart.
23: Q. Q Music.

0: Sun is shining in Oostende. Dat zie ik in de Q-app een paar keer binnenkomen. Stuur ze maar naar hier. Hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van de zon naar een ster. De 16-jarige Freya Sky. Dit is haar silent treatment.
1: Q sounds better with you.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: voor 2 uur vanmiddag. Zometeen Alok en Cameron Withcom. 1 minuut over 2:30. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten extra. Op de binnenring verlies je van Groot-Dijgaarde tot Jette 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Legrellelaan tot Borgerhout 6 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: 26 juni, Flanders Expo. De foute party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. NowJobs.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
13: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

I knew it, I knew you. Vanochtend hoorde je ze al voor de vijfde keer en dat bracht de twijfelaars naar de positieve kant, las ik in de Q-app. Frankie uit Kieldrecht bijvoorbeeld, die stuurde: ik twijfelde eerst, maar nu toch een dikke repeat. En Veronique uit Evergem die stuurde: bekeer mij tot Swiftie, denk ik. Een dikke repeat voor Taylor Swift. Kirsten uit Halen is al 15 jaar lang fan van Taylor Swift. Ze is destijds fan geworden van The Country Taylor en het brengt daar weer 15 jaar terug. Dus ook voor haar was het repeat. Het is zo precies een beetje het moment voor niet-Swifties om echt een Swiftie te worden. Die nieuwe single van haar, I Knew It, I Knew You. Straks bij Vincent Live rond 25 over 5 hoor je ze dus voor een zesde keer. Zometeen de Q-topschijf. Eerst nog een Q-classic van Roxette.

Frequency zit extra veel in de playlist deze week. Want hij maakte een Q-topschijf. Live It All heet ze. De stem die je hoort is trouwens die van de Amerikaanse R&B-zangeres en songwriter Carine Lomax. Zij won ooit al een Grammy en ze werkte ook al samen met onder andere Diploma. Bij ons is ze voorlopig nog vrij onbekend, maar ze heeft nu al een heel herkenbaar stemgeluid. Hè. Ze noemen Live It All trouwens een, let goed op, handen in de lucht mantra. Gemaakt voor festivalmeezingers, dansvloeren bij zonsondergang en ontsnapping tijdens het hoogseizoen, waarin de zorgeloze rush wordt opgevangen van volop leven in het moment. Het is ook een doordenker, hè? We zijn er een uur mee gestart en we eindigen het mee. Hij is er in ieder geval op tijd mee met die fantastische Q-topschijf, want er staat een drukke zomer klaar voor Los met onder andere zijn eigen stage op Tomorrowland en optredens op Ibiza en in New York. Het is hem zo gegund. Het is een schatje, hè.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen. Maar voorlopig is het wel nog rustig in Brussel. Je hoort collega Rosalie Pieters.
5: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld.

0: Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer, maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien en 18 graden. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten extra. En van Antwerpen Centrum tot Borgerhout verlies je 5 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten extra. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 6 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette 5 minuten extra. En ook op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem tel je 5 minuten. Bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music.
1: Jolien Roets.
0: In de naam van de vader, de zoon en de Bibi Rexha. Dit is New Religion. Goedemiddag.

Net wat Inge nodig had, Inge uit Beringen, een goede portie Clouseau. Het was ook vanochtend een swingende ochtend. Want Gustaaf kwam langs en hij bracht een magistrale versie van een Disney-klassieker, een klein stukje, het When You Wish Upon a Star.

0: Ik zweer het, ik zat te huilen in mijn auto. Zo mooi dat dat was. Maar daarna had ik wel nog meer kippenvel. Want ik ben er zelf ook super hard fan van als mensen of artiesten meerstemmig kunnen zingen. En daar is Gustaaf de onvervalste kampioen in, hè, in zo'n verschillende stemmen zingen. Maarten die gaf hem een clicktrack en hij zong dan apart alle verschillende stemmetjes in. Zonder dat hij een noot of zo had, hè, gewoon out of the blue.
1: Nu ga je gewoon zo uit blote hoofd, gewoon zo bam.
2: Ja, probeer.
1: Want je hebt hier niks van noten of niks.
2: We gaan zien wat er gebeurt.
1: Ah ja, oké, okay, ja.
2: Oké, okay. Gaan we.
3: Yeah, when the world got me going crazy, I carry on.
2: Tweede stem.
3: World got me going crazy, I carry on.
2: Hogere stem.
3: World got me going crazy, I carry on.
2: Nog een hogere.
3: World got me going crazy, I carry on.
2: En dan...
3: World got me going crazy, I carry on.
0: Sorry, maar die kan zo hoog en zo laag. En dan was het spannend wachten op het resultaat. En dan krijg je dus dit. Hè.
3: Yeah, when the world got me going crazy, I carry on.
0: Sorry, maar dat is een skill waar ik zelf echt zot jaloers op ben. Oh, wat een rastalent. Het filmpje staat ook op onze socials trouwens van Gustaaf, die de pannen van het dak zingt. Morgen een nieuwe kans op een trip naar Disneyland. Drop That Gorgeous, ook deze Olivia Rodrigo.

0: donderdag supporteren we ons gat eraf voor de Rode Duivels. En morgen kan je alles winnen om een watchparty te geven bij je thuis.
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister morgen naar Q en scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: Met Mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Q sounds better with you.
8: Q music.

Spiders in de 90s van de Spice Girls natuurlijk. Ik was altijd Jerry. Ik vond dat de coolste. Who do you think you are? Terug naar 2024 nu met Nate Smith.

Tiel stuurt nog dat ze vroeger altijd Posh Spice was. Ook al was haar naam Emma. Toch moest ze Victoria zijn van de vriendinnenbende, want ze had kort zwart haar. Ja, zo ging dat. Hè. Als je goed leek op Emma, dan was je Emma. En als je goed leek op Victoria, dan was ze Victoria. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dan Ginger Spice was. Ik heb wel eens even ros haar gehad, maar dat was pas later. Swat, in ieder geval, er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Brussel op de E19 van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen 10 minuten extra. Op de Brusselse binnenring verlies je tussen Machelen en Zaventem 10 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten. En van Diegem tot Machelen 5. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 9 minuten bij. En van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen West komen er nog eens 8 bij. En richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout 9 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan komt de Steenweg 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Gent!

0: Dicht en je bent weer in 2007 dankzij Plain White Tees, de revival van de disco. Dankzij twee Nederlanders die samenkropen op hun zolderkamertje in Amsterdam. Dat is voor na Adele en Turn the Lights Off.
1: Hey, ik ben Gustav en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen, When You Wish Upon a Star uit Pinocchio.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
3: Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Lig het op, laat het op, werkt de dorpsstroom. Lig het op, laat het op, werkt de dorpsstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruis!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goal, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
11: Aldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
13: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

het Adelleke van de dag. Water under the bridge. Ja, het is nu op dit moment in Vilvoorde water aan het gieten, maar we weten dat er een paar zonnige en warme dagen zitten aan te komen. En als het weer mooier wordt, dan heb je ook meer zin in vrolijke muziek. Muziek waarop je jezelf ja, ziet dansen op een festival in de blakende zon. Uiteraard ingesmeerd met factor 50, maar met allemaal vibende mensen rond jou en een drankje in je hand. Ah, dat is toch van het schoonste dat er is. En dit is het moment dat dat soort hits worden gemaakt door het Nederlandse duo Another bijvoorbeeld. Jesse van der Heijden en Augustin Gunay, die begonnen op een zolderkamertje met het produceren van beats, zoals dat gaat tegenwoordig. Ze maakten al een paar groovy hitjes en ze runnen op dit moment ook al een eigen platenlabel. Maar nu hebben ze echt wel een hit te pakken. HIT, met hoofdletters. Op 24 april kwamen ze binnen in je Q-top 40 met Talk to You, zo op het gemakske. Eerst nog op nummer 37. En de weken nadien ging het een beetje op en af. Ze gingen een beetje naar omhoog, een beetje terug naar beneden. Maar, en dat zou dus misschien wel met de komst van mooier weer te maken kunnen hebben, nu stijgen ze in één week weer 11 plekken naar nummer 6.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Goedemiddag. Nieuws van 3 uur krijg je van Paulien. Een goedemiddag. In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het wel nog rustig in Brussel. Je hoort collega Rosalie Pieters.
4: Het verschil natuurlijk is dat

0: eindelijk na 54 jaar een beter leven ga hebben. En gewoon een kantoor leiden is die mensen verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken, ook al die paparazzen. En als ik daar nu van af ben, dat ik mij puur kan concentreren op de dossiers die ik doe.
1: Het is niet duidelijk hoeveel Vermassen krijgt voor de verkoop van zijn kantoor. Hij is 79. En autoconcern Stellantis roept meer dan 1 miljoen auto's terug. Het gaat om de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator, omdat er een probleem is met de elektrische bedrading, waardoor er brand kan ontstaan. Al die auto's krijgen een nieuwe bedrading en een nieuwe hydraulische bestuurpomp. Het gaat vooral om auto's in Amerika. Het is niet duidelijk of er ook in ons land wagens worden teruggeroepen. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en ook onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw kans op meer buien en 18 graden.
2: Ik hoorde Vincent gisteren iets zeggen. Ik denk, ja, het was Vincent over Four Seasons in One Day. Mm-hmm. Zo deze periode, maar vandaag is
1: het echt extreem.
2: Alle kanten uit, jong. Ik denk, 3 minuten geleden was dat hier nog aan het kletsen van het regenen. Mensen komen nu nog kletsnat terug binnen en nu schijnt de zon.
1: Ja.
2: Ik ben in de war.
1: Dat is zo.
2: Ik ben in de war. Maar er is betering op komst.
1: Ja. Nog eventjes wachten.
2: Ja, merci. We bekijken het positief. We kijken ook eens naar de weg of daar allemaal alles goed loopt. 6 files waar je 5 minuten of langer verliest. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 16 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West verlies je 8 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 11 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen 7 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem nog eens 6. En van Strombeek-Bever tot Jette ook 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ik heb voor jou een sterrenparade dit uur. Music.
3: Jolien Roets.
2: Met Martin Garrix, met Madonna, met Miles Smith zometeen, na Coldplay en een echte ster aan

Matthias van den Bulke is op vakantie deze week, maar we sturen wel. We zijn aan het whatsappen naar elkaar, omdat we natuurlijk binnenkort op de foute party staan. En Matthias en ik, wij doen altijd iets samen. Allee, ja, ik draai, ik ben DJ-set. En Matthias, ja, wat doet hij eigenlijk? De massa mennen. MC'en of zo, een beetje het publiek ophypen. En we zitten dan op voorhand ook altijd samen om te bespreken van welke liedjes moet ik zeker in onze DJ-set draaien. Wat gaan we doen? Gaan we specialetjes doen? En dat is eigenlijk een constante hoor. Elk jaar, ik kies voor schuurschijven, sowieso. De Gasolina's en de Casanova's en de Low Low Low, dat soort dingetjes. En Matty die gaat resoluut voor Eurosong. Vorig jaar was het Soldiers of Love, een van de hoogtepunten van de DJ-set. Dus we hebben al een mooi lijstje met liedjes die we zeker moeten draaien. En ik ga dan bekijken wat er mooi past bij elkaar en zo. Maar we zoeken nog iets verrassends. We zijn nog op zoek naar iets verrassends om te doen. Ik geef een voorbeeld. Vorig jaar hebben we een stukje Dirty Dancing gedaan aan het einde. Heb ik eigenlijk de lift gedaan. Hè. Op het einde van Dirty Dancing wordt baby in de lucht gestoken. En dan ja, mocht ik even baby zijn, werd ik door allemaal mannen op handen gedragen. Dat was een van de hoogtepunten van mijn leven, letterlijk en figuurlijk. En er was dan ook een discussietje over espresso macchiato. Gaan we het doen, gaan we het niet doen? Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Allee, dus dat was eigenlijk wel zo'n beetje ons ding. Maar wat we dit jaar moeten doen, dat weten we nog niet. Dat is nog een klein beetje vaag. Het is nog allemaal een beetje... We weten toch niet goed wat er van het jaar allemaal is gebeurd. Zo de winnaar van Eurosong, ja, misschien moet die ertussen. Kunnen we een dansje doen? Kunnen we verwijzen naar iets dat er gebeurt? Allee, is wat. Er is to be continued. Maar we zijn er dus mee bezig. Maak je geen zorgen.

0: Joris uit Kruijbeke vat het goed samen. If I could melt your heart. Jij werkt en draait plaatjes en Matthias hangt de nonozelen uit? Vraagteken, dat is inderdaad de samenvatting meestal van onze act op de foute party. Mogen we niet doen. Maar nee, hij is er niet om zich te verdedigen, dus mogen we eigenlijk niet doen. Nou, we zijn een duo. Ja, een package deal, dat is gewoon zo. Nancy uit Zedelgem vindt dat lekker blijven hangen. Er zeker een moet als eerbetoon aan Margriet Hermans. Vind ik een goed idee. Gregory uit Oostende stuurt, nu het weer mag, rood van Marco. Maar dan aangepast aan naar vandaag is rood, de kleur van jouw speedo. Gaan we die speedo echt nog bovenhalen, ja? En Misha uit Heer stuurt, je moet zeker even serieus met de baila draaien. Ja, die komt sowieso ook wel langs, ik weet niet, bij ons. Of ja, misschien wel. Misschien moet ik die maar claimen. Kijk, het komt goed, dat sowieso. Suggesties mogen altijd, moet niet. We zijn ermee bezig, dan weet je dat. En we zijn trouwens ook nog altijd op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Zo een collega daar bij jou, met een hoeksken af, die graag zingt en droomt van een plek op het podium van de foute party. Schrijf je in via onze site of in de Q-app.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja.
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
18: Yes, of Corsa.
17: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
18: Yes.
17: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
18: Yes.
17: En tot 8 jaar speciale garantie?
18: Yes.
17: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
19: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
9: Goh, maar wat?
19: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Precies.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Q. Q Music.

0: de dag van Jor vanuit Maasmechelen gemaakt, denk ik. Etje, je bent de beste, Jolien. Ja, is graag gedaan. Ik vind het zelf ook heel leuk, die Martin Garrix en Ed Sheeran Repeat It. En veel mensen gaan ook heel blij worden, denk ik, van de nummer 1 uit de Q-top 40, die klaarstaat. Zo meteen eerst de files nog. Er staan er 9 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 26 minuten. En van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 10 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten bij rekenen. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette een kwartier extra. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem verlies je 11 minuten. Op de binnenring van Groot-Bijgaarde tot Jette 5 minuten bij. En van Wezenbeek op hem tot Ervuren Vierarme ook 5 minuten extra. Richting Antwerpen op de A12 van Ekeren tot Antwerpen-Noord 6 minuten bij. En van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid verlies je ook 6 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Jolien Roets.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
6: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
7: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
16: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
18: En ook uw budgetvakantiepech?
17: Wat?
18: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
17: Oh nee.
18: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
19: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
20: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
21: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

En die zoo was er bijna gekomen, want ze heeft in een interview met Vogue magazine verteld dat ze een paar jaar geleden plannen had om met pensioen te gaan, een boerderij te kopen en dieren te houden. Gelukkig voor ons koos ze toch om terug muziek te maken, muziek om vrolijk van te worden. Je hoorde Shakira. Zometeen laten we ons hypnotiseren door Anima en Ellie Goulding, Hypnotized. Nu gaan we even terug naar de mooie jaren 80. Dit is Aha en Take.

0: minuten voor vier. Zometeen Vincent live en ik hoorde ze, want wij waren ook aan het brainstormen, hè, over de foute party en de act van mij en Matthias, maar ik hoorde het team van Vincent live ook al bezig over de foute party, iets met een dresscode en nadenken over wat ze kunnen doen op het evenement. Allee, ja. Dus ik denk binnenkort ook meer daarover, ongetwijfeld. En na vier uur vandaag krijgen we een update over de grootte van Vincent, zijn baby, op dit moment. Die is niet geboren, hè? Die zit voor alle duidelijkheid nog safe in de, mama, in de buik van Emma, van de mama. Elke week gaan ze vergelijken met een object in de wereld hoe groot die baby is. Kunnen we al een klein beetje inschatten hoe lang het nog gaat duren voor die er is. En daarvoor is Pauline gisteravond blijkbaar in haar keuken gekropen. Ja, het is vaag, maar het wordt duidelijk vanaf 4 uur in Vincent Park.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wij geven het woord nog aan Bas Serra. Dit is All Because of You.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Vier uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Dat gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Je hoort het parket.
7: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
6: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanreiken als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in twee sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw kans op meer buien en 18 graden.
5: Zes files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je drie kwartier bij van

0: Alleen van het nieuws, jij hebt het object in kwestie gemaakt.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan met mijn baby?
1: Ik heb die gisteravond gebakken.
0: Mijn baby, in de oven?
1: In de oven, op 180 graden, 50 minuutjes ongeveer.
0: Dat is er licht barbaars als je het zo hoort, dat je een baby in de oven steekt bij 180 graden.
1: En vanmorgen heb ik die dan afgewerkt.
0: Afgewerkt?
1: Ja, versierd.
0: Ik ga heel eerlijk zijn, Paulien. Het lijkt alsof de baby nu al vol kak hangt. Want je hebt hem ook ingesmeerd met chocolade.
1: Ja, hangt vol met chocolade.
0: Je hebt een cake gemaakt, hè?
1: Ik heb een cake gebakken.
0: Hoeveel centimeter is die ongeveer?
1: Ja, 32, ah,
0: ja.
1: Weet het niet.
0: Ja, oké, okay, ja.
1: Ja, het is niet mijn meesterwerk, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja, misschien is hij heel lekker, maar hij ziet er wel een
1: Ik hoop dat die baby echt lekkerder is dan hij eruit ziet.
0: Klein beetje droef uit. Maar de taste test is het belangrijkste. He? De smaakpapillen willen ook wat. Dat is me zo meteen. Music. Vincent Live. Eerst vliegen we erin met een voormalig nummer 1 uit de Q Top 40. En nu gewoon de langst genoteerde hit. Olivia Dean en Man I Need.

0: Alexa bij Brainset Live en I am good. Zometeen is er de music match waarin serieus gevloekt kan worden. Want we gaan muziek draaien waarin gevloekt wordt. Welk nummer dat is, dat bepaal jij, dat weet je. Maar op dinsdag nemen we elke dag een object mee naar de studio om hier een weekje te komen liggen. Van een bepaalde grootte. De grootte die ongeveer zou moeten overeenkomen met de baby in de buik van Emma. Vorige week was het een kokosnoot. Dat was een heel avontuur. We hebben met een boor op dat ding zitten knallen om het open te krijgen om kokoswater te drinken. Dat is gelukt. Vanzelfsprekend was het niet. Vandaag misschien iets toch lekkerder en toegankelijker. Pauline heeft een cake gemaakt, zo groot als de baby.
1: Ja.
0: Dus technisch gezien heb jij mijn dochter in een oven van 175 graden gestoken. Hoe voelde dat?
1: Best goed eigenlijk.
0: Ja. De vraag is nu of ze verteerbaar is, de baby. En ik heb beslist dat jij ze mag aansnijden.
1: Ah, oh, ik heb nog nooit een baby aangesneden.
0: Nee, vooral als een eerste dinsdag, zeg ik altijd.
1: Oké. Okay.
0: Hij is ook heel mooi versierd.
1: Heb je ook,
0: zo,
1: ja, ik ging net zeggen.
0: En
1: ik heb er ook babyvierens opgeplakt, met tekst.
0: Oh.
1: En er hangt een tutje op en een beertje en veel hartjes. Ik dacht, ik blijf in het roze thema.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, het is een meisje. Nee, ja.
1: Ja, ik ga het kontje eerst eraf snijden.
0: Van mijn dochter?
1: Ja.
0: Allee, jong.
1: Maar dat is het minst lekkere, dus ik ga je een ander stukje geven. Het is trouwens een marmercake.
0: Ja, wat wil dat? Ja,
1: dat is vanille en chocolade samen.
0: Bordje.
1: Palassen.
0: Eens kijken of dat op iets trekt, hè.
1: Jij krijgt het beste stuk.
0: Ja. Heb ik een lekkere dochter? Dat wil ik nu al beantwoord.
1: Ja.
0: Beetje raar, maar bol is zo. We zullen onze tanden eens in de babyvirus zetten. Ja.
1: Ze is een beetje droog, vind ik. Nee?
0: Zoals de humor van haar vader.
1: Nee, ze is wel lekker.
0: Ik vind het wel goed, ja. Echt een topcake.
1: Ik geef uw dochter een 10 op 10.
0: Mm-hmm. En ik ga haar de hele week laten staan voor alle gasten die we hebben.
1: Ja.
0: Wim de Hanschutter straks gaat ervan smikkelen en ik voel dan als...
1: Ah ja, sowieso. Ik heb nog een bordje voor hem.
0: Ik ga een stukje cake willen. Goed. Tot en met volgende week dinsdag staat hier dus een cake. Die steeds kleiner dan de dochter wordt. Het is nu al kleiner natuurlijk, want er is een stukje van opgegeten. Ja.
1: Oei.
0: Hadden we misschien eerder over moeten nadenken, maar goed, dat is niet erg. Zometeen dus vloeken op de radio in Music Match. Eerst een brave jongen die daar niet aan meedoet. Dit is Aaron Blommaert, zijn nieuwe single. Tranen van goud.

0: Goed, zeggen dat de baby serieus kruimelt. Ja.
1: Ja, beter opvoeden dan, hè.
0: Beter met een lepel dan met een vork te eten, de baby in dit geval. Ja. Tijd voor dit.
2: Music Match.
0: Het zijn vandaag artiesten die vloeken in hun muziek. Dat zijn er wel redelijk veel, uiteraard. En soms is het heel groot en is het echt de song aan zich. Zoals bij Gail. A, B, C, D, F, U. Maar soms is het heel klein. Dan komt het maar één keer in het nummer voor. Zoals bij Pommeline en Mo. Fuck. Want op de andere keren zeggen ze iets anders, hè? Toch?
1: Vast. Ik zit vast.
0: Ze herhalen ze vast en dan één keer zeggen ze fuck.
1: Maar op optredens zingt iedereen dat wel heel luid.
0: Ja.
1: Dan mocht je zo twee middelvingers omhoog steken, dan zo fuck.
0: Maar zeg.
1: Dat is cool, hè?
0: Yeah, baby. En dan is ook nog Bitte Joren Hanna mee.
3: Dus geef nou toch eens toe dat jij geen fucking moeite doet.
0: Dat is ook zo.
1: Subtiel, hè?
0: Heel veel muziek waarin gevloekt dus wordt. En jij mag zo meteen vloeken op de radio en een nummer kiezen. Stuur Music Match via de app.
2: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister morgen naar Q en scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Vanaf 10 juni.
8: The human race cannot accept what we know.
7: Steven Spielberg.
9: If you do this, there's no undoing it.
10: This is Disclosure Day.
7: Disclosure Day in de bioscoop.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Q Music Maximum. Maximum Hits.

0: En Save My Love. Straks spelen we opnieuw de clichéclash en ik kan je alvast verklappen dat ik niet op zoek ben naar een vrouwelijke kandidaat. Er heeft zich dit weekend een mirakel ontrokken, te Lier, ter hoogte van Bar Kafaat. Tijdens onze uitzending van Duvel Day kwam er iemand naar de studio en die zei: het hoogtepunt van mijn dag is de clichéclash. Ik zeg, ah top, wil je eens meedoen? Echt waar? Mag ik meedoen aan de clichéclash? Dus we hebben ja gezegd. We hebben die vrouw haar telefoon opgeschreven. Ondertussen is zij ontnuchterd en ze wil nog steeds meedoen. Dus dat is wel straf.
1: Dat is wel echt straf.
0: Ik dacht toen van, ja, die gaat hier morgen niks meer van weten of zo. Maar dit is nog steeds happy. Dus we gaan straks eens zien of het nog steeds het hoogtepunt van de dag wordt. Of het dieptepunt.
1: Ja, dat kan ook.
0: Als je tegen haar wilt opnemen als mannelijke kandidaat, dan moet je je klaarhouden, want zo meteen openen de inschrijvingen. Eerst gaan we muziekje kiezen.
2: Music Match.
0: En ik niet ikzelf, maar wel een Q-luisteraar. Vandaag is het Eline 35 uit Zwevegem. Dag Eline.
3: Hey, dag Vincent.
0: Je hebt vandaag gewerkt in het callcenter. Wanneer krijgen mensen jou aan de lijn? Als ze naar wie bellen of wie of wat bellen?
3: Wanneer ze een offerte aanvragen, dan bellen wij ze op om de offerte in te plannen bij onze vertegenwoordigers.
0: En in welke sector of product moet ik mij dat inbeelden?
3: Zonnepanelen, warmtepompen en airco's.
0: Ah ja, oké. Okay. Op die manier. Leuk. Wat brengt de avond nog?
3: Veel spelen met mijn tweeling van 5.
0: Oh, een tweeling. Dat is pittig. Ja. Enfin, dat klinkt pittig. Ik weet niet of dat zo is, maar dat klinkt wel zo.
3: Het geluk dat er maar eentje is.
0: Dat is heel duidelijk. Dankjewel, Eline.
3: Het is wel heel leuk, hoor.
0: Maar, leuk, maar intens. Maar dat is bij één baby ook het geval en bij twee. Ja. Dat is gewoon het dubbele. Ja, oké. Okay. Absurd.
3: Ja.
0: Vandaag artiesten die vloeken in muziek. Vloek je soms? Ja, waarschijnlijk wel.
3: Ja, ik durf van al een keer te vloeken, ja.
0: En wat is jouw lievelingsvloekwoord?
3: Dat is het ene kindje van de vriendengroep, dwazen.
0: Dwazen? Ja, ja.
3: Dwazen, okay. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Top. Je mag dat zo luid roepen als je kan.
3: Dwazen.
0: Heel goed. Je zegt volgende of it's a match. Let's go.
3: Volgende. Volgende. Volgende. It's a match.
0: Ja.
2: It's a match.
0: Een klassieker. With you. Natuurlijk kies je voor Lily Allen en Fuck You. Dat is een goede keuze. Eline, dankjewel. Tot ziens.
3: Tot ziens. Dag.

0: is een mysterieuze video op de social media van Q-Music verschenen. En daar moeten we het zeer uitgebreid over hebben. Het is featuring de Romeo's, maar dat is het probleem niet. Het is wie er nog zal meedoen. Het heeft allemaal met de foute party te maken. Dat is voor straks. Dan gaan we daar veel dieper op in. Eerst het nieuws natuurlijk. Want Paulien, minister Van den Broeke, wil beugels opnemen in de maximumfactuur. Waarom?
1: Ja, volgens Van den Broeke zijn beugels nu al duur en worden ze alleen maar duurder. En hij wil beugels daarom toegankelijker maken. In zijn voorstel staat dat beugels vanaf volgend jaar niet duurder mogen zijn dan €792 per jaar. Let wel, de maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat dus niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Dat gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, maar ook de verdwijning van Kim en Ken en twee andere verkrachtingszaken. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Beide zaken werden nooit opgelost. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog, brede opklaringen ook bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, maar daarna opnieuw kans op buien en onweer en 18 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E17 richting de grens met Frankrijk moet je 3 kwartier bijtellen vanaf Destelbergen tot de Pinte. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je 17 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Deurne en 41 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 36 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout en ook 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E17 richting Antwerpen tel je 24 minuten bij van Gent-Brugge tot Beervelde. Op de A12 18 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenringen kwartier van Wezenbeek op en tot Diegem. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Alex Warren en Fever Dream. Afgelopen zaterdag was het Duvel Day. Hadden we een live uitzending. Op café. En toen gebeurde het onwaarschijnlijke.
1: Cliché Clash.
0: Er kwam iemand vertellen dat haar hoogtepunt van de dag verdubbel je maand Lombe Maarten en Dorothee en de Cliché Clash bij Vincent Live is. En die iemand is Lisa, 24 uit Lier. En die hangt gewoon aan de lijn. Dag Lisa.
2: Dag Vincent.
0: Een spontane sollicitatie voor de Cliché Clash, dat hadden we nog niet gehad. Dankjewel daarvoor. Iets in mij zegt dat je wel een beetje beschonken was. Meen je het nuchter ook dat het hoogtepunt van je dag is?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja. Maar het klopt wat ik zei, hè, van zaterdag, of niet?
2: Ja, toch wel een beetje. Het was al een lange dag geweest. Ja.
0: Ik heb je daar een belangrijke tip gegeven, Lisa. En dat is, bereid je voor. Ga op zoek naar typische mannenonderwerpen en zo. Heb je dat gedaan of ga je het gewoon op je laten afkomen?
2: Ik heb dat een klein beetje geprobeerd, in de mate mogelijk. Maar ja, het kunnen natuurlijk alle soorten vragen zijn. Dus
0: ja, heb je...
2: ik ga het een beetje op mij moeten laten afkomen, denk ik.
0: Heb je cliché mannelijke kantjes?
2: Oh, ik durf zo wel eens, als er een sportwedstrijd opstaat, bijvoorbeeld de voetbal, mij daar wel zo extreem in durven uitleven. Zo okay. Heel wat vloeken op iedereen en goed roepen.
0: Ja, oké. Okay. Nice. Leuk. Ik ben heel benieuwd of dat gaat resulteren in een punt straks. Ik kan je alvast vertellen dat... dat er een gastvraag is. Een vraag die niet ik stel, maar een bekende Vlaming. Die komt van...
3: Hey, Berre hier en ik heb een vraag voor de vrouwen.
0: Berre, de zanger. Ik weet niet zo goed waarover die vraag gaat gaan, maar het zal er een van Berre zijn. Ik wens je veel succes. We beginnen eraan over een minuutje of vier. Als je graag wil meespelen en het wilt opnemen tegen Lisa, dan moet je nu Cliché Clash sturen via de Q-app.
4: Hey, ik ben Gustav en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen, When You Wish Upon a Star uit Pinocchio.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: duw ineens op het knopje voor als het 0-0 zou worden in de quiz.
1: Oh, wat een droevige dag voor de cliché-clash.
0: Kan dat er allemaal door tijdens, tijdens ditje, het Q-topschijf van deze week, featuring de cliché-clash?
1: Ja. Cliché-clash.
0: Alright, het is tijd om de cliché-clash te spelen. Lisa, die kennen we al, die is 24, die komt uit Lier en die heeft zichzelf aangeboden voor dit spel op Duvel Day. Je vertelde daarnet dat je, ja, dat je graag op café gaat, hebben we ook gewoon gezien, dat hoef je niet te vertellen. Dat je kan opgaan in sportwedstrijden, dat doe je voor de rest nog graag in je vrije tijd, Lisa?
2: Wij zijn met onze vriendengroep tegenwoordig wel veel bezig met padellen.
0: Ja.
2: Dus dat vult onze weekend ook wel met aan het nodige drankje achteraf.
0: Zeker en vast. Neem het op tegen Jarno, 17 uit de Senderlo. Dag Jarno.
3: Dag Vincent.
0: Wat is jouw typisch vrouwelijke kantje, Jarno?
3: Dat ik graag de touwen in handjes heb en vooral dates plan.
0: Je plant de dates, dus je hebt een lief en jij neemt dus het initiatief eigenlijk om dingen te doen samen.
3: Ja.
0: Dat is wel, dat gaat ze wel leuk vinden, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, hey, je bent goed bezig. Goed bezig. Ik ben zeer benieuwd hoe je het er vanaf brengt in de clichéclass, maar we beginnen uiteraard met Lisa, die drie typische mannenvragen krijgt. Dus Lisa, veel succes. Vraag 1, Lisa, gaat over Gilles de Bilde. Die is jarig vandaag, die wordt 55. En we kennen hem natuurlijk ondertussen allemaal als voetbalanalist bij VTM. Maar Gilles de Bilde was ooit ook voetballer. Succesvol zelfs. Maar wat was zijn positie op het veld toen hij zelf nog voetbalde?
2: Oei, daar ga ik me terug ook een vrees ik.
0: Jij kent Gilles de Bilde, hè? Of weet je niet over wie het gaat?
2: Nee, geen idee.
0: Oké, okay. Okay. Dan ga je echt moeten gokken, ja.
2: Ja, ik ga voor de spits.
0: Goed gegokt.
4: Goed gegokt.
0: Ja, dat is die is er vaak bij als het voetbal is.
4: Heel vaak, ja.
0: Voilà, kijk. Vraag 2. We gaan ineens door, Lisa. Ik ga jou, dat is een vraag voor jou. Ik ga je 3 bieren geven en je moet die rangschikken van straf naar minder straf.
2: Oké, okay, hè.
0: Duvel, vedet, leffenblond.
2: Van straf naar minder straf of omgekeerd?
0: Nee, van straf naar minder straf.
2: Dan zou ik gaan voor Duvel, dan Leffe Blond en dan het laatste. Ik weet niet meer wat het was. Ja.
0: Weer zeer goed. Hier is het moment dat we gaan luisteren naar de quizvraag van Berre.
5: Hey, Berre hier en ik heb een vraag voor de vrouwen. Ik kreeg de kans om al 2 keer op te treden op Rock Werchter en volgens clichés is dat een rockfestival waar vooral mannen naartoe gaan. Noem mij 1 van de 2 overdekte zalen op de wei van Rock Werchter.
2: The Barn.
0: The Barn of Club C waren de mogelijk juiste antwoorden. Lisa, je hebt 3 op 3 gehaald.
2: Yes.
0: Dat is zeer straf. Ik weet nu al hoe het in inbox eraan gaat toegaan. Mensen gaan denken dat ik je de vragen verklapt heb afgelopen zaterdag. Maar kan jij even uitleggen dat dat niet het geval is?
2: Nee, absoluut niet. Maar je kunt mij wel elk jaar op Rock Werchter terugvinden. Dus dat kan misschien wel geholpen hebben.
0: Dat helpt. Dat zal zeker geholpen hebben. Jarno, je staat voor een moeilijke opdracht. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Vraag 1 is een vraag die elke dinsdag dezelfde is voor de mannen. Jarno. En dat is, noem een bekende Vlaming die op de cover staat van de dag allemaal van deze week.
3: Margriet Hermans.
0: Goed zo. Je bent een voorbereid man, Jarno. Dat hoor ik graag. Je hebt graag de touwtjes in handen en je zei het zelf al.
3: Ja.
0: Vraag 2. Veel jonge vrouwen, dat merken we hier ook op de redactie van Gemusic, zijn in de ban van een nieuwe populaire serie. Die heet Off Campus. De serie gaat over het liefde- en studentenleven van een vriendengroep op de universiteit. Maar welke sport beoefent het mannelijk hoofdpersonage in de serie?
3: Voetbal?
0: Helaas, het is niet juist. Het is ijshockey. We gaan even over naar de redactie, want daar zit een off-campus kijker met redacteur Luca. Prijs de serie eens aan voor zij die het niet kennen.
6: Oké, ja, ik denk dus, het is een cliché vrouwenvraag natuurlijk, dus ik denk ook dat de serie vooral bij vrouwen in de smaak gaat vallen, want er doen vooral heel veel knappe acteurs aan mee. En ze zijn
0: mijn vraag was waarover de serie gaat, hè.
6: Nee, ik moest de serie aanprijzen.
0: Ja, dat is waar. Oké, okay, ja,
6: maar nee, dus het is zo'n typische cliché liefdesserie, maar het is een goed verhaal, er zitten onderliggende verhaaltjes in en zo.
4: En weinig kleren.
6: En knappe acteurs met blote bovenlijven, dus ja.
0: Oké, okay, voilà. Bij deze een tip, ook voor jou eventueel, Lisa. Maar dat wil wel zeggen dat de cliché-clash erop zit, want Jarno had het fout en Lisa die had 3 op 3. Dus Lisa wint de cliché-clash. Provincie had het goed gedaan.
2: Yes, merci.
0: Ja, ik hoop dat jouw leven nu echt compleet is.
2: Ja, zeker wel. Ja. Nu verdubbel je maandloon nog, hè.
0: Ja, dat snap ik. Daar hou je wel iets aan over. Hier is het voor de eer natuurlijk. Snap ik wel. Lisa, maar we geven het door. Je moet je loonbrief insturen, hè. Via de site.
2: Yes, ik weet het.
0: Oké, okay, gewoon doen. Lisa en Jarno, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
3: Tot ziens.
2: Dankjewel.
7: Het staat weer gelijk. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: Er staat een mysterieuze video van de Romeo's op onze social media. En we gaan daar zo meteen even samen naar kijken, want er hoort een vraagstuk bij. En we gaan onze tanden daarin zetten. Eerst Anouk bij Vincent Live, Nobody's Wife.

0: Bruno Mars en Risk It All bij Vincent Live. 26 juni, dat is een vrijdag. Dan gaan we met z'n allen naar Flanders Expo.
1: Dit is Vincent Live.
0: En dan vieren we het leukste feestje van het jaar, de Foute Party. We hebben een waanzinnig vette line-up. Maar het grootste mysterie hangt rond deze boys.
2: We zijn er weer bij, we gaan weer
0: tot aan. De Romeo's. Die gaan blijkbaar ook het repertoire van de Backstreet Boys brengen. Dus okay. zij doen muziek van zichzelf en muziek van de Backstreet Boys, wat fantastisch is, want de Backstreet Boys zelf, daar kunnen we niet betalen.
3: Nee,
0: dan moeten we 300 euro per persoon vragen voor de Foute Party en dat is te fout. Dat willen we niet. En dan komen ze nog niet, denk ik, maar goed. Aan de praat. Nu, de Backstreet Boys, die zijn bij 5. En de Romeo's zijn met 3. En sinds deze namiddag staat er op de social media van Q-Music een video die ons meeneemt naar de geheime repetitie van de Romeo's. Stappen één voor één het repetitielokaal binnen. In volledig witte outfit, witte broek, witte schoenen, witte t-shirt, very boys bandy. En dan komen ze tot een vaststelling.
4: Wacht eens jongens.
5: Wat?
4: Ja, wij zijn met 3. De Backstreet Boys die waren met 5.
5: Ja, dan komen er 2 tekorten, mannen.
6: Dan moeten we er nog 2 bij zoeken.
0: En dan zie je een foto, een groepsfoto, met 2 donkergemaakte silhouetten. 2 mensen die de Romeo's vervoegen. En de vraag die wij ons allemaal stellen, en die ik nu graag ook in de groep van Vincent Live wil gooien, is... Wie zou dat zijn? Welke 2 bekende Vlamingen zouden zich bij de Romeo's voegen... om dat probleem op te lossen. Wie kan dat zijn? Ik denk spontaan aan deelnemers van de Masked Singer, deelnemers van de Maarten Dorothee-actie met Disney. Ja. Dat zijn mensen die kunnen zingen, willen zingen, op een podium durven en willen staan.
3: Ja, dat is wel belangrijk, toch?
0: Het zijn er 2. En de ene is ook wat groter dan de andere.
3: Oké.
0: Okay. Je moet eens gaan kijken.
3: Zijn ze groter dan de Romeo's?
0: Ja, maar het is zo'n foto langs onder, dus moeilijk te zeggen.
3: Ah ja, okay.
0: Moeilijk te zeggen. Oh. Wie denk jij, op basis van die afbeelding, op basis van de beschrijving, wie neemt zichzelf serieus en niet serieus genoeg om op het podium van de Foute Party te gaan staan om de Backstreet Boys te zingen samen met Romeo's?
3: Ah? Aster en Zaymana.
0: Ah, dat kan. Maar het is
3: die kan zingen, die durft op een podium staan, die is serieus, maar ook niet echt.
0: Maar het is 2K voetbal dan. Noorwegen, Frankrijk en Senegal, Irak. Dat kan die toch niet missen.
3: Mm.
0: Zeker Senegal, Irak. Een topmatch.
3: Ja, nee, oké.
0: Okay. Wat kan, hè? Wij weten het niet. Enfin, ik weet het wel. Het is fantastisch. Het zijn topnamen. Dat kan ik u vertellen. Wie denk jij dat het is? Laat van je horen in de app van Q-Music.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recuperpel.be.
4: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
5: Het is 5 uur. Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo wordt ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs steeds vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Inne van Meijmeers.
7: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
6: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Dat gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en 2 verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Je hoort het parket.
8: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die 4 dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de 2e ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
6: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt wel enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de 2e nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis, onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. En in de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog. Brede opklaringen ook bij minima tussen 5 en 12 graden.

0: Plopsering verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. E40, een half uur extra van Sint-Zevenswoluwe tot Bertum. E314 richting Nederland, 25 minuten vanaf Heverlee tot Wilselen. Brusselse buitenring, 20 minuten van Grimbergen tot Sellik en 15 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Brusselse binnenring, 16 minuten van Anderlicht-Noord tot Jetten. Op de ringland Gent richting Zelzaten tel je kwartier bij Van de Brugse Vaart tot Wippelgem. En sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 15 minuten.
1: Music. Vincent Live.
0: Disney-liefhebbers, blijf zitten. En liefhebbers van de Found the Party, blijf ook zitten. En ook liefhebbers van Thomas Gray, blijf zitten.

0: Thomas Gray en Rumours bij Vincent Live. Deze ochtend was het Gustav die ontmaskerd werd als geheime Disney-zanger bij Maarten en Dorothee. Want elke dag deze week is er een bekende Vlaming die zijn of haar favoriete Disney-song zingt. Maar als jij kan raden wie dat is, mag je mee naar Disneyland Parijs. Zoals je misschien al weet, hebben we bij Vincent Live echt toffe peren. En voorzien we elke dag een tip. Voor morgen vroeg dan. Dat is zometeen ook het geval.
1: Backstreet zoekt boys. Ja. Wie staan er naast de Romeo's? Op het podium van de Foute Party.
0: Want de Romeo's zijn met drie en de Backstreet Boys die zijn met vijf. En dat is hun probleem. Ik mag nog niks zeggen. In de media werken ze met embargo's. Het zijn dingen die geheim zijn tot een bepaalde datum. Maar dat wil niet zeggen dat we ondertussen niet kunnen nadenken en gokken en raden.
2: Speculeren.
0: Wie de mensen zijn die aansluiten bij de Romeo's om de Backstreet Boys te zingen. Ik kreeg alvast een audiobericht binnen van een minister die zich wilde distancieren van dit alles. Dat gebeurt zomaar.
3: Hey Vincent, Ben Wijts hier. Ja, je zou natuurlijk denken, gezien mijn onmiddellijke zangtalent, dat ik erbij zou zijn, maar ik kan je al verklappen. Ik ben het niet.
0: Hij is het niet, Ben Wijts. Het zou nogthans een goede match zijn.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: En dan is er een naam die vaak binnenkomt, en wat ik ook begrijp, omdat dat een persoon is die schijnbaar op alles in de media ja zegt.
2: Mm-hmm.
0: Maar in dit geval dan toch nee heeft gezegd.
4: Hey Vincent, één ding kan ik jou verklappen. Ik ben het zeker niet.
0: Ruben van Gucht.
2: Zou wel ook passen tussen de Romeo's, vind ik.
0: Zal ook niet, hij heeft zijn kostuum al klaar.
2: Een wit kostuum.
0: Dat is al die enkels blond.

0: Crazy. Kevin uit Westerlo denkt dat het Gert en Victor Verhulst zijn. Raisa uit Alken die hoopt op Maxime Stojanats en Aaron Blomhart en zet er hartjes bij. Dus zij denkt bij dat hormonen, denk ik. Lindsay uit Beveren zegt Jimmy en Koen van Get Ready. Ik ben nu al aan het gillen. Oh my god, ja. Dat je die toevoegt.
1: Ja.
0: Crazy. Gert en James komt hier ook binnen. Jelle Kleijmans en Jonas van Geel wordt ook gesuggereerd. Dat kan allemaal. Nog BV's die zich distancieren.
2: Hey Vincent, het is Dominic Persoon hier. Ik kan nog net wat vertellen. Ik sinds zeker niet waarom in West-Vlaams zo veel te veel heb van. Salut.
0: Was dat nu echt mijn meeuw op de achtergrond?
1: Vind ik tof.
0: Was dat nu echt...
1: Ja. Allee. Ja, dat was echt.
0: Als je dat in fictie creëert, van we zitten er mee op de achtergrond, dan zeggen ze, ja, dat is niet geloofwaardig. Nee. En niet heel West-Vlaanderen is de zee. Heerlijk, Dominique, fantastisch. En William Bova wilde ook wat zeggen.
3: Hey Vincent, het is William Bova hier. Zeg, ja, ze hadden me eigenlijk ook eerst gevraagd als een van die Backstreet Boys, maar ja, daarna kregen ze dan schrik dat er te veel vrouwen in zwijm zouden vallen daar op de foute party. En alle witte, dat zou een overdondering zijn voor de eerste hulp daar. Dus ik, ja, ik ben het uiteindelijk toch niet geworden.
0: Exact 2 dagen. En dan kom je te weten wie het wel zijn. Welk duo sluit er aan bij de Romeo's? Gregory uit Oostende stuurt. Misschien zijn het Anna en Albert van familie. Die mensen zijn 100. Die hebben toch niet op het podium aan de party. Die zijn toch garme. Die hebben wel prikkels dat dat zijn.
1: Nee, dat kunnen we niet doen.
0: Die 3 dagen van me komen. Wie het wel wordt, ontdek je dus over 2 dagen. Suggereren mag nog altijd via de app van Q-Music. En... Oh. Ik krijg nog een sms van een bekende Vlaming die ook wil zeggen dat hij het niet is. Dat is voor zometeen. Straf.

0: Never Gonna Not Dance Again. I'm never gonna not dance again. Så meteen Harry Styles. So let the music play till the end. Met American Girls. Maar eerst zijn we op zoek naar het duo dat de Romeo's zal vervoegen op het podium van de Foute Party. Want de Backstreet Boys, hun repertoire zal eraan geloven. Alleen zijn de Romeo's met 3 en de Backstreet Boys met 5. En dus moeten de Romeo's eenmalig uitbreiden. Heel wat bekende Vlamingen laten weten dat zij het niet zijn. Dominique Persoon onder andere stuurde er een bericht van op het strand, denk ik. William Boeva zei dat hij nee had gezegd. Zelfs Ruben van Gucht doet niet mee. Crazy. En dan is er nog iemand op een andere manier van dezelfde categorie als Ruben van Gucht. Iemand die overal is, die het niet zal zijn.
1: Hey Vies en Tobi hier. Ik kan nou wel één ding verklappen. Ik ben het zeker niet.
0: Tobi Alderweireld doet niet mee met Romeo's. Dat is inderdaad spijtig. Zou een goede gast voor een boysband zijn.
2: Ja, dat denk ik ook
0: met
2: wel.
0: Met die brede witte glimlach en dat strak haar achteruit.
2: Maar ik denk wel zo stijf als een hark.
0: Spierballen overal. Ja, is waar.
2: Kan niet dansen, hè.
0: Ik kan me dan niet meer herinneren wat die uil kon tijdens The Masked Singer.
2: Niet te veel, toch?
0: Als een uil, ja, logisch.
2: Ja.
0: Goed. 2 dagen, dan kom je te weten wie het is. Wie het zijn, want het zijn er 2 natuurlijk. Repeat of niet. Taylor Swift zit in Repeat of niet en het zal je niet verbazen dat dat vlot gaat. Meestal is Taylor Swift Q-topschijf. Maar goed, het is bijzonder, want het is de soundtrack van een film, Toy Story 5 in dit geval. En ze keert terug naar haar roots, naar countrymuziek. Stel dat ik zou terugkeren naar mijn professionele roots, dan zou ik nachtradio maken en humo's verkopen op festivals. Gouden tijden waren dat, maar niemand zit daar echt op te wachten. Wat zou dat bij jou zijn? Jouw professionele roots? Hoe ben jij begonnen?
2: Ik ben begonnen bij een andere radiozender.
0: Ah, ja.
2: Daar heb ik de afrekening gepresenteerd.
0: Oh, ah, ja, als DJ dan zou dat dan
2: ja, wie weet.
0: Zijn?
2: DJ Paulien.
0: Allee, kondig maar dat maar aan, hè.
2: Dit is de superknappe Harry Styles.
0: Is dat de roots?
2: Ah ja, het is toch keilang.
0: Dat is echt een lange intro, ja.
2: Het is te lang geleden, ik kan dat niet meer. Ik ben beter in nieuws lezen.
0: Dat klopt. Afijn dat je daar goed in bent.
2: Ja.
0: Ja, ik heb geen oordeel.
2: Wat is aan jou over Vincent?
0: Is niet erg. Hier is Harry Styles en American Girls.
2: Wauw.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.

0: in 5 Seconds of Summer met Leider. Elke ochtend krijgen Maarten en Dorothee bezoek van een bekende Vlaming deze week. Die een Disney-liedje komt zingen. Jij moet raden wie die bekende Vlaming is. Als dat lukt, mag je mee naar Disneyland. Dat is een redelijk simpel gegeven. Maar wie is die bekende Vlaming? Dat is natuurlijk de vraag van 10 miljoen. Daar is een oplossing voor. Elke avond krijg je een tip bij Vincent Live die ingesproken is door de persoon in kwestie. Alleen hebben we met AI een beetje aan die stem gesleuteld. Dus het kan zijn dat je mannenstem hoort terwijl het een vrouw is, een vrouwstem hoort terwijl het een man is. Of dat het nog lager of nog hoger gemaakt wordt dan het origineel al is. Enfin, het kan alle richtingen uit. Ik vind het weer moeilijk. Maar inhoudelijk zit er een sterke tip in de tip van vandaag.
1: Oké.
0: Let's go.
2: Hallo, ik ben... En ik keek vroeger met mijn zussen heel graag naar de klassieke Disneyfilms, zoals Bella en het Beest. Ik vind het dan ook superleuk dat ik morgen tijdenlang verhaald mag zingen bij Maarten en Dorothee.
0: Ik keek vroeger met mijn zussen. Dat is een tip.
1: Dat is een keigrote tip.
0: Ja, ik weet het niet. Wie weet is het toch out of the box, want ik weet niet wie het uiteindelijk is, maar inhoudelijk wel een tip.
1: Ja, weet, iedereen zonder zussen valt af, hè.
0: Ik?
1: Voilà.
0: Jij? Yeah.
1: Ik val ook af.
0: Verdorie toch. Oh, dat we dat moeten missen, zeg. Morgen vroeg bij Maarten en Dorothee is jouw kans om deze informatie te verzilveren. Repeat of niet. Nu is het tijd voor TT. Taylor Swift verdient zijn repeat of een niet voor I Knew It, I Knew You. Back to the roots, to the country roots. Met een mandharmonica en een stuk graan in je bek. Repeat of niet.

0: de soundtrack van Toy Story 5.
1: Repeat of niet?
0: Maar is het ook de soundtrack van de Q-luisteraar? Even kijken wat de app te vertellen heeft. Alexander die zegt, ja, mijn Swiftie Disney Adult is blij. Dus ja, repeat. Het is de crossover van haar leven. Gevoelt aan alles. Timo laat weten dat het echt wel past bij Toy Story. Dus ook een repeat voor Timo. Malaika, die denkt dat Wesley Song een Backstreet Boysje komt doen. Katrien zegt repeat of niet, zeker en vast. Anne vindt het een klein beetje saai. Maar Chelsea vindt het dan weer leuk. Marissa vindt het leuk. Eindelijk terug Taylor. Vijfde nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linsen. Wim de Haanschutter is de royalty-expert van HLN en VTM Nieuws. En ook die van Q-Music en zelfs die van Vincent Live. Echt waar. Elke dinsdag komt hij langs in de show om een leuk verhaal te vertellen over een royal ergens ter wereld die iets doldwaas heeft uitgehaald. Vandaag gaat het over ergernissen van royals. Want ook zij zijn mensen van vlees en bloed. Wiens bloed soms kookt, ook al is het blauw. Ja, dat zeggen ze dan, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Maar wat precies triggert hen dan zo? Dat hoor je zo meteen. Eerst, Paulien, komt het Europees Drugsagentschap met onrustwekkende cijfers.
2: Ja, elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Ze komen ook al maar sneller op de markt. Het agentschap is dan ook bezorgd over het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designer drugs al maar vaker gebruikt. Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. En de Nederlandse wielerploeg Visma Lease a Bike heeft de derde rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Sorry, mijn Frans is niet zo goed.
0: Dat probleem, Auvergne-Rhône-Alpes.
2: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en EF Education First werden tweede en derde op 10 en 30 seconden. En de Fransman Alex Baudin die werd leider.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Duwekaas. Dag Frank.
3: Dag Vincent.
0: Ondanks jouw miserabele voorspelling van gisteravond ben ik toch naar de Sphinx voor geweest. Hè?
3: Ja, en hoe was het?
0: Het was fantastisch, Frank. Ongelooflijk. Ja? Ja, dus eerst was het droog en dan heb ik de spinnenattractie gedaan. Hij is precies in een spinnenpoot zit die van hoog en laag gaat. Heel leuk.
3: Ah, okay. Ja,
2: wild.
0: Zeer wild. Ja, voor mij is dat ook wel de grens. De softie wat dat betreft.
2: Ja, dat snap ik ook.
0: En dan begon het te regenen, zoals je had voorspeld. En dan ben ik de paardenrace gaan doen. Ben ik toch wel een keer gewonnen, zeker. In een spannende sprint tegen Emma. Ja, dat is het hoogtepunt van de avond, zonder meer. En dan was het echt hard aan het regenen. Dan ben ik in het Luna Park geweest.
3: Oké.
0: Dat was leuk.
3: En was je daar de enige? Of waren er nog mensen?
0: Nee, wel, het was niet druk. Maar dat heeft dus een voordeel, Frank. Je kunt gewoon gratis parkeren voor de deur.
3: Ja, wel, voilà. Dus als het slecht weer is, dan heb je het voordeel natuurlijk. Inderdaad, dat mensen denken van oké, weet je, ik ga wel een andere keer.
0: Het is eigenlijk vandaag ook een topdag om naar de voor te gaan, want het is weer miserabel, hè, Frank?
3: Ja, op dit moment inderdaad. Op sommige plaatsen is het goed aan het plensen. Zelfs met een paar donderslagen die ertussen zitten. Nu is het wel zo dat in het westen van het land het al grotendeels droog geworden is met zon. Verwachting is eigenlijk dat die buien geleidelijk aan wel gaan doortrekken richting het noordoosten. Dat wil zeggen dat zeker provincie Limburg, maar deels ook nog provincie Antwerpen, dat die toch nog lange tijd met die buien te maken hebben. Hè. Dus het is pas in de loop van de tweede helft avond dat het daar ook helemaal droog gaat worden. En dan hebben we brede opklaringen, dus valt het al bij al nog mee de komende nacht. En dan gaan we dan morgen weer starten opnieuw. Hè. Dus met droog weer, net een beetje zoals vandaag. Hè, wat je zo het idee hebt van oké, het wordt een mooie dag, maar dan geleidelijk aan wordt het onstabiel. Dan krijg je toch weer buien. Hè. Dus heel moeilijk te voorspellen waar juist de meeste buien gaan vallen, maar sowieso is het wisselvallig met eventueel opnieuw een donderslag. Ja, en die temperaturen.
0: Ja.
3: Het is zo, ik heb eens gekeken. We hebben zo 16, 17 graden gehaald, hè, maximaal op sommige plaatsen. Maar als er dan een bui passeert, dan keldert die naar beneden. Dan is het nog maar plots 11 graden.
0: 11 graden, Frank, maar dat is weer voor oktober.
3: Ja, ik weet het. I know. Dus het is echt veel kouder dan dit kan het niet zijn in juni natuurlijk. Hè.
0: Nee.
3: Dus, maar als het dan, als die bui dan gepasseerd is, zon komt weer door, dan zie je ook heel snel dat het weer richting 16, 17 graden gaat. Dus moest je de temperatuurscurve van vandaag zien. Op sommige plaatsen heb je echt zo'n karf van 16-11.
0: Ja, ja, ja.
3: Dat is een bui passeert.
0: Ja. Crazy, ja, gek. Ja. Hoe gaat dat evolueren? Want dat kan niet blijven duren, toch, deze ellende?
3: Nee, het gaat niet blijven duren. Al is het wel zo dat we donderdag nog steeds in die koude lucht zitten. Hè. Dus met 16, 17 graden. Eerst nog een paar buitjes die kunnen ontstaan in de loop van de voormiddag. Stelt dan maar niet zoveel voor. Na de middag gaat dat wat minder worden. En dat komt omdat een regenzone vanaf het westen ons land gaat bereiken. Dus dan raakt het betrokken. En dan kan het hier en daar zelfs ook tot wat lichte regen komen. Diezelfde regenzone ligt dan vrijdag ook nog over het land. Dus dat ziet er ook nog niet zo fraai uit. Veel wolken. Af en toe wat gemiezer. Temperaturen gaan dan wel iets omhoog richting 90 graden. Ja, en dan het weekend is duidelijk beter. Hè? Dus zaterdag eerst nog wel veel wolken. In het oosten misschien nog een buitje. Na de middag klaart het allemaal op. En dan kunnen we toch wel 22 graden verwachten. En zondag zou dan een meestal zonnige dag worden met temperatuur rond 24 graden.
0: Dus en dat is het begin van veel moois, hè, als ik het zo hoor.
3: Ja, dat moeten we nog een beetje afwachten. Ik heb zoiets van, ik hoor van alle kanten en ze zijn allemaal de nep aan het bekijken en toestanden. Dus ja. Ik ga bij deze even toch erbij vermelden van niet te enthousiast zijn. Het zal waarschijnlijk wel warm blijven, maar er zijn ook scenario's waarbij het effectief onweerachtig begint te worden. Oh. En dan heb ik zoiets van nuanceren een beetje. Want anders gaan de mensen al direct denken van ja, nu is de zomer begonnen en als het dan niet uitkomt, dan
0: moet jij het weer horen natuurlijk, van die radiopresentatoren die altijd zagen.
3: Ja.
0: Ja, snap ik.
3: Ja, dat maakt nu niet uit maar van wie het komt. Maar ik wil gewoon dat toch even nuanceren. Dus onthoud dat, hè.
0: Ja.
3: Dus als dat morgen bevestigd wordt en het ziet er allemaal wat beter uit, dan gaan we dat zeker zeggen natuurlijk.
0: Ik kan niet wachten tot morgen. Tot ziens, Frank.
3: Oké, stap aan.
0: Oh, wacht, ik moet het verkeer eerst lezen. Hè? Ja, dat heb ik nog nodig, ja. Want het is bijzonder druk. Ik ga je de 10 files geven waar je meer dan 20 minuten verliest. Anders heeft het geen zin, anders moet ik 20 files lezen. Dat is geen avans. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur en een half bijrekenen. Van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent ook 50 minuten van Antwerpen Noord tot de Legrelle Laan. E40, 38 minuten van Kraaienhem tot Berthem. Richting Antwerpen A12, 35 minuten vanaf Antwerpen Haven. 26 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk. E3, 13 een half uur vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Brusselse Bindering, 30 minuten van Diegem tot Tervuren, Vier Armen. Brusselse Buitering, een half uur van Grimbergen tot Zellik. E314 richting grens met Nederland, 25 minuten van Leuven tot Wilselen. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 25 minuten. Met andere woorden, het staat overal goed vast.

0: topnummer. Geeft mij summer vibes. Zeker en vast. Dat was de Bausa met McNerk bij Vincent Live. Wim de Aanschutter is er komen bij staan. Dag Wim.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Je hebt de cake ontdekt.
1: Jij staat hier naast mij.
0: Ja, en?
1: Ik vind hem overdadig.
0: Overdadig?
1: Ja, ja, ja. Heel veel chocolade. Echt gesmeerd op die cake. Heel veel roze.
0: Ja.
1: Heel veel letters erop. Ik denk dat die zwaar gaat aankomen aan mijn lijf.
0: Ja, de cake in kwestie stelt eigenlijk de baby voor die in Emma haar buik aan het groeien is. Dus elke week is dat zo'n object.
1: Ja.
0: Dat groter en groter wordt. En deze week is het een cake en Pauline heeft een cake gemaakt.
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus het is Pauline haar cake.
2: Ik onthoud alle complimenten.
1: Ja. Ze heeft er veel werk aan besteed, denk ik.
2: Ja, het zou wel zijn. Gisteravond, de hele avond, vanmorgen, de hele ochtend.
1: Ja, ja.
2: Wil je eens proeven?
0: Een stukje van de dochter, dat hoeft niet.
1: Straks misschien. Ze ruikt wel hevig. Hevig naar chocolade.
0: Hevig. Dat is ook niet, ze ruikt lekker, hè. Ze ruikt hevig.
2: Maar Wim.
1: Heel mijn neus zit vol met die geur.
0: Gaat het lukken om het item te doen zometeen?
1: Misschien. Okay. Ik ga proberen.
0: Ja, ik zal hem zometeen insmeren, de cake met Zwitserland.
3: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 37% van de mensen jaarlijks naar minstens één buurtfeest gaat.
3: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ik ga je hier heel eerlijk zijn, ik kan er mij niks bij inbeelden. Ik heb nog nooit in mijn leven een buurtfeest gedaan. Dus waar ik ben opgegroeid, dat was aan een drukke baan. Dat is niet echt niet echt buurtfeest-vibes. En tot enkele maanden geleden heb ik altijd gewoon op het Zuid in Antwerpen gewoond. Die doen geen buurtfeesten, dat is gewoon één groot feest de hele tijd. Maar nu, sinds dus 1 april, woon ik in een wijk die wel een buurtcomité heeft en buurtfeesten en zo.
2: En nu ben je lid?
0: Nee, ik moet me nog inschrijven.
2: Oh, okay.
0: Ja, het is €8 per jaar ook. Hè.
2: Oh,
0: dat is het probleem niet, maar ik moet me gewoon nog inschrijven. En ik vind dat wel een barrière of zo. Ik moet...
2: Maar €8 per jaar?
0: Nee, niet €8, maar het feit dat ik elk jaar moet gaan zitten om een overschrijving te doen, dan denk ik, haha.
2: Je kan dat automatisch
0: voor
2: laten
0: wat
2: doen,
0: eigenlijk?
2: Hè?
0: Ja, maar ja.
2: Ik zou het wel doen. Buurtfeesten zijn toch top?
0: Ik weet het niet. Heb jij wel ervaring met buurtfeesten?
2: Ja, een klein beetje. Niet van bij mij thuis of waar ik nu woon, maar mijn grootouders hadden een heel fijne straat en die deden elk jaar een buurtfeest en dan ging ik gewoon mee, omdat er ook leuke kinderen waren. En dat was heel gezellig omdat dat zo in een lange tuin was en alle buren kwamen daar dan barbecue.
0: Ah ja, okay.
2: Was echt top.
0: Wim de Aanschutter?
1: Ik organiseer buurtfeesten.
0: Echt waar? In jouw buurt of overal?
1: Ja, ik woon in Antwerpen.
0: Maar ik kan zo'n bedrijf dat je kan boeken. Maar, sorry.
1: Ik woon in Antwerpen in de Boudewijnstraat. En wij organiseren 4 keer per jaar een feest.
0: Woon jij in een straat vernoemd naar een koning?
1: Nee, dat is een Boudewijns is een chirurg uit de 16e of 17e eeuw.
0: En dus we hebben buurtfeest eraan.
1: Ja. Trouwens, op 5 juli, een zondag, rommelmarkt bij ons in de straat. Oh. In de Boudewijnstraat. Vorige week hebben we een brunch op straat georganiseerd. En het leuke was, ik ben 10 jaar geleden naar die straat verhuisd vanuit Sint-Niklaas. En die avond vond er al een soort van... winterdrinkplaats.
0: Ah, tof.
1: En ik werd uitgenodigd en ik vond dat superleuk. Ik voelde me zo welkom in die straat. Ja. En de eerste vraag was ook van het oude buurtcomité. Zie je het zitten om in ons buurtcomité te komen?
0: Ja.
1: En met vertraging ben ik mede-organisator geworden.
0: Ik zie wel aan je dat je dat wel leuk vindt, dat je daar veel voldoening uit haalt. Ja.
1: Ja, omdat je er veel... er is veel connectie met de buren en het is ook leuk om je buren te kennen. En dan...
0: Heb je daar tijd voor in dat drukke leven van jou?
1: Goh, ik neem dat erbij. Maar het is wel leuk om te doen. Ja. Het haalt er veel voldoening uit.
0: Oké, dat is goed, dat is belangrijk. 37% van de mensen dus gaat jaarlijks naar minstens één buurtfeest. Jij hebt er dan meerdere per jaar, als ik het zo hoor, Wim.
1: Ja, 4 keer per jaar.
0: 4 keer per jaar, kijk.
1: Ja. Er wordt veel gegeten en gedronken bij ons in de straat.
0: De Boudewijnstraat, jongens. Place to be. Hoe zit dat bij jou? Laat het weten via de app. Dan kunnen we dat cijfer dubbel checken.
3: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Ook dat nog natuurlijk. Wim heeft de 3 verhalen mee van koningshuizen. En slechts 1 van die 3 verhalen is waar. De vraag is welk?
3: Verhaaltje 1.
1: Koningin Sylvia van Zweden heeft een bloedhekel aan mensen die in haar gezelschap op een gsm zitten. Als gast dat met haar in de buurt doen, dan vraagt ze beleefd om de ruimte te verlaten.
0: Precies bij schoonmoeder.
3: Verhaaltje 2.
1: Koning Felipe van Spanje heeft een bloedhekel aan mensen die de tafelmanieren niet respecteren. Als gasten die regels niet nakomen, vraagt hij de hofhouding om het eten van die gasten weg te laten nemen.
2: Oh, vader.
3: Verhaaltje 3.
1: Prinses Caroline van Monaco heeft een bloedhekel aan te laat komen. Als gasten te laat zijn voor een diner, laat ze de deuren sluiten en mogen ze niet meer naar binnen, ongeacht wie ze zijn.
0: Rennie. Het wordt spicy. Welk van deze 3 verhalen is waar? Laat van je horen in de app.
4: Oké, actie!
3: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Tot Spider-Man Brand New Day. What is happening? De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
6: dat is een pakje voor jou.
3: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
7: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising.
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Dambu, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Is vanavond bij VTM het libido van 65-plussers nog wakker? In Ze zeggen dat. En bij VTM 2 moet je klaar wakker zijn voor te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM

0: Where is the love van Black Eyed Peas samen met Justin Timberlake.
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Ja. Bij ons in de studio, royalty-journalist Wim de Hanschutter heeft ons drie fantastische verhaaltjes verteld. En er is zeer serieus op gestemd, met toch wel opvallende cijfers, Wim. Slechts 8% van de Q-luisteraars gelooft dat als mensen de tafelmanieren niet respecteren bij koning Felipe, dat er dan aan de hofhouding vraagt om het eten weg te halen.
2: Ja.
0: 40% van de Q-luisteraars, dat is al meteen een grote sprong, gelooft dat Sylvia van Zweden een bloedhekel heeft aan mensen die op hun gsm zitten in het gezelschap van haar. En dat ze dan vraagt om de ruimte te verlaten. En 52%, de dikke helft van de Q-luisteraars, gelooft het verhaal waarin Caroline van Monaco als gasten te laat komen voor een diner, dat ze dan de deuren laat sluiten zodat ze niet meer naar binnen mogen. Ongeacht wie ze zijn, en in Monaco wil dat wel wat zeggen, want daar is zeer veel speciaal volk. Ja. In de Hanschutter, welk van deze drie verhalen is echt... echt waar?
2: De meerderheid van de luisteraars heeft het juist. Prinses Caroline van Monaco heeft een hekel aan laatkomers.
0: En dus die sluit de deuren als er mensen te laat komen. Dat is redelijk heftig. Waar komt dat vandaan, die strengheid?
2: Wel, ze heeft die strengheid of die regel overgenomen van haar vader. Dat is prins Rainier. Misschien ken je die nog. Dat is ook de echtgenoot van Grace Kelly.
0: Grace Kelly.
2: De beroemde Hollywood-actrice die prinses is geworden.
0: Ja.
2: En die prins Rainier, ondertussen overleden, dirigeerde het prinselijk paleis als een echte manager. En hij tolereerde het niet dat mensen geen gebrek aan respect toonden.
0: Ja.
2: En Caroline, zijn dochter, heeft die traditie overgenomen en ze bewaakt die om de waardigheid van het vorstendom Monaco hoog te houden.
0: Ja.
2: En je moet ook weten, Monaco zit vol met miljardairs, met supersterren en ze zijn echt wel gewend van dat mensen op hen wachten. Zo'n soort van attitude van mensen op mij wachten.
0: Ja.
2: Inderdaad. En door die deuren te sluiten maakt Caroline echt wel duidelijk dat het koninklijk protocol altijd belangrijker is dan geld of roem.
0: Ja, maakt niet uit wie je bent of hoe rijk je bent of hoe succesvol je bent. Voor de koning en de koningin kom je op tijd.
2: Yes.
0: Komt ze dan zelf nooit is te laat?
2: Niet meer, want ze hecht tegenwoordig heel veel waarde aan de klassieke etiketten, aan traditie en respect tijdens officiële gelegenheden. En ze maakt echt geen onderscheid, ook niet voor haar beste vrienden. En onder die beste vrienden zitten er heel wat beroemde vrienden. Vroeger, want het is ondertussen overleden, de modeontwerper Karl Lagerfeld.
0: Die moest ook op tijd komen,
2: Die moest ook op tijd komen, want hij vond het ook zelf belangrijk. Dus die overtrad de regels niet. Ze heeft ook heel veel aristocratische vrienden. En ze redeneert van die moeten de regels echt wel kennen. En ongeacht hoe beroemd een gast is, het protocol dat buigt niet. Maar vroeger was Caroline wel een wilde bras, een rebelse prinses.
0: Dus het is echt een kantelpunt geweest.
2: Ze heeft inderdaad betere manier gekregen, om het zo te zeggen.
0: Nu, iedereen kan toch wel eens plots te laat komen. De files in Monaco, die zijn niet te overzien.
2: Al die bolides en verleenwagens.
0: Als daar een Porsche tegen de pumper knalt.
2: Ja, maar er gelden echt wel koninklijke regels in koninklijke kringen. Te laat komen, dat is niet zomaar iets dat onbeleefd is. Het is echt wel een directe schending van het protocol.
0: Ja.
2: En de regel in royaltyland is universeel. Gasten arriveren altijd voor de koninklijke gastheer of gastvrouw. Vaak een kwartiertje of een half uur op voorhand. En er is zelfs een oud Frans spreekwoord dat zegt: punctualiteit is de beleefdheid van koningen. Dat is een spreuk die ooit is toegeschreven aan Lodewijk XVIII.
0: Ah, ja.
2: Maar in de praktijk betekent vooral dat de gasten op tijd moeten komen.
0: Ah ja, dus die gasten moeten vroeger komen, zodat de koning of de koningin zeker niet moeten wachten op hun gasten eigenlijk.
2: Inderdaad.
0: Is dat bij ons ook zo? Filip en Mathilde, zijn die ook zo streng?
2: Wel, dan moet je weten dat er op een uitnodiging van het Koninklijk Paleis eigenlijk twee tijdstippen staan. Het ene is het officiële aankomstuur voor de gasten. Het tijdstip dat je echt binnen moet zijn in het Koninklijk Paleis.
0: Ja.
2: En dan ook... wanneer
0: dus dat is geen vanaf tijdstip, dat is een ten laatste tijdstip.
2: Ja, en dan ook het tijdstip wanneer dat de activiteit officieel begint. Dat is een kwartiertje, een half uurtje later. Ja. En dat is het officiële, de officiële start van het evenement als de koning en de koningin ook aankomen.
0: En wat gebeurt er als je te laat bent?
2: Wel, ik heb eens de anekdote van een gast gehoord uit eerste hand. Hij was uitgenodigd op het Koninklijk Paleis voor een belangrijk evenement.
0: Ja?
2: Hij was ruimschoots op tijd vertrokken bij hem thuis, omdat hij toch wel incalculeerde. Het zou wel eens mogelijk druk kunnen zijn
0: die
2: op de weg.
0: 12 daar,
2: maar die dag was het extreem druk op de weg.
0: Heerlijk.
2: Volgens de officiële aankomstuur op de uitnodiging voor de gasten was inderdaad wel te laat. Maar de koning en de koningin waren nog niet op de activiteit aangekomen.
0: Het was nog niet begonnen.
2: Nee, het was nog niet begonnen op de activiteit. Maar de deuren bleven gesloten voor hem. Dus hij was voor niks naar Brussel gereden.
0: Oh.
2: Voor niks naar de koning en de koningin gekomen.
0: Een afspraak gemist met de koning.
2: Ja.
3: Allee.
0: Oh, wat een nachtmerrie. Heerlijk. Wim de Hanschutter, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Voor dit alles. Blijf zeker plakken voor drie tussenopgaves van Winnie Met.

0: Offenbach. Winnen met 1200 euro zit er in de prijzenpot. Serieus wat? Eens kijken met welke letter we spelen. Oeh, dat is moeilijk.
1: Ja.
0: Maar denk dat je ook de U-klank bijvoorbeeld ermee kan maken.
1: Oh, nog moeilijker.
2: De U-klank.
0: Een U. Nou ja, dat begint bij een U. Hè.
2: Ik zal drie keer U zeggen.
0: Ja, een werkwoord.
2: Urineren.
0: Ja, correct. Een winkel.
2: Uniqlo.
0: Ja. Een jongensnaam.
2: Udo.
0: Goed zo.
2: Dat is kei gemakkelijk.
0: Nee, dat is niet nu. Je hebt het gewoon goed gedaan.
2: Maar het gaan we wel over het eerste antwoord. Hè.
0: Urineren. Iedereen urineert. Wij allemaal. Zelfs Jezus urineerde vroeger. Dat is ongelooflijk. Wil je meespelen met Winnen met en kans maken op die 1200 euro? Dan stuur je een audiobericht in de Q-app waarin je zegt Winnen met...

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedenavond. Stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis. En 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt Nationaal Drugscommissaris Inne van Wijmeers.
5: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
4: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman Verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt de ombudsman.
6: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
4: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren.

0: Wilt wel iets zeggen over hoe sterk jij die jongens zijn?
1: Hij is zo'n beer op pet moet. Dat is koers voor mij. Schitterend. Dan krijg je die voetballers. Hallo, ik ben de rode duivel, X of Y.
2: Hij is zo'n beer op pet moet.
1: Dat is de koers. Heerlijk.
3: Van het volk, hè. Ja. De Britse ploegen Netcompany, Ineos en AF Education First, die werden tweede en derde.
1: Het zijn dan beertjes.
3: Fransman Alex Bonin, die blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer en 18 graden.
4: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een uur bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E40 richting Gent 40 minuten erbij van Sint-Agata-Berchem tot Ternat. A12 richting Antwerpen verlies je 16 minuten van Strombeek-Bever tot Domein Levendalen. 30 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En ook 38 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E19 richting Antwerpen 20 minuten vanaf Kontich tot de Binnensingel. E34 16 minuten van Melk tot Sint aan Linkeroever. Brusselse Buitering, 40 minuten van Grimbergen tot Zellik en 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de E40, 20 minuten erbij van Everen tot Bertem. En op de E40 richting Brussel, 15 minuten van Afliggem tot Grootbijgaarden. Is daar ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten. €1.200, dat zit er in de prijspot van winnen met. Dat is een hele smak geld.
5: Music. Vincent Live.
4: En ik ga jij zo meteen binnen. Eerst gaan we luisteren naar de piano's van Keane, Somewhere Only We Know. En naar Jelly Roll met I'm Good.

0: gisteren hadden we een superster in onze show. Zijn naam is Niall Horan. Singer-songwriter met een verleden uiteraard bij One Direction. We hebben lekker gekeuveld over de stad Antwerpen, over voetbal, over nieuwe muziek. Dat is een topgesprek. Maar er zijn ook nog eens tranen gevloeid in de studio van Vincent Live. Want hij had een kleine verrassing voor een collega van achter de schermen hier. We gaan dat zo meteen nog eens herbeleven, die tranen. Het was echt een schoon moment.
1: Winnen met een U.
0: Maarten 29 uit Zuidendaal aan de lijn. Dag Maarten.
2: Hey, dag Vincent. Goedenavond.
0: Wat is jouw lievelingswoord met een U?
2: Mijn lievelingswoord is uiteten.
0: Ah, waar ga jij graag uiteten?
2: Dat kan overal zijn. Een lekker Italiaan of een brasserie of iets waar ze hamburgers hebben. Dat is allemaal lekker.
0: En met wie ga je het liefst uiteten?
2: Het liefste mijn vrouw natuurlijk. Hè.
0: Dat snap ik. Oh. 1200 euro aan shoppingbudget. Daarmee kan je een aantal keer gaan uiteten, maar dan heb je nog wel wat over. Dus wat ga je daar nog mee doen?
2: Nou, we zijn aan het kijken voor een huis binnenkort. Oh. Bouwen op verbouwen. En dat kan zeker met van pas komen daarna om iets mee te kopen. Ja.
0: Zo klinkt het wel, ja. Want een huis kost meer dan 1200 euro, dat weet je al. Hè?
2: Absoluut. Okay. Absoluut.
0: Top, je krijgt zo meteen van mij 30 seconden. En 10 categorieën. En jij moet voor elke categorie een woord geven dat met de U begint. En als dat lukt, is het jackpot. Ben je daar klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Heel veel succes. 3, 2, 1. Een drieletterwoord.
2: Uil.
0: Een merk.
2: Ugh.
0: Een meisjesnaam.
2: Ulrike.
0: Een Engels woord.
2: You. Nee, up.
0: Nee.
2: Up.
0: Een vakantiebestemming.
2: Utrecht.
0: Titel van een popsong.
2: Unsteady.
0: Zanger of zangeres.
2: U2.
0: Stad of gemeente.
2: Utrecht.
0: Een Frans woord. Tijd is op. En wie, inderdaad. Ah, met een O. Un. Ai.
2: Jammer.
0: Ja. Het zijn de andere talen die een beetje de dek omdoen, want bij het Engels woord was het ook twijfel.
2: Klopt.
0: En U2, een zanger. God ja, oké dan. Ik keur het goed. En jij gaat graag op vakantie naar Utrecht. Wat valt daar te beleven?
2: Dat is een gezellige stad. Voilà.
0: Uruguay. Zo.
2: Uruguay had ook gekund.
0: Utrecht. Oepsala. Fijn, leuk. Je hebt het goed gedaan, Maarten, maar je strandde bij 8 op 10. Merci om mee te
2: spelen. Geen probleem.
0: Tot ziens.
2: Dank je wel. Bye-bye.
0: Het is tijd voor het WK-nummer, want overmorgen is het zover.

0: voel het
1: in heel mijn lijf.
0: Overmorgen begint het WK voetbal.
2: Het wordt fantastisch. Het wordt ongelooflijk. Ik heb mijn agenda echt vrijgehouden voor die openingswedstrijd.
3: Oh, voor de,
2: ja, toch?
3: Voor de komende 4-5 weken.
2: Ook wel redelijk veel. Allee, we zien weinig plannen. Ik vind het allemaal tent. We hebben volgende week donderdag een barbecue op het werk. En het is Zwitserland tegen Bosnië.
3: Maar, dat jammer. Sorry, maar dat is echt een match die je niet hoeft te zien.
2: Pas op, Zwitserland.
3: Kunnen ze dat hier niet uitzenden op groot scherm?
2: Ja. Dat kan ik wel eens vragen aan de grote baas.
3: Maar ja,
2: en als het feestje uit de hand loopt, missen we ook nog Qatar-Canada.
3: Oh nee.
2: Ja, en als het echt uit de hand loopt, dat om 3 uur straks begint Mexico-Zuid-Korea. Dat gaat echt een goede match zijn.
3: Het feestje is maar tot 12, dus ça va.
2: Echt?
3: Ja, dan ben je op tijd thuis.
2: Ah ja, ideaal voor Canada-Qatar. Kan ik dat op de parking nog bekijken. Goed, we hadden gisteren bezoek in de show. Al is dat natuurlijk spreekwoordelijk, want een tijdje geleden kreeg ik de eer om Niall Horan te interviewen. Toffe man uit Ierland, die jaren geleden bekend werd door One Direction natuurlijk. Ondertussen een grote solo-artiest die, alsof het niks is, de AFAS-dome uitverkoopt. En ik heb gisteren een aantal stukken van dat interview kunnen laten horen. Zo was bijvoorbeeld het moment waarop hij spontaan begon te vertellen wat een geweldige stad Antwerpen is. Hij vergeleek het zelfs met Dublin, zijn hometown. Dat is het grootste compliment dat je krijgen kan.
3: Ja, dat is waar.
2: En hij zei ook dat een van zijn beste shows ever hier in Antwerpen was.
4: Ja, yeah, I love that. Antwerp. I have a couple of friends from Antwerp actually, so it was nice to see them, and we walked around. It reminds me a tiny little bit of Dublin. The show in Antwerp, myself and the band, we still say it's in the top three of the whole of 2024. Cool. It was crazy. Cool.
2: Het was crazy blijkbaar, en dat zal het ook zijn in november als hij hier terug staat in de AFAS-dome. Daarna heeft hij nog enkele vragen beantwoord van Q-luisteraars, en ik had ook nog een kleine verrassing voor een collega bij Q hier, haar naam is Maxime, en ze is een monsterfan van Niall Horan, en er zijn wat traantjes gevloeid gisteren tijdens de show, en dat willen we toch nog eens laten horen.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Vanaf 10 juni.
15: The human race cannot accept what we know.
14: Steven Spielberg.
16: If you do this, there's no undoing it.
17: This is Disclosure Day.
14: Disclosure Day. In de bioscoop.
18: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
19: Yes, of Corsa.
18: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
19: Yes.
18: Vanaf €179 per maand in lease and go?
19: Yes.
18: En tot 8 jaar speciale garantie?
19: Yes.
18: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Hey, ik ben Dave van Pring & Tik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
13: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pring & Tik van België.
13: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
20: Q Music.
21: Dit is...

0: Martin Garrix en Jax Vincent live met Told You So.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 37% van de mensen jaarlijks naar minstens één buurtfeest gaat.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Imke uit Roeselaar zit aan twee buurtfeesten en 2020 is nog niet in de helft.
2: Amai.
0: David uit Aarschot zegt, ik zit in het buurtcomité, net zoals Wim de Handschutter die er straks te gast was. Maar elk jaar organiseren zij ook een buurtfeest en ze proberen iets origineels te serveren. Elke keer een keer barbecue, een keer pasta, een keer frietjes, stoofvlees, balletjes, wraps. En dit jaar wordt het paella.
2: Lekker.
0: Handig voor een buurtfeest, dat is met die grote schalen. Hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Maar het duurt wel even. Ik ben wel even bezig. Koen uit Herenten zegt, ik zie mijn buren niet super vaak, maar één keer per jaar is het nieuwjaarsdrinken in de straat. En dan drink ik met plezier enkele shotjes Genever met de buren. Het is een soort van teambuilding. En Koen uit Herenten zegt, ja, ik zie mijn... die zei dat net. Ja, sorry, ik moet dat niet lezen. Ik heb een audiobericht van Inge uit Lokeren.
3: Hey Vincent, met Inge hier. Wij doen eigenlijk elk jaar een buurfeest. Dan komen we allemaal samen. Iedereen die dan betrokken wil zijn of wil meedoen, die komt dan in de chatgroep op WhatsApp. En dan zetten ze tenten, stoelen, tafels, een foodtruck wordt dan besteld, een dessertje. En soms mooie kindjes snikken zwemmen in het zwembad van de buren. Ook doen wij in de winter elk jaar een nieuwjaarsdrink in de winter met mijn kampvuurtjes en zo. Dat is ook wel tof.
0: Ja, wat heerlijk. Wat gezellig. Hoe zit dat bij jou? Doe jij een buurtfeest? Organiseer je ze zelf? Of zitten ze in de weg? Vinden ze plaats en vind je het eigenlijk niet zo leuk? En blijf je lekker gewoon in je huis en in je straat zonder dat daar van alles plaatsvindt? Dat kan ook natuurlijk. Laat het weten via de app, want we zijn dat onderzoek aan het dubbelchecken. In november komt Niall Horan naar de Afasdome. Hij werd ooit bekend door One Direction, maar heeft ondertussen een mooie solo-carrière uitgebouwd. Die dus Afasdomes of sportpaleizen vult. Ik heb hem een tijdje geleden mogen interviewen, Niall Horan. Ik had een kwartier, dat is veel. Dat is lang om met een celebrity een Skype-interview te doen. En dus ik heb nog een paar minuten over om het leven van een collega helemaal af te maken. Want wij zitten met een collega Maxine en haar celebrity crush is Niall Horan. Uit 2013. Dus hoe die er toen uitzag. Dat is haar grote idool. Dat is 13 jaar geleden. En ik dacht, ja, ik kan maar vertellen aan Niall.
2: Het is mijn allereerste crush.
0: Oh, ja, nee, dat is zij die het nog eens uitlegt. Ja. Ja. Dus zij legt nog eens uit waarom Niall zo belangrijk is.
2: Het is mijn allereerste crush ooit geweest.
0: Ja. En nu nog, als de vraag is van, wie is jouw celebrity crush en welke bekende persoon? Dan antwoord jij stevast.
2: Niall Horan.
0: Uit?
2: Uit, ja. Oh, uit 2013.
0: Dat moet je even uitleggen aan de mensen thuis.
2: Wel, dus in 2013 was hij in zijn peak One Direction jaren. En dat is het moment waarop ik hem echt zo heb leren kennen.
0: Dan was hij op zijn krapst eigenlijk.
2: Ja,
0: dat is
2: en
0: uw
2: dat
0: celebrity
2: is gebleven.
0: Crush.
2: Ja.
0: Niall Horan 2013 is uw celebrity crush.
2: Moet je maar eens opzoeken, het is heel goed.
0: Ik heb dat tegen Niall Horan gezegd.
2: Oh nee.
0: En hij heeft daar ook een antwoord op.
2: Oh nee.
0: Zullen we eens samen luisteren naar het antwoord? Let's go.
4: I'd be interested to know what she thinks of 2026, Niall. 2013, what was it like in 2013?
0: You had like blonde hair, a bit more.
4: Yeah. Yeah. I mean, like in a similar haircut to this, to be honest.
0: Yeah.
4: Just a bit blonde in it. Okay, well, thanks for the compliment. It means that I looked okay when I was 20, and then 20 on or whatever.
0: But she is still hooked, so that's nice. She's still
4: that's
0: a fan.
4: Good, that's good. Good. That's good.
0: She's still a fan.
4: We kept her on board.
0: Ja, die man is ondertussen al lang vergeten natuurlijk. Maar collega Maxine, ja niet. Die is nog steeds vol emotie. Dit was haar eerste reactie gisteren. We kept you on board.
2: Oh my god. Oh, dat is echt super stom. En dat is...
0: Je hebt een beetje tranen.
2: Ja. Ja, dat is echt... Het is zo zot om te beseffen dat hij weet dat ik ergens besta.
0: Dat er iemand bestaat die als absolute idool Live Horror van 2013 heeft, ja.
2: Ja, dat is zot.
0: En zijn vraag is dus vooral of wat je vindt van de Live Horror van 2026.
2: Ja, hij is nog steeds fucking knap, hè. Heel knap, bedoel ik. Maar echt, oh, dat is echt insane dat je dat gevraagd hebt.
0: Ik kreeg een kwartier later een bericht. Ik ben nog steeds aan het trillen op mijn benen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dan doen we het voor bij Vincent Live. Mensen gelukkig maken.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor met nooduitgang. De Q-topschijf van vorige week en nu gewoon een topschijf in onze playlist. Zometeen Bibi Rexha en Faithless met New Religion. Maar eerst, Paulien, kreeg comité P nooit eerder zoveel klachten. Waarover gaan die dan?
1: Het gaat vooral om klachten over hoe de politie zijn taken uitvoert en de attitude van agenten. Het ging vorig jaar om bijna 2800 klachten. En dat is dus een stijging van 9,4% in vergelijking met 2024. Het comité P trekt daarom aan de alarmbel om het vertrouwen in de politie en de burgers te herstellen. Want in 7 op de 10 gevallen heeft de politie wel juist gehandeld. En na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld en dat wordt nog onderzocht. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. En morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer en 18 graden.
0: 15 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je een uur bij van Machelen tot Jette en 13 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Op de Binderingen kwartier van Neerperen tot Grootbijgaarden en 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren Vier Armen. Op de E40 richting Gent 50 minuten van Sint-Agat naar Berchem tot Ternat. Antwerpsring richting Nederland verlies je een uur van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent op de Antwerpsring een half uur van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. E40 verlies je een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Berchem. Richting Antwerpen op de A12. 25 minuten vanaf Antwerpenhaven en 10 minuten vanaf viaduct van Wilrijk. 25 minuten vanaf Rumst tot de Binnensingel. Op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West. E34 een kwartier van Melstede tot Sint-Anna-Linkeroever. Richting Brussel op de E40 tel je nog 20 minuten bij vanaf Afligem tot Grootbijgaarden. En sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Wat een banger. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion, de nummer 4 in de Q-top 40. Hoe gaan we deze show eindigen? Wel zo.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ah, dat is een klassieker, toch?
2: Ja.
0: Wie herkent het niet? Wie herkent het wel? Laat het van je horen in de app van Q-Music.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 37% van de mensen jaarlijks naar minstens één buurtfeest gaat. Frederik uit Gent heeft vorige week straatfeest gehad en heeft er enorm van genoten. Annette Sint-Ruijden gaat twee keer per jaar aan een straatdrink en een barbecue. Katinka uit Diest organiseert sinds vorig jaar samen met enkele topdames een straatfeest en een nieuwjaarsdrink in de Kleinbaan in Schaffen. En het schijnt bijzonder leuk te zijn. En Margot die wilde ook iets zeggen.
3: Hey, dag Vincent. Margot hier. Wij organiseren elk jaar Tervennenland. En dat heet zo omdat wij in Tervennen wonen in Heusden. Wij komen drie keer op een jaar samen om alles te organiseren. Meestal is dat een barbecue waar iedereen een vast bedrag voor betaalt. En dan wordt er ook een bar opengehouden door de kinderen van onze straat. Die zijn tussen de 6 en de 18 jaar. Oh. Iedereen kan dan ook gewoon iets geven om hen te bedanken. Dat werd super verbindend, want wat dat vooral ook heel leuk is, de kinderen hebben elkaar gevonden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat zij nu ook heel veel samen spelen. Dus dat is super tof.
0: Dat is heel leuk. Er zijn ook haters. Mensen die er minder van houden. Anton.
4: Hey Vincent, Anton hier. Ik zit in een WhatsApp-groep van onze wijk. En ik zorg er altijd voor dat als de folder in de WhatsApp-groep komt, dat ik weg ben op vakantie, zodat ik niet bij het buurtfeest kan zijn. Iedereen in onze WhatsApp-groep en in onze wijk is ook super sociaal. En ik totaal niet. Heb ik ook van in het begin laten blijken. Maar dat vinden ze het minst leuke aan mij.
0: Dat is niet erg. Iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt,
2: Anton.
0: En als dat voor jou te druk is en te veel is en te sociaal is, dan moet je gewoon daar niet aan meedoen. Of doen zoals luisteraar Tim uit Zemst, die speciaal verhuisde naar de buiten om geen buren te hebben. Zo tipt hij het letterlijk, hè. Gewoon rust. En dan zo'n emoji van een manneke met een zonnebril. Dat is... Ik denk dat nu echt Timmy op een onbewoond eiland zit. In het midden van de oceaan.
2: Op zijn gemak.
0: Heerlijk. Zometeen het verhaal van Steven uit Tienen. Die heeft elk jaar een buurtfeest, maar dat wordt daar echt next level groot aangepakt. En hij heeft daar zelfs ooit zijn verloofde leren kennen. Romantiek dus. Zometeen.
5: Hey, ik ben Gustav. En deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen. When You Wish Upon a Star uit Pinocchio.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: Q-music. Dit is Vincent Live. Let's have some fun.

0: Ed Sheeran en Azizam.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 37% van de mensen gaat elk jaar naar minstens één buurtfeest. Leentje uit Opwijk zegt nee, dat heb ik eigenlijk niet een buurtfeest. Maar als ik dat zoiets hoor, moeten we dringend eens afspreken met de buren en zoiets organiseren. Hé, je moet dat doen. Sammy uit Waregem organiseert het zelf, stuurt een poster door van het wijkfeest 26 in de Zegerstraat. In Waregem dus, ja. Even aan het denken waar dat was. En er zijn topactiviteiten zoals springkasteel en kindergrimmen en een nagelblok. Dat vind ik top, hè.
2: Oh, dat is
0: zo'n stronk hout waar je nagels in kan kloppen. En na elke pin denk je, ga ik dat beter doen dan net? En het wordt alleen maar slechter.
3: En glittertattoos zijn er ook.
0: Ah ja, dat is nog een apart bolletje. Paulien komt af.
4: Ja.
0: Annick.
5: Hallo, Vincent. Wij op de Gijs, afkorting van onze straat, hebben het bankske. Dus als het mooi weer is, wordt spontaan gezegd, zetten we het bankske. En dan zetten we ons gewoon bij iemand voor aan de straat. Iedereen pakt zijn stoel en iets lekkers mee. En zo hebben wij regelmatig gezellige avonden, vooral in de zomer. En dat is eigenlijk gegroeid vanuit corona.
0: Fantastisch.
3: Dat is keileuk.
0: Corona heeft zo zijn positieve dingen.
3: Ja, ja.
0: Paulien wil ook al een bankske.
3: Oh, ja, ik wil het allemaal.
0: Moet je verhuizen naar, waar was het? Maasmechelen. Dat is niet bij de deur.
3: Dat is wel ver.
0: We gaan naar Steven, 35 uit 10. Dag Steven.
6: Hey Vincent.
0: Jij hebt ooit je verloofde leren kennen op een buurtfeest. Moet je even uitleggen.
6: Nee, dus eigenlijk was zij de apotheekster van mijn dorp. En vanaf daar kende ik ze al een beetje.
0: Ja.
6: En dan was er dus haar straat waar zij woonde, organiseert elk jaar een Back to the Wijkers party. En dan plaatsen zij een tent in een wei. Op een straat. En dan wordt iedereen van het dorp uitgenodigd en ook omstaande. En dat is zoiets. Ik denk dat 300-400 man soms wel naartoe kan komen.
0: Oh, dat is groot.
6: Ja, ik denk toch. Nee, ik kan mij vergissen, maar daarmee. En zij stond dan aan de doorgeef. En ik zei tegen mijn kameraden van ik ga altijd een drank halen. En zo is dat tot iets gekomen, ja. En heeft zij mij de dag nadien gestuurd van dat het leuk was.
0: Allee, zeg.
6: Ondertussen is dat mijn verloofde.
0: Ah, proficiat Steven, je hebt de apothekeres gescoord op een buurtfeest. Dat klinkt echt uit, ja. Uit een stripverhaal of een verhaal van Samson en Gert, maar het is gewoon echt super Steven, ja. Zeg.
6: Geen comic book.
0: Ja, nee, voilà, het is dat. Ik ben zeer trots op jou. Goed gedaan, Steven. Het is wel groot, hè. 300-400 man. Hoe vaak vindt dat plaats, zo'n feest?
6: Eén keer per jaar, dat is echt zo'n tent, van Back to the 90s, noemt een gelegenheidskroeg.
0: Een gelegenheidskroeg, maar fantastisch. Allemaal naar Tienen verhuizen, zou ik zeggen. Steven, merci om erbij te komen. Tot ziens.
6: Ja, oké, merci.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 37% van de mensen dus jaarlijks naar een buurtfeest gaat.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat
0: fout. Het is meer dan die 37%. Wij bij Q zitten op 58 sociale dieren dat we zijn.

0: Pauline, dat zijn haar.
1: Ja, echt?
0: Dat hij er zo hip uitziet.
1: Ah ja, nu is het al minder, nu hij zijn koptelefoon op.
2: Wauw.
0: Minder of minder hip?
1: Minder hip.
0: Okay.
2: Ik ben ook blij dat ik hier ben, jongens.
0: Ach, joh, ik heb je echt gemist. Ik ben zo blij je te zien.
2: Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen.
0: Als goed.
2: Ja, ça va wel. Ça va. Nee, ik ben aan de kapper geweest. Vind je geweldig.
0: Ja, ik zie.
2: Vind top.
0: Ja.
2: Zeg, vrienden, even iets anders. Mijn haar is bijzaak.
1: Ja?
2: Hier staat zo'n marmer cake.
3: Ja.
2: In de studio. Mijn verloofde kwam zojuist aan de telefoon en die zei... Als jij daar op cue bent, ga naar Paulien en vraag dat ik een stuk van je marmer cake maak. Zij is zot van marmer cake. Zij hoorde dat je dat bij had.
0: Hij is wat droog wel, hè.
2: Wat?
1: Daar kan zij toch over oordelen?
0: Sorry.
2: Ja, mag zij erover oordelen? Zal ik,
1: ja,
2: je morgen
3: updaten? Feedback.
2: Zij is wel... Ja, constructief.
0: Ik wil wel bij vertellen dat dus de cake in kwestie mijn dochter voorstelt. Hetzelfde formaat als wat er in de buik van Emma zit.
2: Oh, gaan we een stuk van het lichaam van virus opeten?
0: Ja.
1: We zijn de baby aan het opeten.
2: Ja, lekker.
0: Ja, Paulien heeft zich gisteren al in de oven gestoken, mijn dochter.
1: Ja.
2: Dat is pas op einde van het leven.
0: Zelfs bij uitbreiding. Ah, heerlijk. Maar snij maar een stukje af, jong. Geen probleem. Daarna de rest wel in de ijskast zetten, want dan moet er nog een heel week staan.
2: Als er nog een rest is.
4: De laatste nootjes.
0: Ja, de laatste nootjes vandaag klonken die zo. Zeer herkenbaar. Iedereen had het juist. Behalve een paar mensen die aan dit nummer dachten. Florida, a good feeling. Dat eindigt als volgt. Maar ik snap de verwarring, want de vocals zijn dezelfde van Ita James, natuurlijk. We gaan even kijken. Brian uit de Pinte. Hallo.
5: Yes, goeie avond, Vincent.
0: Goedenavond, dank Brian. Welk nummer heb jij herkend?
5: Wake Me Up van Avicii.
0: Dat is natuurlijk juist. Je mag dat nummer aankondigen in 3, 2, 1. Start.
5: Yes, ik draai het volume maar wat hoger, want hier komt Wake Me Up van Avicii.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankgestel 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
12: 2 over 7, goedenavond. Nieuws krijg je van Loren.
13: Goedenavond. Nooit eerder kreeg het comité P zoveel klachten binnen. Dat is het controleorgaan van de politie. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort het comité P.
14: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
13: Volgens het comité B dienen mensen vooral klachten in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld. Die worden nog onderzocht. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
15: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
13: De Britse ploegen Netcompany Ineos en IF Education

0: Antwerpen-West en richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 10 minuten. Op de E17 richting Antwerpen dan, tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Aanschuiven, 8 minuten. Op de E19 tussen USA en Antwerpen-Zuid, 5 minuten. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Music. Joren Linssen.
0: Ciao. Om aan te geven dat het niet moeilijk is, hadden we in de 90s Camille Spisses. Vandaag doet Olivia Dien dat. Goedenavond.

0: huidige numero 2. In de Q-top 40 en het hedendaagse equivalent van Camille Spisses. Want het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Je hoorde Olivia Dean en Sir AC.
1: Joren Linssen.
0: En hoe ging het bij jou vandaag? Want dinsdag is en blijft natuurlijk wel de moeilijkste van de week, dat weten we allemaal. Viel het wat mee op je werk? Of had je misschien vrij vandaag? Ja, dan zal het zeker meegevallen zijn. Laat even weten, laat even van je horen. Sta even lekker los en sta met je voeten in het nu. Waar luister jij op dit moment naar Q? Ik zie het graag met een foto van jouw uitzicht in de Q-app. Vanavond in de show hoor je dat te laat komen... Nee, sorry, wacht. Hoor je dat te laat komen niet altijd goed is? We gaan ook naar de hoogdagen van Marco Borsato. Jawel, dames en heren. En je hoort waarom je mij de komende weken waarschijnlijk heel vaak in dezelfde kleren zal zien. Want ik heb weer iets voor. Het is echt waar. Maar goed, is voor zometeen. Gloedje nieuwe muziek is onderweg naar Mark Ember. Q-Music met Good To Be. Zeer fijne avond.

0: Ik luister vanuit mijn vrachtwagen in Gent, juist gedaan met werken. En deze ochtend begonnen om 4:30. Oh man, echt waar. Andy, succes met de laatste loodjes richting huis. Het komt helemaal goed, man.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Zeker met dit soort vibes op de radio. Het is de nieuwe van Jonas Blue. En wat zijn we daar blij.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
9: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
8: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
9: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
9: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
9: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Maxime, wat kan hij niet? Je hoort hem samen met Babette en Hoe Dan Ook. Waar je ook mee bezig bent, je luistert Hoe Dan Ook Q-Music en dat is een zeer goede keuze. Toppie. Kom even inchecken in de Q-app. Mag met een foto van jouw uitzicht in de Q-app. Joël uit Antwerpen die zegt: hey Joren, ik had vandaag een brain fog. Ik had een afspraak voor mijn jaarlijks onderhoud van mijn wagen. Ik was dit helemaal vergeten. De garage heeft mij dan opgebeld. Hals over kop, toch nog moeten gaan. Gelukkig is het nog kunnen gebeuren. Ha, wat een vervelende dag. Sven die luistert nog altijd mee vanuit Frankrijk op zijn tractor. En Chloe uit Koekelaren die zit lekker. Lekker tussen het slachtafval. Ja, ze zit niet op een tractor, maar wel zo'n gigantische heftruck. En zij vertoeft tussen het slachtafval. Hey, ieder zijn fetish, toch? Zeg, de foute party kan ook een fetish zijn. Amper 17 dagen van ons verwijderd. Tickets fix je via qmusic.be of via de Q-app. En er is goed nieuws, jongens. Tasha heeft alvast laten weten dat ze er niet bij kan zijn. Betekent wel dat er extra plaats is, misschien voor jou. Not at this party. Dit is Tasha bij Q.

Ja, en bij het volgende feestje wil je gewoon niet aanwezig zijn. Want dat zijn de files, lieve vrienden. Er staan er 3 van 5 minuten of langer. Op de E40 tussen Sterrebeek kan je nog aanschuiven. Tussen Sterrebeek en Berthem een 30 minuten. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 erbij. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music Topic, A7S en Breaking Me. Eerst Cameron Whitcomb. Q-Music. Dit is Kingdom of Fear.

0: De Belgische singer-songwriter Judith heeft nieuw werk uit. I'd Love to Be in Love, zo heet de nieuwe van Judith. Die wel al best even bezig is, maar nu pas is doorgebroken met Self-Made Woman. Die draaien we al op Q. Die je zojuist hoorde, hopelijk binnenkort ook. Maar Self-Made Woman komt er zo meteen aan.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Niemand moet beginnen. En afgelopen vrijdag was Kameratat stond op 40 in de Q-top 40. Met Be Minds. En wat is dat toch met mensen? Meer bepaald vrouwen die zo graag van gedacht veranderen. En je spreekt er dan iets mee af. Ik zit er dan een hele dag mee op te verheugen. En plots zegt mijn verloofde dan tegen mij: ik wil toch iets anders gaan doen. Kijk, hè, daar word ik woest van. Stom komt uit mijn oren op dat moment. Echt, joh. Maar gisteren gaf een luisteraar Nanu aan dat dat typisch vrouwelijk is. En ze heeft er ook een uitleg voor, uiteraard. Dus heren die dames willen proberen begrijpen, het zou zo meteen wel eens een goed moment kunnen zijn.

0: Lost Frequencies, Live It All. En soms kunnen samples zodanig goed verstopt zitten dat je denkt, we komen er niet achter. Maar ik ben er toch achter gekomen. Want dit is het einde van Lost Frequencies. En dat doet mij heel hard denken aan... Oh, wat een schijf ook. Stardust, the music sounds better with you. Hebben ze van ons natuurlijk.
1: Ja, fijn.
0: Busted, Lost Frequencies. Je hoort de Live It All, de cute opschijf. Dit is Justin Bieber.

0: Spreken is zilver. Zwijgen is zonde.
1: Gisteren in de show mocht je spreken over wat je doet waarvan je eigenlijk heel goed weet dat je partner het niet zo leuk vindt. De slaapkamer bijvoorbeeld, heb ik gisteren ontdekt, is een bron van frustraties bij velen. Van lakens afpakken, 's nachts, tot een zwavelaroma onder het laken produceren. Het gebeurt allemaal. Maar toen stuurde Nanou uit Harelbeke een zeer herkenbaar bericht. Als zij met haar vriend iets heeft afgesproken, komt zij daar last minute op terug en dan wil ze toch iets anders gaan doen. En dan vraag ik, is dat een ding bij vrouwen? Is dat typisch? Want ik wil nu niet zo, ik wil niet polariseren tussen mannen en vrouwen op dit moment, maar ik herken dit zo hard van thuis. Nanou heeft een poging gedaan om dit ook uit te leggen, waarom vrouwen toch altijd zo wispelturig zijn op dat gebied en wanneer je iets afgesproken hebt en wij zitten er met z'n allen naar uit te kijken, dat de wederhelft dan zegt, ik wil toch iets anders gaan doen.
2: Dat is vooral eigenlijk zo, op het moment denk je, ziet dan bijvoorbeeld iets op TikTok of sociale media.
1: Ja, typisch.
2: En dan zie je zo bijvoorbeeld als hij plots iets organiseren, dat je zo bijna daar naartoe zou willen gaan. En wij als vrouwen, ja, die denken dan van, oh, dat lijkt mij leuk, ik wil daar ook bij zijn. En dan denk je van, we kunnen daar naartoe gaan. Dan vraag je dat aan je partner en dan zegt hij ja. Maar dan op een bepaald moment zie je dan toch weer iets anders en dan denk je van, ik wil toch liever naar dat.
1: Met andere woorden, het is de schuld van TikTok en Gert Verhulst. Garme de man. Kan die dat nu aan doen? Ook niks van begrepen wat Nanou zei, maar dat zal dan aan mijn mannenbrein liggen, denk ik. Enfin, zometeen mag je opnieuw spreken en niet zwijgen, want dat zou zonde zijn. Na 8 uur heb ik het over mijn kleerkast en je hoort ook waarom ik de komende weken waarschijnlijk heel vaak hetzelfde ga aanhebben. Hoezo? Was dat nu nog niet het geval? Ja.

0: voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: 1 over 8, goedenavond. Hier is Lore met nieuws.
8: Goedenavond. Nooit eerder kreeg het comité B zoveel klachten binnen. Dat is het controleorgaan van de politie. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort het comité B.
9: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
8: Volgens het comité B dienen mensen vooral klacht in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. En werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. 1 medewerker schreef zelfs voor 18.000 euro huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden.
7: Ja, en de laatste files zijn al weggetrokken, want je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
10: Music. Joren Linssen.
7: Ciao, nog 12 dagen tot de zomer begint. Daarom draai ik zometeen een zomerse liedje. Maar Houston, dit is Turn the Lights Off.

0: Enrique Iglesias sulla radio Q Music. Bailando. Che buono. Polyglotje, hè, ik. Zeg, er staat nieuwe muziek klaar van Berre. Hij kwam ermee binnen op 32 in de Q Top 40 vorige week vrijdag. Hij heeft het enkel over gisteren, vandaag en morgen. Je hoort hem zo.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is zonde.
0: Even terug naar...

naar afgelopen weekend. Ik vond dat het tijd was geweest om mijn kleerkast eens uit te mesten. Want die was er niet altijd... Allez, in mijn verbeelding... Mijn kleerkast was echt zo... Pff, en was ook aan het kreunen, want mijn kleerkast zat te vol. Dus het was tijd voor een genadeloze uitmest-sessie. Het doel daarvan was ruimte maken en toch een ander blij maken met wat ik toch niet meer draag. Want er waren heel veel dingen in mijn kast die ik niet meer droeg, waar ik niet meer goed in paste, die te groot waren geworden. Dus de slaapkamer die veranderde direct in een soort van modieuze arena. En mijn vriendin die zat... Mijn verloofde die zat als een onvermiddellijk eenman-jury-panel op het bed. En haar oordeel was scherp, dat van mij ook. En we geraakten in een soort van trance, want kledingstukken die vlogen door de lucht. En voor ik het wist waren we zakken, ik herhaal, zakken, vol kleding, armer. En met wit bedoel ik vooral mezelf, want het ging over mijn kleren. Aan haar kleren mocht niet geraakt worden. En toen de stofwolken optrokken en in de kastdeuren open werden gedaan, hoorde ik een echo. Want we zijn veel te ver gegaan. Maar echt veel te ver. Mijn complete garderobe is ritueel geofferd, heb ik het gevoel. Er hangt werkelijk bijna niks meer in mijn kleerkast. En ik dacht, misschien ben ik iets te ver gegaan, want de kleren waren ondertussen al weg. En nu denk ik vaak van... Damn, dit had ik eigenlijk nog willen dragen. Of wacht, die broek die past eigenlijk wel perfect bij het bovenstuk dat ik nu aan heb. Ofzo. Mijn kast is enorm minimalistisch geworden. En mijn outfitkeuzes van voor morgen die zijn officieel gereduceerd tot die van vandaag. Want ja, er is letterlijk geen enkele optie meer. Ik weet het niet. Ik denk dat ik op dit moment nog een stuk of 4 truien heb, maximaal. En broeken zal niet veel meer zijn. En dan zwijgen we nog over zomerkleding, want die is er bijna amper. Maar goed, ik vroeg mij af, wat zou jij nooit kunnen wegdoen uit je huis? Want ik heb nu echt letterlijk heel mijn kleerkast bijna weggedaan. Wat zou jij nooit kunnen wegdoen uit je huis, omdat het te kostbaar of te dierbaar is? Met andere woorden, wat is het meest waardevolle dat jij thuis in je bezit hebt? Spreken is zilver, zwijgen is zonde, dus deel het in de Q-app.

0: We zeggen altijd, doe het veilig. Dat geldt hier ook bij Q-Music, hè. Want wij schuiven ook altijd iets over onze microfoon. En dat is een soort van hoesje. Zo dit. En iedereen heeft er zo eentje. Dus er staat ook de naam op. En waarom doen we dat? Puur uit hygiëne. En nu zie ik dat ik hier echt al anderhalf uur aan het praten ben in die van Vincent Vieres. Heerlijk. Ik word papa binnenkort waarschijnlijk. Ja. De nummer 10 uit de Q-top 40 staat klaar. En we duiken straks rond 9:15 ook in het Q-top 40 hitarchief. Met daarin 3 artiesten voor de prijs van 1. 3 Nederlandse klasbakken dan ook nog. Maar eerst... Spreken is zilver, zwijgen is zonde. Wat is het meest waardevolle dat jij in bezit hebt? En ik had duidelijker moeten zijn. Het is nu zo. Suzanne uit Beringen zegt, mijn 2 honden zijn het meest waardevolle bezit. Tim zegt, het dierbaarste, dat zijn toch mijn kinderen. Caroline uit Evergem zegt, Joren, mijn zoon zegt dat ik dat ben. Dat is super lief, hè, mensen. Maar ik had het niet over mensen. Mensen, daar had ik het dus niet over. Ik bedoelde eigenlijk, wat buiten je huisdieren en je familieleden en je vrienden is het meest dierbare dat jij in je bezit hebt?
1: Spreken is zilver, zwijgen is zonde.
0: Echt zo'n verzameling van je vader, waarvan je nu denkt, ja, ik kan het niet wegdoen omdat ja, die mens heeft mij dat gegeven. Of misschien de vaas van Tante Rita, want ja... Dat is toch heel veel waard. Zo'n dingen, daar ben ik naar op zoek. Maar wel echt super lief van jullie. Maar goed, sturen mag in de Q-app.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
6: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Yellow.

0: Katy Perry. En Roarback Music. Wat is het meest dierbare dat jij in je bezit hebt? Evelien uit Sems zegt, ja, mijn opa die zat bij de medische staf in het leger en toen ik hem vertelde dat ik verpleging ging studeren, heeft hij mij onmiddellijk een van zijn insignes van zijn uniform gegeven. Hij is ondertussen jammer genoeg overleden, maar zijn insigne staat nog altijd bij mij op de kast. Vienna uit Middelkerken die zegt, de handtekening van mijn favoriete artiest Youngblood. En ze heeft er ook een foto bij gestuurd, ze heeft die ingekaderd. Ja, want stel dat je dat kwijtgeraakt. Dino uit Melle zegt, ja, als ik één iets dierbaar in mijn bezit heb, dan is het wel Lego. Dat kan ik niet wegdoen. En blijft het enkel bij dat soort speelgoed? Nee hoor, Vinnie uit Gent, die heeft een puzzel en dat is zijn favoriete puzzel en die doet hij nooit weg. Ja, maar stel u voor, je hebt een puzzel van 5000 stukken gemaakt. Stel dat dat opgaat in de vlammen. Nee, hallo.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is zonde.
0: Wij gaan naar Steven uit Westende. Steven, goeie avond.
2: Hey Jorin, goedenavond.
0: Steven, wat is het meest dierbare dat jij in je bezit hebt?
2: Ja, het signeert t-shirt van J Balvin.
0: Ja, voor de mensen die J Balvin niet kennen, wie is dat ook alweer?
2: Dat is een reggaetonartiest van Colombia.
0: Een reggaetonartiest van Colombia die wij hier ook al gedraaid hebben bij Q, onder andere met Mi Gente.
2: Oh, ja.
0: Ja, zo hè. En dan, wat heeft hij nog gemaakt? Ah, heeft hij ook niet zo... Ja, die heeft ook iets gemaakt met Bad Bunny en Dua Lipa. Daar heeft hij ook nummers mee, hè? Dit bijvoorbeeld?
2: Ja.
0: Ja, voor de mensen die het kennen, ja goed. Hoe ben je hem tegengekomen?
2: Wel, die kwam optreden in Brussel, in Paleis 12. En ik had daar tickets voor gekocht in Golden Circle. En iets later kwam het vrij dat er tickets vrij kwamen om hem te ontmoeten, meet and greet. En ik heb dat gewoon gedaan. Het leek wel wat duur, maar ik zei, ja, het is een once in a lifetime experience, waarom niet?
0: Ja, wanneer kom je hem nog eens tegen? Het is niet dat je naar de lijst gaat en zegt van, ah, hey, hier, J Balvin. Alleen, dat gebeurt niet, hè.
2: Nee, zeker niet. En ik weet ook dat hij niet veel naar België komt, dus...
0: En klopt het wat ze zeggen, never meet your idols? Want meestal valt dat dan tegen. Als je zo een van je idolen tegenkomt, dan denkt hij altijd nadien, goh, het is toch niet zo'n toffe mens.
2: Nee, in tegendeel. Dus het was iets dat ik nooit meer had vergeten. Echt.
0: Zou het een vriend van jou kunnen zijn, J Balvin?
2: Moest het kunnen wel.
0: Ja, moest jij ervoor openstaan en dan zou hij jouw vriend mogen zijn. Zo moet je het eigenlijk vertellen.
2: Zeker.
0: Oké, top. Hey Steven, bedankt voor het delen, want spreken is zilver en zwijgen is...
2: Fout.
0: Nee, zonde. Wacht, zonde. Nog eens, wacht. Spreken is zilver en zwijgen is...
2: Zonde.
1: Q-music. Stay.

0: Zometeen op de radio Marco Borsato, dames en heren.
1: Volgende avond.
0: Nee, ik ben heel blij dat ik hem zo meteen nog eens kan draaien. Hij zit in het Q-top 40 hitarchief. Je hoort hem na Miles Smith en Niall Horan.
2: Hey, ik ben Gustav en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen, When You Wish Upon a Star uit Pinocchio.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel.

De tempel voor de hitliefhebber. Het Q-top 40 hitarchief met de beste hits die ooit in die prachtige lijst hebben gestaan. Vandaag gaan we niet heel ver terug in de lijst. Maar het was toch een heel andere tijd. Welkom in 2019. We hadden corona nog niet meegemaakt. Alles leek pijs en vree in de wereldorde. We weten wel beter, maar goed, het leek zo. En Marco Borsato was gewoon nog die ene man met die ene geniale muziek. Hij vond zich in die tijd ook telkens opnieuw uit, wat hij een schlagerhit met de one and only Rolf Sanchez. Hij tastte op dat moment ook nog andere genres af door onder andere de studio in te kruipen met Armin van Buuren. En voor Mr. van Buuren zou het zijn eerste Nederlandstalige hit zijn die hij gemaakt heeft. Maar hij wou er naast Marco ook heel graag nog een fris extra geluid bij. En dat moest dan Davina Michelle worden. Ja, nadat die derde er samen gezet, of erbij gezet is en dat ze met drieën de studio indoken, werd Hoe Gedanst geboren. Een bizar dikke pop-EDM-track over het pijnlijke gevoel van een grote liefde loslaten. Iets wat Marco natuurlijk ook zelf heeft moeten doen. Wist hij toen nog niet, maar goed. En niet enkel in Nederland, maar ook hier bij ons werd dit nummer onthaald als de Rode Duivels na het WK. Met open armen en gigantisch veel champagne. In totaal stonden ze 11 weken op nummer 1 in de Q-top 40. Ze mogen dus bij de recordhouders gezet worden. Uit het Q-top 40 hitarchief Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle. Dit is

0: bedankt. RQ Top 40, het archief Marco Borsato. Zometeen, vrienden. Een nieuwe vraag voor vijf nonkels. En dat we dit nog mogen meemaken. Er is een... geen onbesproken blad. Sportpresentator uit het Vlaamse medialandschap. Die bezig is met een eigen eerste hit. De initialen van die sportcommentator zijn RVG.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En wij, de nonkels, gaan hem zo meteen een klein beetje op weg helpen. Naar Freya Sky.
1: Cute sounds.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nonkels.
1: Nonkels verzamelen. Dankjewel. Ik stel een vraag. Jij geeft je innernonkel, of jij laat jouw innernonkel erop los. Kom maar met een goed, grappig of flauw antwoord. Is allemaal goed voor mij. Een echte dad joke. Daar ben ik naar op zoek. En goed nieuws voor de fans van RVG, Ruben van Gucht. Want de sportman van de VRT en sinds kort ook van de VTM, want hij is niet meer exclusief daar, die gaat deze zomer verrassen met een eigen single. Hij heeft hiervoor de handen in elkaar geslagen met niemand minder dan DJ Buscemi. Dat is toch wel een mooie partner om je eerste hit mee te hebben, denk ik dan. Wordt een dikke zomerhit, heeft hij zelf al gezegd. En voor wie schrikt, nee, Ruben gaat niet zelf zingen, want er is een andere stem op de plaat. Alle chance. RVG die timmert ondertussen al keihard aan zijn DJ-carrière. Staat binnenkort op Rock Werchter. Die droomt natuurlijk ook al stiekem van Ibiza. Maar dus nu ook een eerste single. Misschien zelfs wel een hit voor Ruben van Gucht. Maar goed, dat is het enige dat we op dit moment weten. Dus voor ons is het ook nog gissen.
0: Eén vraag.
1: Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht-hit? Het is een moeilijke vandaag, dus ik laat even je hersenpan... Ik geef je een paar minuten. Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht-hit? Meedenken mag via de app van Q-Music. Ik ga de actualiteit eens opsnorren. Daar zit heel, maar echt heel veel inspiratie in. En hier zit ook heel veel inspiratie in voor Ruben zelf dan, voor zijn hit. Dit is Another...

0: zeg, Lore. Oh, ja? Hallo. Ja? Was je kapot?
1: Ja, ik niet, maar het toestel.
0: Het toestel was kapot. Zeg, heb je daar zicht op buiten op dit moment?
1: Zeker.
0: Ja? Kijk eens even, want we hebben dit al lang niet meer gezien, heb ik het gevoel. De zon is aan het ondergaan. Ja, ik weet niet of het overal zo is in Vlaanderen, maar hier in Vilvoorde, alleszins wel. Want jij zit in Antwerpen, mensen weten dat misschien.
1: Ik zit in Antwerpen, klopt.
0: Kan jij zien, is daar de zon ook mooi aan het ondergaan? Hebben jullie ook een mooi zonsondergang?
1: Ja, zo mooi dat ik zelfs niks meer zie op mijn computerscherm. Het is zo echt net achter mij. Dus ik moet eigenlijk stoppen met werken, dat is het teken.
0: Of je gaat een nieuws verzinnen, zometeen.
1: Dat kan ook.
0: Fake nieuws dan. Nee, dit is wel waarheidsgetrouw voor alle duidelijkheid.
1: Ja, sowieso.
0: 9 uur, goedenavond. Waarheidsgetrouw nieuws met Lore.
1: Goedenavond. Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Collega Karel Latré.
2: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
1: En werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Een medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestingmaatschappij. En naast een stralende zonsondergang trekken vanavond ook de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, voor je aan die buien en onweer kwam, het lijkt wel de goed nieuwsshow. Want ik heb ook nog eens het goede nieuws dat je nergens meer dan 5 minuten verliest. Dus misschien moeten we even negeren dat jij onweer en buien erbij betrokken
1: hebt. Maar ik breng vanaf zondag wel weer 25 graden mee. Hè. Dus als we het zo afsluiten, is het ook weer positief.
0: Breng jij dat mee? Raak dat gewoon in de waken bij jou?
1: Zeker. Fijn. Zelfs via de post.
0: Of mamai zeg. Mamai. Karma, die mensen. Music.
3: Joren Linsen.
0: Ciao vrienden. Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht hit? We zijn er naar op zoek. Zometeen het resultaat.

0: ben nu aan het twijfelen, hoe zou ik deze man afkondigen? Als Reggie, zoals ik het altijd doe, of zoals een collega van Ruben van Gucht?
1: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Want onze grote sportvriend RVG, die tegenwoordig zowat overal op je scherm opspringt, van de VRT tot bij de VTM, die dacht waarschijnlijk, waarom zou ik alleen maar praten over de koers als ik ook de hitlijsten kan bestormen? Want jawel, de man brengt deze zomer gewoon een eigen single uit. En hij pakt het slim aan, want hij heeft DJ Buscemi mee in de studio gesleurd. Leuvenaar. En dat ruikt nu al naar zwetende dansvloeren en lauw bier op de camping. Maar voor de mensen die nu al spontaan oorpijn krijgen, geen paniek. Ruben gaat niet zelf in de microfoon gaan kwelen. Er is een andere vogel ingehuurd om de zanglijnen te pakken. Maar ja goed, die gast heeft wel ambitie, dat wisten we al. Want hij gaat dus, Rock Werchter doet hij. Hij droomt ook al van een soort van Tiësto-leven op Ibiza. En dus ook een eigen single. Daar weten we nog niet heel veel over. We weten nog niet wanneer hij exact uitkomt. We weten ook nog niet hoe die gaat klinken. We weten ook nog niet de insteek van de single. We weten ook nog niet hoe die of wie die gaat zingen. Dat is ook nog heel belangrijk. Dus hij gaat het niet zelf doen. Hij heeft een zanger of een zangeres ingehuurd. Maar ik zit natuurlijk wel al op hete kolen, dat begrijp je.
1: Eén vraag.
0: Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht hit?
1: Vijf nonkels.
0: Ja, ik ga ook zelf zingen, aangezien er toch nog geen zanger is of zangeres. Dus ik neem even de honneurs waar.
1: Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Heidi. Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht hit? Dat is echt ja, een goede titel met de verraders in het achterhoofd. Ik zal even de galm opzetten ook. Oké. Okay. Hey, mijn smartwatch die mocht niet mee. Want anders mocht ik niet op de tv.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Frank. Wat wordt de titel van de eerste Ruben van Gucht hit? Luister mee, daar ga ik weer. Ik, zij of zij. Ik heb wel wat vrouwtjes nodig.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Elke. Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht hit? Ja, hier moet ik even nadenken. Wacht, hè. Hier moet ik even nadenken. Oké, goed. Komt-ie. Ha, tsa. Klik, klacht,

0: Ik word geflitst vannacht. En de volgende ochtend ook nog eens om 7:30.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Laura. Nee, het is nonkel Stijn. Nonkel Laura is nonkel 5. Nonkel Stijn is nonkel 4. Hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht-hit? Ook weer geen gemakkelijke.

0: Nonkel 5.
1: Het was niet mijn allerbeste, ga ik eerlijk in zijn.
2: Ja,
1: het is wat het is. Nonkel Laura, hoe klinkt de eerste Ruben van Gucht hit? Oké. Daar gaan we.

0: applausje voor mezelf en ook voor jou om mee te denken. Oh, ik had gezegd, je ging geen oorpijn krijgen. Sorry daarvoor.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Hey, en morgen nieuwe vragen voor nieuwe nonkels, lieve vrienden. Dit is Jenna Spyro bij Q. Hey meisje, je mag beginnen, hè. Hallo. Hallo. Zij wil dat ik blijf zingen, natuurlijk. Begrijp het. Maar was het toch snel?

meisje ze toch pink. En zometeen gaan ze nog eens contrair zijn. Ja, dat bedoel ik dus. Neem de Q-app erbij. Zometeen zit Taylor Swift in repeat of niet. En ik wil graag jouw mening.

En greedy. Repeat of niet. Een andere T in repeat of niet. Taylor Swift. Met de soundtrack van Toy Story Bear. Q sounds better with you. I knew it, I knew you. Krijgt het van jou een repeat of een niet? In de Q-app.

Dat was Taylor Swift. I knew it, I knew you. In repeat of niet. Siri zegt... Nee, niet die van Apple. Echt niet. Gewoon Siri. De luisteraar Siri zegt... Taylor, what a kind of question. Uiteraard is dat repeat. Dirk zegt repeat more and more. Kunnen we het nog eens opzetten, Joren? Nee, Dirk. Amber zegt repeat, zalige schijf. Dylan zegt repeat, net zoals Lize en Stefanie. Glenn die stuurt niet al te veel Taylor Swift dit jaar. Ja, ze is wel serieus alles door ramen en deuren naar buiten aan het gooien wat betreft dates. Wie hebben we dan nog? Hilde zegt niet, Jasmin zegt niet. Is er wel nog Glenn die zegt repeat... Steen zegt repeat. Ja, het is wel redelijk overduidelijk. Je hoort Taylor Swift morgen terug bij Ulrike Douwer om 20.

David Guetta en J-Lo zijn ook een beetje lost. Afgelopen vrijdag waren zij diepste daler. Ze verloren 19 plekken met Save Me Tonight. Je hoort ze zo meteen en je kan hen ook saven van de ondergrond, of van de afgrond tenminste. Als je ze een hartje geeft in de Q-app zo meteen. De ondergrond, daar gaan we ze nog niet steken, want toch armen. Er staat één file op onze snelwegen. Die vind je op de E314 richting grens Nederland tussen Leuven en Winkselen. Daar moet je 5 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Q Music. Q sounds better with you. Joren Linssen. En Save Me Tonight. Q sounds better.

Stromae, Papa Oute. Hij zat met zijn mama Sita bij de finale van Roland Garros. Hoezo is Stromae een tennislovertje? Nee, eerlijk is eerlijk. Hij is uitgenodigd door een kledingmerk. En ze zeiden, als jij ook effectief onze kleren aandoet, dan is hier een zak met geld. Hoe zou je zelf zijn, hè? Stromae bij Q-Music. Onderweg de beste hits van de Zero's tot nu, hoor. Jessie J en B.O.B. Price Tag na de nummer 1 uit de Q-top 40. Somber, dit is Homewrecker. Yeah.

0: Jessie J, B.O.B. en Price Tag. En aan een weekendje Disneyland hangt nu een keer totaal geen Price Tag.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Op onze kosten, hè, vrienden. Want heb jij ook zo'n nood aan echte magie en wil je even ontsnappen aan de dagelijkse sleur? Wil je naar een droomwereld waar alle dromen werkelijkheid worden? Maarten en Dorothee die hebben zoiets zots geregeld, want wij gaan met Q-Music naar Disneyland Parijs en jij kan gewoon mee. Dus stel u voor, samen in de wildste achtbanen smullen van popcorn op de Main Street en keihard meezingen met de parade en zo. Ik krijg er nu al zin in. Weet je dat dat echt, voor mij, dat is zeker 20 jaar geleden dat ik nog in Disneyland Parijs ben geweest. Dus ik ga toch zo eens vragen of ze niemand kunnen gebruiken. Is er zo ook echt waar? Ook al moeten de valiezen gedragen worden, ik ga mee. Zou geweldig zijn. Maar jij kan ook mee. Elke ochtend komt hier een bekende Vlaming zijn of haar favoriete Disney-klassieker brengen. Vanochtend was dat Gustav. Luister even mee.
2: Like a ball town of the blue. Fate walks in and sees you through.
0: Uit Pinocchio.
2: When you wish upon a star.
0: Als je kan raden welke bekende Vlaming dat is, in dit geval Gustav, dan kan je meegaan naar Disneyland. Morgen opnieuw bij Maarten en Dorothee. En niet enkel Disneyland, maar ook 1000 euro om te shoppen, want ze spelen ook opnieuw 4 op rij. Vind ik echt een van de tofste spellen op de Vlaamse radio. 4 op rij. Het is zo simpel als het maar zijn kan. Je zegt 4 dezelfde woordassociaties als Dorothee. Of niet, en dan win je een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beterbed. Dus het kan alleen maar meevallen. Morgenochtend weer op je radio vanaf 6 uur. Maarten en Dorothee.

0: Oké, wacht, ik nodig jou uit, Robbe Petitjean. Hey. Ja, hallo. We moeten, als we aan het Q Beach House staan binnenkort, moeten we met z'n allen dus meedoen. Ik denk, zo bij een zonsondergang moet dat wel leuk zijn. Dus kunnen we dat al even oefenen?
1: Oké.
0: Oké, dan gaan we terug. Hè. Dus spoel even terug. Komt-ie.
1: Tweede stem, hè.
0: Ja, leuk. Goed, hè. Wacht, hè, nog eens.
1: Goed, hè.
0: Geweldig.
1: Je hebt veel gezongen, deze uitzending.
0: Ja, hè. Ja. Moet ik dat meer doen?
1: Nee.
0: Toch bedankt, dames en heren. En Robert Petitjean, aangekomen in de studio. Ja, we worden forever young, natuurlijk. Maarten en Dorothee, die geven een hele week plaatsen weg om mee te gaan naar Disneyland Parijs. Hoe lang is dat geleden dat jij er nog geweest bent?
1: Wow. 15 jaar of zo.
0: Ik ook zoiets. Dat is echt crazy. Bij mij was dat dan nog met ons vader. Die mocht dan met het werk naar Disneyland Parijs.
1: Bij mij ook.
0: In de bus. En met z'n allen in de bus. Ja, dat is lekker gezellig.
1: Zijn jullie naar de Buffalo Bill show gaan zien?
0: Ongetwijfeld. Ja. En wat mij ook nog zo bijbleef, was zo zo'n gigantisch ding van Peter Pan. Ik weet niet meer hoe het er juist uitzag, maar zo'n boom. Iets met een boom. Zo lang is het al geleden.
1: Geen idee.
0: Ja, ik zie het ook donderen in Keulen, Robben zijn hoofd. Zeg, wat ik nog zag was de foto waarmee waarmee ze reclame maken voor jouw show. Van Q Music. Jij lijkt er helemaal niet meer op.
1: Nee.
0: Toen jij hier begon bij Q, toen had jij nog een broske. En, of had jij geen broske?
1: Jawel. Een broske en ik droeg een pet.
0: Ja.
1: 10 kilo meer ook. Toen.
0: Ben je echt afgevallen?
1: Ja. En gestopt met chips. Dat is echt waar. Dat is echt gewoon waar. S'avonds chips.
0: Lekker.
1: Snacks. Niet doen.
0: Snacks.
1: Ja? Dat is echt... Snacken niet doen. Ja, dus ik hoop dat er voor het komende seizoen, als ik mag blijven tenminste...
0: Dat weten we nog niet.
1: Dat weten we inderdaad nog niet.
0: Conclave.
1: Of er nieuwe foto's getrokken worden of zo.
0: Ja, stel je voor. Als er nieuwe foto's... Ja, ik heb sinds vandaag... Heb je het al gezien? Ik heb een mullet.
1: Ja.
0: Allee, ik had hiervoor
1: ook al... Dat kun je wegfotoshoppen, hè.
0: Maar dan gaat het er heel raar uitzien. Dus we willen... Hallo, baas. Wij willen een nieuwe foto.
1: Ja.
0: Dank u. Top. En zometeen vanaf 10 uur op de radio, Robbe Petitjean met iets langer haar dan op de foto. Dus schrik niet als u hem zometeen ziet. Na Louis Capaldi.

0: Een zeer goeie avond. Het is 10 uur stipt. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goeie avond. Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Sport, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
2: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
1: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden.
0: Er staan geen files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitjean. De zon die gaat onder. De avondmensen kruipen van onder hun steen. Jij bent erbij. Calvin Harris, Rihanna en Alex Warren.

0: Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. Goedenavond. Dit is what you came for. Want het is hem hoor. De enige echte late night show van Vlaanderen. En dat is die van Q. Ik ben wakker, jij bent wakker. En we blijven wakker. Samen maken we er een feest van. We zijn in WK-modus aan het geraken en je kan er niet meer aan ontsnappen. Maar het WK-voetbal voor vrouwen, het komt er ook nog aan in 2027. De kwalificaties die zijn nu bezig. En de Red Flames die hebben het daarnet bijna geflikt. 7-0 tegen Luxemburg, dat is een zotte score. Maar nu het kleine mini-drama. Het is niet genoeg geweest. Want had het 8-0 geweest, dan waren ze 100% zeker ja, dat ze groepswinnaar waren en dat het makkelijk zou worden. Nu wordt die weg naar het WK moeilijker. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 gewonnen is van Israël. Maar kom aan, waar zijn we over bezig? 7-0? Wat een prestatie. Oké, nuance. Luxemburg is geen groot land. Misschien wonen daar maar 11 vrouwen. Dat kan, maar toch... Trots op de Red Flames. Dit is Camille, nu dat je weg bent.
1: We waren...

Het gaat stevig worden in Camilla's circustent deze zomer. Ik had gezegd dat er in Luxemburg met moeite 11 vrouwen wonen en dat het dan makkelijk is om met 7-0 te winnen. Er wonen iets meer vrouwen daar. 687.000 mensen, waarvan de helft vrouwen. Oké. I should take caution when it comes to love I did. Dit is James Arthur.

0: Eerst even deze Haven en I Run. Joke uit Kesselo gaat effectief nog een klein avondloopje doen met de ondergaande zon. Heerlijke Joke, enjoy. Hopelijk had je een leuke dag. Ik had een drukke dag. Heel veel meetings gehad en zo. Ik zit hier ook al heel lang. Het is nu bijna 9:40. Ik zit hier al van 4:00 middags. Een lange dag. En ik was mijn avondeten vergeten thuis. Dat gebeurt dan, hè. Dus ik heb besteld bij zo'n bestelding. Nu, de studio van Q, die ligt op een soort industrieterrein in Vilvoorde. Vlot bereikbaar met de auto, de ring die passeert hier. Maar niet zo vlot bereikbaar voor van die delivery gasten op de fiets. Dus ik heb 2 uur gewacht op mijn eten. Het was koud. En ik had wel een beetje te doen met die gast, want die vond dat duidelijk ook gênant dat hij zo laat toegekomen is. Ik heb hem extra fooi gegeven. Voor de moeite. Maar ik vroeg mij af...
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: Ja, iemand die dat doet of ooit gedaan heeft als job. Zo eten komen leveren met een fiets of met een brommertje of met een auto. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt of wat jij daarvan vond qua job. Laat van je horen in de Q-app. Zeer benieuwd naar. Ik ga je misschien een fooi geven ook. Heel misschien. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Goedenavond.

0: There's nothing holding me back. En de mensen die jouw eten komen leveren. Door weer en wind. There's nothing holding them back. Hamid, goedenavond. Hallo.
1: Ja.
0: Het is daar druk, hè, want jij bent op dit moment eten aan het leveren, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: In het mooie Oostende moet je nog ver rijden.
1: Ik denk dat ik mijn laatste bestelling gedaan heb nu.
0: Ah ja, oké. Zijn de mensen een beetje vriendelijk als je zo delivery guy bent?
1: Als de zon schijnt wel, ja.
0: Ja, oké. En als ze door de regen even die 5 meter naar buiten moeten, zijn ze vies gezind.
1: Ja, dan is dat een beetje minder, ja.
0: Ja, ik kan het
1: wel. Maar
0: ik
1: zal niet klagen.
0: Nee?
1: Als ik door dat eten kan een glimlach toven op een gezicht, dat betekent veel voor mij.
0: Oké, goed. Krijg je vaak voor je?
1: Ja.
0: Ja, niet genoeg.
1: Niet genoeg.
0: Nee, ik hoor het al. Maar nee, maar het is toch, stel nu dat het regent, dan krijg je toch een fooi van de mensen. Als compensatie, of doen ze dat niet altijd?
1: Ze doen dat niet altijd, maar ik doe dat ook niet daarvoor.
0: Nee,
1: ik doe dat ook niet daarvoor.
0: Maar je doet het wel graag, hè, hoor ik.
1: Dat is verplichting. Ik ben alleen van de papa, dus... ik moet uren kloppen voor te kunnen geven wat mijn kindjes verdienen. Hè.
0: Exact. De laatste bestelling van de nacht, wat schaf de pot? Wat hebben ze besteld of kan je dat niet zien?
1: Dat is frituur.
0: Oké, een frituurbestelling. Hamid, mag ik jou nog heel veel succes wensen? Misschien zijn de mensen waar je nu naartoe rijdt aan het luisteren. Als de persoon, want zij kunnen dat misschien zien in de app, hè, als die Hamid heet, geef hem alstublieft een dikke fooi. Kom aan.
1: Dat is super lief van jou.
0: Ik
1: Dank
0: hoop
1: u wel.
0: Dat het gebeurt, Hamid. Doe dat daar nog goed, hè.
1: Dank u wel.
0: En blijf naast hem tijdens het deliveren. Salut, dit is Olivia Dien.

ik vind wel echt dat als jij iemand door de wind en de regen naar jou thuis laat komen met eten, dat je dan een fooi moet geven, toch? Alleen maar liefde voor Hamid, de alleenstaande papa die door weer en wind eten levert om zijn kindjes te voorzien van alles wat ze nodig hebben. A little bit of

little bit of love. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Diegem en Zaventem. 7 minuten aanschuiven. En op de Brusselse buitenring 6 minuten erbij tussen Zaventem, Henolaan en Zaventem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ik heb nog wat Harry.

0: hadden het net over het leveren, hè, over delivery jobs met de fietsko, van Brommerko of met de auto. Philippe die doet het ook, die levert van alles.
1: Ik lever dus snoep, drank enzovoort. Niks van warme maaltijd, dat is een grote voordeel eraan, maar van alles. Ik ben trouwens al eens bezig tot het studio. Hier is voor geweest, ja, om te leveren.
0: Dat is een beetje gemompeld op het einde, maar hij is al tot bij ons, bij Q, geweest om te komen leveren. Ik gok Red Bull of zo, voor 's nachts te overleven. Ik lever je nu nog wat goede muziek van Jason Derulo. Yeah.

0: Savage Love. Het is Foute Maand bij Q. Savage Love. Dus...
1: De Foute Showbiz Quiz. Ja.
0: Zoals de gewone Showbiz Quiz, maar dan fout. Het principe is hetzelfde. Jij krijgt 3 vragen en per juiste antwoord win je een cinematicket. Enkel rond foute thema's. Het kan gaan over foute artiesten, acteurs, actrices, foute celebrities. En Ruben van Gucht, kijk naar jou. Foute films, noem maar op. Het enige dat ik nog zoek is een foute kandidaat. Yeah. Dus wil jij meespelen met de Foute Showbiz Quiz? Stuur dan nu Showbiz in de Q-app. Doen hè!

0: Adele en Rolling in the Deep. Er is niks, maar ook echt niks fout aan Adele. Maar het is bijvoorbeeld wel compleet fout om te weten dat de hippe term voor een nektapijt mullet is. Het is fout om niet één frikandel XXL te bestellen, maar twee of drie. Voor jezelf, hè. Het is volledig fout om te weten dat voicemail niet enkel de inbox op je telefoon is, maar ook een a cappella groep. En dat dat heel toffe muziek is.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Een zeer goede avond, Kato uit het mooie Lokristi. Hallo.
2: Hallo, goedenavond.
0: Kato, je bent net thuis van het werk. Je werkt op de spoed. Was het een drukke avond?
2: Ja, het viel wel mee.
0: Oké. Okay.
2: Het was best oké.
0: Is dat een normale rustige avond, zo de dinsdag?
2: Ja, maandagen en vrijdagen zijn de drukste dagen.
0: Maandagen? Echt?
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Geen idee. Veel mensen die misschien op maandag toch denken, ik wou toch liever niet gaan werken voor de rest van de week.
0: Ja, ja, ja. En die daar dan staan en eigenlijk is er niks aan de hand. Of soms wel?
2: Ja. Meer vaak niet dan wel.
0: Ja, ja, dat kan me zo inbeelden. Maar Kato, je zou verwachten vrijdagavond dat dat de zotste dag is? Of zaterdagavond?
2: Zaterdagavond zien we de meeste dronken mensen natuurlijk, maar vrijdagavond is toch nog iets drukker.
0: Oké, maar dus maandag ook, vind ik zot. Kato, heb je al tickets voor de Foute Party?
2: Nee, nog niet.
0: Maar doen, hè. Kan je nog scoren via qmusic.be. Wij spelen nu voor iets anders. Hè. We spelen voor filmtickets. Elke foute vraag in deze Foute Showbiz Quiz die levert jou één ticket op. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dit zijn jouw drie foute vragen. Patje Crimson, die staat in de gazet, blikt terug op 35 jaar succes. Maar hoe heette de 90s dance groep waarmee het allemaal begon voor Patje?
2: Fabiola.
0: Dat is juist. De eerste ticket is binnen. In de jaren 80 en 90 was iedereen zot van een nogal foute Nederlandse familie. Ze kwamen op tv. Kees, Johnny en de mama. Hoe heette die familie?
2: Geen idee.
0: Dat is natuurlijk fout, hè. Het is niet de familie. Geen idee. Flodder was het juiste antwoord. Goed.
2: Yeah.
0: Het kan nog lukken. Je kan nog een tweede ticket scoren voor je vriend, je vriendin of wie dan ook. Hè. Niks beter om je foutheid te showen, Kato, dan met gepast schoeisel. Welke legendarische foute schoenen uit begin jaren 90, eind jaren 90, begin 2000, stond bekend om zijn dikke plateauzolen en de Spice Girls die droegen dat ook. Schoenen met dikke zolen.
2: Buffalo's.
0: Buffalo's, dat is juist. Kato, keigoed gedaan. Twee tickets, die komen jouw richting uit.
2: Super, dank je.
0: Geniet nog van je avond, hè.
2: Merci.
0: Dankjewel.
1: Dit is deze week.

Joren die maakte ons daarnet attent op het feit dat dat einde van Lost Frequencies van deze Live It All. Je moet eens goed luisteren, het komt eraan. Dat lijkt wel op iets, hè? Inderdaad, op Stardust. Music sounds better with you. Dus daar is hij toch een klein beetje het mostertje gaan halen. Dasha die neemt ons even mee naar Austin, Texas. Je zou kunnen denken, ah, in Austin, Texas, daar gaan ze spelen voor 2K. Nee, wel in Dallas, Texas. En in Houston, Texas, maar dus niet in Austin. En ik denk dat Dasha daarom een beetje triest is.

ik vind dit een ambetant nummer. Blijft altijd heel lang plakken in mijn hoofd. Die in Offenbach in Million Miles. Echt al last van gehad. Wat, allee, dat is positief, hè? Dit is Imagine Dragons. You know.

0: Een zeer goedenavond, het is 11 uur. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep. En ze moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Dat is een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden.
0: Het is een hij van Euromillions.
1: Ah, kijk.
0: Ik ben het. Ben weg.
1: Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Hoe zou je daar zo rustig om blijven? 175 miljoen.
0: Nee, en ik zou dat vooral nooit zeggen, want zoiets staan ze aan je deur om allemaal geld te vragen. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Brusselse buitenring tussen Zaventem in Olaan en Zaventem 5 minuten. En op de binnenring tussen Diegem en Zaventem ook nog eens 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Music. Robbe Petitjean.
0: Het laatste uur van de dinsdag is begonnen. En jouw favoriete knappe Italiaan opent het uur. Het is niet Andrea Bocelli.

die, die. Dat wil zoveel zeggen als kom aan, kom aan. In het Italiaans. Allee, zo, kom aan, kom aan. Wat ik heel grappig vind, dat het in het Italiaans is. Want Italië doet niet mee met het WK. Ik vind het heel grappig, zo'n dingen. Goedenavond, hoe ziet jouw avond er nog uit? Mag je altijd het droppen in de Q-app? Zijn er nog wilde plannen voor een dinsdag? Let me know. Dit is Basto.

0: Ingeloor is op weg naar huis van de judo. Ze heeft nog een wild plan, namelijk Super Mario spelen. Ja, jij denkt nu dat je dat doorstuurt en dat dat geen wild plan is, maar ik zou er enthousiast van worden. Veel plezier.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Iets waar ik ook enthousiast van word. Bas van The Voice, zijn debuut. You sound better.

Dat doet hij goed hoor. Dat doet hij heel goed. Die Bas. Bas Serra, onthoud die naam. We gaan er nog veel van horen. De Bauza zijn de leveranciers van de zomerhit Magnetic.

bijna 175 miljoen. Zoveel wonnen België vandaag met de Euromillions. Het hoogste bedrag ooit in ons land. Zot bedrag, hè? 175 miljoen. Wat zou jij daarmee doen? Een feestje bouwen en geld opdoen? Of iets slimmer? Ik zou een cinemazaal kopen, denk ik. Gewoon voor mezelf. Een soort IMAX. En daar dan... Er blind gekocht kijken in de IMAX. Wat zou jij doen? Ik ben heel benieuwd. Destiny's Child, die zou daar dan ook een soort reunie doen in een zaal.

175 miljoen. Zoveel won een landgenoot dus met Euromillions, het hoogste bedrag ooit. Ik zou een cinemazaal kopen, gewoon voor mijn eentje. En dan gewoon gezellig filmpje opzetten. Geen andere mensen rond mij die popcorn eten en mij lekker amuseren. Wouter uit Wenen die zegt, ik zou het bij de rest van mijn geld leggen. En Chris uit Pajottingen die zegt, met zo'n bom geld zou ik met de limo naar de Q-party komen en mij daar gezellig laten afzetten. Chris, 175 miljoen. Je koopt gewoon heel de Q-party. Of de foute party. Je koopt gewoon heel Q-music op, Chris. Voor mijn part noem je het Chris-music. Dat is duidelijk. Want die Q, niemand weet waar dat voor staat. Dus Chris-music, veel duidelijker. Chris, je draait muziek die je zelf wil horen. Hè? Muziek van andere bekende Chris, zoals Chris Cross. Of Chris van Clouseau. Kan allemaal, Chris. Met 175 miljoen kan heel veel. Laat ons dat toch vooral maar niet doen.

0: Het is bijna 11:30.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, niet alles moet wel legaal blijven natuurlijk. Waar het vooral op slaat is, jij kiest de laatste plaat van deze dag. Gisteren was dat Purple Rain van Prince een enigszins verrassende keuze. Wat heeft wel gewerkt, waar heel veel mensen heel blij mee. Nu, er is een catch, dus ik zou graag suggesties doorgestuurd krijgen via de Q-app. Zoveel mogelijk titels en uitvoerders erbij, alsjeblieft. Laat het straks maar komen. Maar de catch is dus, je krijgt 20 seconden. 20 seconden de tijd en daarbinnen moet ik voldoende dingen binnenkrijgen. Dus hier gaan we dan. Ik kan een klokje laten lopen en tijdens dat klokje laat jij maar weten wat je graag wil horen. Het is niet in een thema, alleen het thema is een goed nummer. Een goed nummer om de dag mee af te sluiten straks. Komt wat binnen? Sergio komt binnen. Goed idee. Zijn er andere ideeën? Stuur het nu nog snel! Straks is overlopen wat er...

Ed Sheeran en zijn Overpass Graffiti. Stonden daar net nog wat files die zijn opgelost. Dus geen files op onze snelwegen meer waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stilstaat, dan gaat het dus minder dan 5 minuten duren. Beetje feest nu met Bebe Rexha en Fadeless.

lose control, gevaarlijk wel. Tijdens het zwemmen control verliezen. Hè. Tijdens het zwemmen moet je goed opletten vooral. De laatste plaats. Dat is nog niet nu, hè. Dat is over een minuut of 20. Maar goed, jij bepaalt die. Er zijn heel veel goede suggesties binnengekomen. Deze bijvoorbeeld. Simply Red. Een ideetje van Christine. Waarom niet? Ik heb hier nog een ideetje. Van iemand uit Beringen, van Al. Nooduitgang, zegt hij. Ah, nee! Wel, nooduitgang van Meteor, niet van Bazaar. Ja goed, nooduitgang van Meteor, dat dus. Er is iemand die stuurt Michael Jackson graag met Heal the World. Mooi nummer wel. Om de dag mee af te sluiten. Vind ik een goed idee. Mooi nummer. Nicolas die zit een beetje in fout thema. Die zegt voor mij graag... Laat het gras maar groeien. Sammeke Goris. Kan jij je vinden in een van deze suggesties? Dan moet je dat laten weten via de Q-app. En heb je nog een andere suggestie? Dan moet je dat nu doorsturen. Want misschien kan er nog iets anders geregeld worden. Laatste plaat van de dag, die bepaal jij. Laat maar weten. Dit is Milkink.

0: Zijn muziek kan absoluut een fijn medicijn zijn. Behalve als Ruben van Gucht die maakt. Die komt deze zomer met een single.
1: En nu al benieuwd.
0: Dit is Bruno Mars, I Just Might.

and Rain Down On Me. Veel regen gehad de afgelopen dagen. Het gaat normaal zondag beter, hè? We moeten er gewoon nog even door. Sarah uit Makkelen die stuurt, ik ben net geparkeerd. Kom van mijn werk. Nu nog even chillen in de auto voor ik naar binnen ga. Dat Sarah, ik heb zo het perfecte nummer om nog even te blijven zitten. Sienna Spyro, dat is echt een van de hypes van het jaar. Die kondigde daarnet nieuwe tourdata aan. En ze komt ook naar ons land in maart naar Vorst Nationaal. 16 maart, schrijft in je agenda. Nu je daar toch zit in je auto. Material Lover,

0: David Guetta and One Republic. Make tonight the weekend. Misschien moeten we dat gewoon doen. Misschien moeten we dat gewoon doen.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want de laatste plaats van dit programma ligt nooit in mijn handen. Het is altijd jij die dat kiest. Er zijn nog heel veel suggesties binnengekomen. Het was bijna Sammeke Goris geworden met Laat het Gas. Maar goed, ik heb zelfs een mooie foto binnengekregen van iemand samen met Kelly. Die zei van, ja, doe het alsjeblieft. Ik heb zelf een foto met Kelly Pfaff. Er is iemand die het kan gebruiken vandaag. Want Ilse, die is vandaag... Dag op dag, 13 jaar geleden haar mama verloren. Heeft een beetje een dipje en denkt van ik heb wel nood om deze dag af te sluiten aan iets met goed veel energie. En ze kiest ook iets met goed veel energie om uit dat dipje te geraken. Dus als jij vandaag ook in een dipje zat, om welke reden dan ook, dit is dankzij Kelly. Dankzij Ilse. Goed gedaan, Ilse. Dankjewel. I wanna

0: goeienacht. Het is 12 uur, het nieuws krijg je van Noren.
1: Goeienacht. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie 3 staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Dat is een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden.
0: En op de weg gaat alles lekker rustig. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
2: Music. Q Academy. Steenlens.
0: De grijze, zonnige en stormachtige dinsdag zit erop. We shake it off en het is woensdag. Dit is I'm Good.

Taylor Swift, Shake It Off. Oké, is alles losgeschud? Ja? Oké. Het is na middernacht. Welkom in woensdag 10 juni. Zover zijn we al. En blijkbaar staat deze dag ook bekend als National Iced Tea Day. Voilà, dus ik heb mij hier een goede koude iced tea gepakt om de nacht af te trappen. En ik zou zeggen, doe gerust hetzelfde. Als je nog druk in de weer bent, even een pauze pakken, achterover leunen en genieten van de muziek. Zometeen is dat Robbie Williams in de playlist met Rock DJ. Eerst Topic en Nico Santos. Heel welkom in de nacht van Q.

Rock DJ. Christine uit Genk, die geniet mee met een iced tea. Dat stuurt ze door in de Q-app. En voor de Livies, de fans van Olivia Rodrigo, is nu echt aftellen geworden. Nog 3 nachten slapen. En dan komt een nieuwe plaat uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Intrigerende titel. En deze staat er ook op Drop Dead.

0: Ibiza. Ooit de woorden van Mike Posner, de zanger van dit nummer. Maar diezelfde Mike die heeft zijn leven volledig over een andere boeg gegooid. 11 jaar later is hij sober en heeft hij een happy family. En hij schreef daar onlangs een remake over van dezelfde song. I went back to Ibiza and got a hotel by the shore. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober and Avicii isn't here no more. Ja, van een glow-up gesproken. Ik zou ook heel graag weten hoe het met jou gaat vannacht. Specifieker is mijn vraag, hoe is jouw nacht in 3 woorden? Stuur dat even door in de Q-app als je wil. Tiani uit Kemzeke die stuurde bijvoorbeeld al dit audiobericht daarnet.
1: Goedenavond allemaal. Ik ben nog lekker aan het knutselen. Ter voorbereiding voor een hartoperatie. Maar wel met ontzettend goede muziek op de achtergrond.
0: Yo, ik onthoud hiervan 3 woorden. Knutselen, hartoperatie en muziek. Dus dat is een gekke combinatie. Straks eens proberen checken bij Tiani hoe die woorden gelinkt kunnen zijn. Wat ben jij nog aan het uitsteken vannacht? Laat dat weten in 3 woorden en maak mij maar nieuwsgierig.

0: miles on it.
1: Half 1 ondertussen op de klok en ik krijg hier een leuk audiobericht binnen in de Q-app van Jordi uit Mol.
2: Hey Steen, Jordi hier. Ik wou even laten weten dat ik vanavond een heel fijne cinemadate gehad heb dankzij de tickets die ik gewonnen heb met Steens Hitmachine. Groetjes.
1: Oh la la, ja, naast mij liggen hier vannacht ook gewoon terug 3 cinematickets te wachten op een eigenaar. Dus als jij ze wil, stuur gewoon date in de Q-app en dan speel je misschien mee met Steens Hitmachine.
3: Q Music. Q sounds better with you. Q Academy.

0: aan Boost gebruiken. Zo zijn er precies wel een paar luisteraars in de app. Mijn vraag is, hoe is je nacht in 3 woorden? En het antwoord van Naomi uit Kruibeke is jogging, snoep, examens. Oké, fijn. Zo hebben we ineens de hele setting mee. Heel veel succes, Naomi. Wim uit Temse die zegt brood bakken Spanje. En Mathis uit Dendermonde die stuurt taxi naar zon. Oeh. Mooie plannen daar precies. En bij Boris uit Rijssel is het ietsje moeizamer. Letterlijk, hij stuurt moeizaam huil baby. Ja, dat is echt niet zo fijn. Misschien kan Olivia Dean de baby zo meteen een beetje rustig krijgen. Je hoort ze zo meteen. Eerst ga ik nog even over naar Tiani uit Kemzeke. Hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, dag Tiani. Jij stuurde de woorden muziek, knutselen en hartoperatie. Ja, dan vraag ik me af, hoe hebben die zaken iets met elkaar te maken?
1: Klopt. Volgende week zou ik binnen moeten in UZ Leuven voor een open hartoperatie. Maar voor mijn zenuwen een klein beetje te dempen, ben ik thuis enorm veel bezig met creaties maken van glasparels. Met op de achtergrond een heel fijn muziekje van Q Music.
0: Oh, dan ben ik heel blij dat wij toch zo een klein beetje kunnen bijdragen misschien aan het verminderen van die stress. Het is volgende week dat je een open hartoperatie hebt.
1: Volgende week maandag zou ik binnen moeten.
0: Volgende week maandag. Dan gaan wij allemaal heel hard aan jou denken volgende week. Wat ben je aan het knutselen dan?
1: Ik ben nu een lichtster aan het maken.
0: Een lichtster? En kan die dan ook echt licht geven?
1: Ik steek daar lichtjes in, klopt.
0: Oh, tof. En dat is dan om op te hangen? Dat is een soort van versiering? Of wat ga je daarmee doen?
1: Het is inderdaad als versiering voor...
0: Ik ga een vriendin meepakken naar de cinema.
2: Ja, ik wou hem een keer aftroeven. Dus ik wou ook mijn kansen wagen. Daarom had ik gestuurd om ook eens mee te spelen. En ik had gehoopt dat ik 3 op 3 ging halen en dat ik een beetje de loef kon afsteken. Helaas, ik heb ook 2 tickets gewonnen. Maar ik heb niet gezegd dat ik met mijn zoon zou gaan. Ik heb gezegd dat ik met een vriendin zou gaan.
0: Dus voilà, jij hebt het slim gespeeld. Je moet altijd eerlijk zijn. Hè? Eerlijkheid duurt het langst. Maar goed, als jij een vriendin meeneemt, dan staan jullie op die manier toch een beetje kit, hè?
1: Nee, voilà.
0: Wil jij ook op gratis date naar de cinema? Stuur het woord date in de Q-app. Maar pas wel op, hè. Als je belooft om met de mama te gaan, dan moet je dat wel echt doen.

0: goeienacht. Het is 1 uur.
1: Music. Q Academy. Steenlens.
0: De lichten mogen gedoofd worden, niet om te slapen, maar om te genieten van Juste. Dit is Turn the Lights Off.

0: Dochtertje met Cover Me in Sunshine. Een zeer goede avond. Of ja, eigenlijk goede nacht. Merci om de radio nog aan te zetten op dit tijdstip. Tot 2 uur gaan wij nog samen knallen door de dag. En de Q-app die staat nog een heel uur voor jou open om van je te laten horen. Ik ben altijd heel benieuwd waar jij nog uithangt. Dus laat vooral van je horen. Ik zoek ook nog altijd een kandidaat voor Steens Hit Machine. Stuur gewoon even date in de Q-app als jij wil meedoen. Eerst gaan we even naar de Q-topschijf luisteren.
1: Dit is deze week

Dave die knutselt nog aan een maquette samen met de mama. Wat een dedication, love it. En Bas uit Lier die zegt gewoon, ik heb het gehad met de regen en ik wil zomer nu meteen. Dat is een duidelijke boodschap. Ja, zomer, dat zal je krijgen, Bas. Nog 11 dagen tot de officiële zomer. En vanaf zaterdag kan die ook onofficieel weer beginnen. Want er zijn geen regenbuien meer in het weekend. Zalig. Bruno Mars die zorgt nu al voor zon op je radio. Dit is Risk It All bij Q.

0: ja, doel voor mijn kandidaat is om dat niet te zeggen op het einde van dit spel. This is not enough. Wat we spelen vannacht. Steam's Hit Machine. En we doen dat met Kevin uit Putten. Goeienacht, Kevin.
1: Goeienacht, Steam.
0: Hallo, hallo. Kevin, wat ben jij nog aan het doen vannacht?
1: Ik ben aan het werken aan de haven van Antwerpen.
0: Oké, jij belt vanuit Antwerpen. Jij speelt zo meteen mee met een muziekquiz waar je cinematickets mee kan winnen. Welke film zou jij graag gaan kijken?
1: Ik denk momenteel Scary Movie.
0: Scary Movie?
1: Ik weet eigenlijk niet waar dat ze spelen.
0: Oké, Scary Movie, dat is zo'n klassieker, neem ik aan. Maar je weet het of je weet het niet. Mijn filmkennis is echt zeer laag. Maar ik vermoed dat dat zo'n horrorfilm is.
1: Dat is een lachhorrorfilm, hè. Dat is de komische versie van een horrorfilm.
0: Oké. Ah, dus misschien toch nog iets voor mij, want ik ben echt anti-horror. Dat is de enige film die ik echt niet zou kijken. Nee. Maar het is toch voor te lachen dan?
1: Ja, dat is puur lachen.
0: Oké. Misschien nog wel interessant. Goed, Kevin, we gaan eraan beginnen. Je krijgt 3 muziekvragen en voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. Ben je er klaar voor?
1: Jawel.
0: Oké. Vraag 1. Je hoort een fragment uit een bekend nummer. Het is aan jou om de titel te zeggen van het liedje dat je herkent. Hier komt het.

0: Het komt een kind voor, maar ik kan er niet op komen.
1: Oh, jammer. Ja, het was Gimme Gimme Gimme van ABBA.
0: Ja, ja, het kwam bekend voor, maar...
1: Kijk, soms komt de titel niet, soms komt de titel niet. We gaan nog eens proberen. Ik heb aan Google Translate gevraagd om de tekst van een bekend liedje te vertalen. Het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Ik zal je vertellen wat ik wil. Wat ik echt, echt wil. Dus vertel me wat jij wilt. Wat jij echt, echt wilt. Ik wil, ha. Ik wil, ha. Ik wil, ha. Ik wil echt, echt, echt. Ziga, ziga.
0: What do you want?
1: Dat ken ik niet.
0: Tell me what you want.
1: Het is a Wannabe van de Spice Girls, Kevin. Jammer, jammer, jammer. Maar we gaan gewoon naar de laatste vraag. Je hebt nog één kans. Ik hoop dat het nu lukt. Hè. Maar het enige waar je mij mee kan overtuigen is gewoon enthousiast verder zingen. Hè. Je krijgt een fragmentje van een nummer en jij mag gewoon de tekst verder aanvullen.
0: Mijn essence is pure fire, free from desire.
1: En hoe gaat het dan verder?
0: Mijn essence is pure fire, free
1: ja, kijk,
0: from desire.
1: Voor het enthousiasme ga ik gewoon het koek. Ja, dat zocht ik. Free from desire, Elidana, daar was ik naar aan het zoeken. Maar goed, Kevin, toch één cinematicket binnengehaald. Hè? Dus je kan zelf al gaan kijken of je neemt iemand gratis mee en je betaalt voor jezelf de volle pot. Up to you. Voilà. En Scary Movie wordt het. Ik wens je heel veel plezier met dan zowel een schrikgevoel als toch een beetje lachen. Dat is wel tof.
0: Jawel, dankjewel.
1: All right, salutjes, Kevin. Cue Music. Merci om mee te doen. Doei.

It's Back Your Music. Lekker dramatisch. En het is 2:30. Heel fijn dat je nog luistert. Zo meteen in de show de uitvinding van een van de lekkerste drankjes op deze aardbol. En dat is volledig per ongeluk gebeurd. Q Academy.

over half twee van woensdag 10 juni. En blijkbaar is het vandaag National Iced Tea Day. Ja, dat wist ik niet. Maar dat mag ook wel eens gevierd worden. Want naar mijn mening is een iced tea nu eens een drankje waar je nooit kwaad mee kan doen. Water ben je snel beu, cola kan al eens voor een plakbek zorgen, maar een iced tea, dat kan er altijd in. 'S ochtends, 's middags, 's avonds, 's nachts. En het gekke is, het is blijkbaar per ongeluk uitgevonden ooit, de iced tea, op de wereldtentoonstelling van 1904 in St. Louis. Ja, we gaan even bijleren. Hè. Daar stond ooit een theehandelaar op die tentoonstelling en die wilde warme thee serveren aan de bezoekers, maar het was heel warm. Het was hittegolf in Amerika toen, dus niemand die wilde de thee van die handelaar. En dan dacht hij, ja, probleem. Maar ik kap er gewoon wat ijs in die thee en hop, iedereen stond in de rij om het nieuwe drankje te proeven. Zo kan je dat dus gewoon doen. Hè. Stel je voor, een van de best verkopende drankjes wereldwijd heb jij per ongeluk uitgevonden. Het leven kan mooi zijn. Maar nu vraag ik mij af, heb jij ooit eens tijdens het koken of gewoon tijdens het eten van iets per ongeluk twee dingen samengegooid en dan ontdekt van, tja, dat gaat eigenlijk wel heel goed samen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus stuur maar even door in de Q-app, die eetcombinaties. En snel, want ik krijg hier al een klein hongertje.

0: een echt herfstliedje. Je hoort zo de regen hierbij gewoon tegen de ruit tikken. Past er wel goed bij, hè, die regen van vandaag. Maar dat willen we niet.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dus daar is Jonas Blue met de zon. Dit is Edge of Desire.

0: is lekker laat, maar wij zitten hier nog altijd samen in hetzelfde schuitje. Dus ik dacht, dat kunnen we even goed een beetje van elkaar bijleren. We hebben het vannacht over eetcombinaties die onverwacht lekker zijn samen. En Yara uit Kokzijde die stuurt krabsla, jalapenos en spianata romana. Dat zou een salami zijn. Ik geloof er niks van dat dat lekker is, maar oké. Laura uit Sint-Truiden zegt de beste mix is McFlurry en daar een frietje van de McDo in soppen. Beste combinatie. Nog straffer is wat Romina uit Leuven doet.
1: Mijn rare eetgewoonte is fishsticks met choco tussen een boterham. Dat is eigenlijk gekomen omdat ik vroeger altijd van mijn papa een boterham met beleg moest eten. En voor mij was het dan chocopasta. En dan kregen we als beloning een fishstick. En dan uiteindelijk heb ik die combinatie gewoon gedaan van die fishstick tussen de boterham te leggen. En dan bleek dat toch wel een vreemde, maar heel lekkere combinatie.
0: Oké, bij deze is die piek in mijn hongerniveau ook weer gedaald. Dus dankjewel daarvoor.

nog een paar rare eetcombinaties binnengekregen. Ja, van Jara het Kok zeiden allemaal: salamistiks met camembert, spicy Doritos met truffelmayo en kaasblokjes met paprika. Met 10 nieuwe inzichten stuur ik jou de nacht in. Veel plezier met alle hits op Q.